0: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 588. Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Het elftal van de week.
0: Nummer 11. Nummer 5. Nummer 4.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
3: Bij NH.

0: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Loft.
1: 1987.
0: 1990.

0: Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: non-stop muziekmix.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: So pretty.
2: Helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Hollandse band.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 5:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek heb.
2: Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee, dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
1: Moet ik wel van paas ook nog pinksteren zijn?
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Banna uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat leuk je broer. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en wateroverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Stevie Wonder met Part-Time Lover. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Mor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege en toch ook wel bokhete vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Kop 1.
0: En het is ook kop 1, maar...
2: Bijna weekend.
0: Kop 1 moet nog even wachten hoor. Even rustig gaan beginnen. Krantenkop Chris komt er heus zo meteen aan. Maar eerst even een rondje langs de tafel. Anne is er voor redactie en productie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met zonder mouwen, snap ik ook wel.
3: Ja, het werd 35 graden, dus ik dacht misschien mag het wel.
0: Het wordt nog steeds 35 graden volgens mij. En Frankie is erbij voor het nieuws.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Frankie. Ja jongens, vandaag is die dag hè, dat het zo onwijs warm wordt.
3: Ja.
0: Toch?
4: Ja, jij zat nog even naar mijn mouwen te kijken.
0: Dacht. Ja, maar ik dacht, ik maak er niet meer van dan wat het is. Toch? Gewoon een korte mouw. Gewoon een korte mouw.
4: Een kort mouwtje.
0: Ja.
4: Jij hebt ook jouw mouwen mogen er ook zijn, Piet.
0: Ik heb ook korte mouwen. Dat heb ik eigenlijk nooit, hè?
3: Fijn.
0: Nee.
4: Heb je schitterende bovenarmen, hè?
0: Oké. Zo laat alweer.
4: Joh, wat vliegt de tijd.
0: Ja. Ben je onder de indruk van mijn bovenarmen, ja?
4: Je mouw passen.
0: Ik vind het echt een heel raar begin van de dag. Nou, het belooft dat, jongens.
5: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met
0: jou? Ik weet niet.
5: Slapen, je wakker van de
0: Ik heb niet wakker gelegen van de kou. Dat niet.
5: Goedemorgen.
0: 20 graden, jongens.
5: Het is allemaal gezond.
0: Nu, hè?
5: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Ja, zometeen wel echt
1: kop 1
0: voor de krantenkopquiz. Na Ilse de Lange met Something Good.

0: Supertramp met Breakfast in America.
1: Krantenkop quiz.
0: Nou, nog niet eens kwart over zes, maar wel tijd voor.
1: De krantenkop quiz.
0: De krantenkop quiz. Het is een prachtig mooie quiz, hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let erop, eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben we een beetje verbouwd en daar klopt geen snars meer van. Je geeft het door via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. En dat is best wel lekker om die even binnen te slepen op de vrijdagochtend. Want als je hem op de vrijdag wint, dan...
2: mag je hem het hele weekend houden.
0: Heerlijk.
2: Lekker.
0: Iedereen vertellen. Elke verjaardag waar je zit. Hey, hallo.
2: Barbecue,
0: zeker. Want die krijg je nog wel dit weekend. Dat zou zomaar kunnen. En dat je dan even zegt, trouwens, wat jullie nog niet weten. Maar ik wel. Eer van de ontbijttafel het hele weekend lang. Ja. Goed, drie stuks dus. Eentje is niet waar. Ik wens je heel veel succes. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Van grap tot landelijke community. Meer dan 1000 mannen en 1 vrouw in matcha club.
1: Kop 2.
0: 35 vaders leren vlechten omdat dochters voor hun haar vaak naar mama gaan. Poeh, moeilijke kop. 35 vaders leren vlechten omdat dochters voor hun haar vaak naar mama gaan. Ik wil ook die band hebben.
1: Kop 3.
0: 1200 jaar oude Robin Hood boom in Engels Sherwood Forest bezweken. Ah, goshie. Als het waar is, hè? Want ja, daar draait dit allemaal om. De krantenkopquiz, je weet het.
1: De krantenkopquiz.
0: Gewoon even doorgeven welke er niet waar is. Is vandaag kop 1 van grap tot landelijke community. Meer dan 1000 mannen en 1 vrouw in matcha club. Is het kop 2, 35 vaders leren vlechten omdat dochters voor hun haar vaak naar mama gaan. Ik wil ook die band hebben. Of is het kop 3, 1200 jaar oude Robin Hood boom in Engels Sherwood Forest bezweken. Nou, alles voor die eer van de ontbijttafel. Gewoon even doorgeven via 088-850-51-52. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Labelle met Lady Marmalade.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Zo ben ik dan ook alweer. Het is voor mij ook vrijdagochtend. Maak je geen zorgen en potverdorie, want het wordt warm vandaag, ja.
2: Heb jij er geen zin in? Ik dacht dat jij er zin in had.
0: Nee, ik heb er heel veel zin in. Maar ik nee, dit was een... Goh, ik heb zo'n zin in.
2: Oh ja, ik ben heel erg van... Oh.
0: Ja, hoe geen zin in?
2: Geen zin in.
0: Nee, snap ik wel. Goed, komen ze allemaal aan.
1: Kop 1.
0: Gewoon als herhalingen. Van grap tot landelijke community, meer dan 1000 mannen en 1 vrouw in Matcha Club.
1: Kop 2.
0: 35 vaders leren vlechten omdat dochters voor hun haar vaak naar mama gaan. Ik wil ook die band hebben.
1: Kop 3.
0: 1200 jaar oude Robin Hood boom in Engels Sherwood Forest bezweken. Nou, laten we maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Arnold, Ramon, Bert, Tim, Paul en Jeannette. Die dachten dat kop 3 niet waar was. 1200 jaar oude Robin Hood boom in de Engels Sherwood Forest bezweken. Ja, dit is echt waar en tragisch.
2: Ja, jammer. Ja.
0: De bomen dienden als schuilplaats voor Robin Hood, zeggen ze. En het was echt een prachtig mooi ding. Echt een karakter, kunnen we wel zeggen. Er werd al een tijdje links en rechts ondersteund. Maar het is klaar. Door de miljoenen bezoekers werd de grond rond de boom zo hard, waardoor regenwater moeilijker bij de wortels kon komen. Dus het is ook nog eens een keertje onze eigen schuld.
2: Stom.
0: Ja. Agossie. Gaan we door naar, in dit geval, Els, Manfred, Ant, Cynthia en Saskia. Die dachten dat kop 2 niet waar was. 35 vaders leren vlechten omdat dochters voor hun haar vaak naar mama gaan. Ik wil ook die band hebben. Ja, dit vind jij waarschijnlijk een lief, Ant.
2: Ja, dit is echt heel erg lief. Jij niet?
0: Nou ja, ik bedoel, Ja, ik kan gewoon wel prima een vlechtje maken, hoor, als nodig is. Je moet toch oefenen op je kind ook. Deze mannen staan allemaal op poppen te oefenen, hè, bij een winkel.
2: Maar een echt invlechten oefenen en zo. Ja. Kijk, als je een kind hebt dat daar even geen zin in heeft, en je wil dat wel een beetje kunnen.
0: Ja, oké.
2: Als je heel erg aan je haren loopt te trekken.
0: Ja, maar daar hebben ze dan ook geen zin in te echt, toch, of zo.
2: Maar dan kun je het goed. Dan ram je zo'n vlecht erin.
0: Faisy organiseerde het in Rotterdam. Bijvoorbeeld leren vlechten dus. Had het op TikTok gezien en wilde het ook organiseren in Nederland. En Papa's en Ponies heet het.
2: Enig.
0: Ja, het allereerst goed. En pony knippen, ja, dat kunnen we allemaal. Nou goed.
2: Ja?
0: Nee, dat is heel gaaf.
2: Ik wou net zeggen, dat moet je niet doen, hoor.
0: Nee, dat kan helemaal
2: laag
0: misgaan.
2: Beginnen, hè? Laag inzetten. Niet
0: te hoog. Ja, laag als in...
2: Laag. Wel echt voorbij je ogen.
0: Ja, nee, absoluut. Je moet een puntje voor je neus, hè?
2: Ja.
0: Nou goed, zoek maar lekker uit. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is van grap tot landelijke community. Meer dan 1000 mannen en 1 vrouw in Matcha Club. Nee, in een snorrenclub. Ik ken 1600 leden. Groepsapp van 3 vrienden om elkaar op de hoogte te houden van de groei. Die bedachten de regel dat als er al iemand in de groep zat, dat je iemand mocht aandragen bij de snorrengroep. En is helemaal gierend uit de klauwen gelopen.
2: Enig.
0: En ze zijn bij elkaar gekomen om dat een soort van te vieren. En iedereen had de snor. En er waren toen opeens nog 2 mannen bij de deur. Die hadden ook nog een baard. Die hebben hem bij de deur eraf gehaald.
2: Ja?
0: Ja. Je hebt hem daar afgeschoren omdat ze anders niet naar binnen mochten.
2: Ach.
0: Anders hoor je niet bij de snorrenclub.
2: Zou jij dat ook doen? Je hebt ook een snor.
0: Nou, maar dan moet de rest eraf, toch? Dus daar heb ik dan geen zin in. Weet ik niet. Ik zou het overwegen.
2: Oké, het ziet er wel gezellig uit.
0: Ja, maar het zijn wel veel mannen die ook een stuk jonger zijn dan ik. En Floor, die mocht er ook bij. Of zij daadwerkelijk zelf een snor heeft, daar worden verder geen mededelingen over gedaan.
2: Weet niemand.
0: Zorg er wel
2: leuk
0: voor.
2: Floor.
0: Echt leuk voor Floor. Staat ze daar met 1599 mannen.
2: Ik wil dat ook met wel met snor.
0: Dat zou je ook wel willen. Ja. Kun jij niet aan Floor vragen of jij er ook bij mag?
2: Ja, Floor, je wel? Als je luistert.
0: Ja, nodig me uit. Gaat ze de andere vrouw erbij gooien. Binnen de kortste keren gedonder in de tent. Maar goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang is voor Edwin, Gerrit, Christian, Frank, Frederik, Gea, Els, Henny en Nico. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
1: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommenie. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 7:30 in Hollands Kronen, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het RIVM waarschuwt vandaag voor warm weer. In het hele land geldt het hitteprotocol. Lokaal kan het 35 graden worden. Kenners roepen vooral op om kwetsbaren goed in de gaten te houden vandaag. Dan gaat het vooral om ouderen en jonge kinderen. Door de verwachte tropische hitte passen meerdere sport- en buitenevenementen in Noord-Holland hun programma aan. Dan praten we bijvoorbeeld over de avondvierdaags in Heemskerk. Die schrapt de 10 kilometers en kort routes in. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door, maar de langste afstand is gehalveerd en er komen extra waterposten, sproeiers en verkoeling. En ook de Ironman in Horen dit weekend neemt extra maatregelen, zoals duizenden liters water en ijs. En de kinderloop, daar is wel een streep doorheen gegaan. Organisatoren benadrukken deelnemers vooral voldoende te drinken en de eigen grenzen te bewaken. De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren de zwaarste jeugdstraf opgelegd aan de schutter die Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Hij krijgt twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Volgens deskundigen heeft de minderjarige een beperkt empathisch vermogen en een gebrekkige gewetensfunctie en is kans op herhaling groot, zegt de rechter dus. Rivaldo werd vorig jaar op 7 augustus doodgeschoten bij een voetbalveldje. Hij probeerde een ruzie te sussen, maar dat ging dus helemaal mis daar in Amsterdam-Zuidoost. Kunstmestfabriek ICL in het westelijk havengebied van Amsterdam sluit 3 weken om de aanpassingen door te voeren tegen de stankoverlast daar. Vooral richting Amsterdam-Noord hebben ze er last van. De provincie stelde eerder vast dat de uitstoot van onder meer zoutzuur ruim boven de norm lag en legt een dwangsom op. Ook al is langer sprake van klachten en politieke druk om de vergunning aan te pakken, ICL zegt met de tijdelijke sluiting en technische maatregelen de geur- en uitstootproblemen te willen verminderen. En dan alvast een beetje voorpret voor het WK voetbal. Dat wordt natuurlijk gevolgd door miljoenen Nederlanders. We gaan dit weekend ook allemaal weer kijken. Maar waar we op een normale avond ieder ons eigen serietje op Netflix kijken, zijn we tijdens het WK natuurlijk allemaal in de band van hetzelfde. En dat betekent dus ook dat we allemaal op hetzelfde moment wat drinkwater pakken of de wc doortrekken. Dat zegt de woordvoerder van het drinkwaterbedrijf PWN. Zij leveren water aan ruim 1,7 miljoen Nederlanders.
4: Toch wel een beetje uitdagend voor onze pompstations, waar wij drinkwater transporteren richting de klant. Ja, je ziet gewoon dat de pompen die kunnen het tempo niet aan. De plotselinge stijging in het verbruik, dat moeten ze even aan wennen. Dus dan zie je dat de druk moet eigenlijk verhoogd worden. Maar dat gaat te langzaam en daardoor zakt de druk in het leidingnet, die zakt juist even terug.
3: Ja, en dan hebben ze het even zwaar.
2: Wauw.
3: Ja.
2: Dat we dus dat doen, hè, met z'n allen. Want ik denk, nu hebben we een waterleidingbedrijf gebeld. Ja. Als je een stroombedrijf belt, dan iedereen zullen ze ook zelf zeggen van iedereen doet even het licht aan van het toilet. Of iedereen steekt de frituurpan even aan. Ja. Of de airfryer tegenwoordig. Ja, zo gaat het wel natuurlijk.
3: Zo gaat het. We dachten dat we uniek waren, hè, allemaal.
2: Ja.
3: Nee hoor.
2: Nee, niks ervan. We doen allemaal precies hetzelfde. Maar jij zegt, we gaan met z'n allen kijken. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen voetbal kijken, hè?
3: Meen je dat nou?
2: Ja.
3: Oké, Frank. Meer links in de app. Krankzinnig verhaal nu. Of op nanieuws.nl. Dit wordt warm. Ik had het er al even over. Vanochtend loopt het kwik al snel op naar tropische waarden. De gevoelstemperatuur kan lokaal zelfs op 39 graden liggen. Nou, gevoelstemperatuur heb ik natuurlijk altijd een beetje broertje dood aan, maar misschien wel even op letten. Aan de kust iets minder warm, 28 graden dus aan zee. En verder even opletten, want vanavond meteen weer kans op felle onweersbuien. En ik wou nog even roepen, de zonnekracht van het KNMI, want dat is een nieuw cijfer.
2: Ja, vertel.
3: Is vandaag 9.
2: Wauw!
3: En dat is dus heel hoog.
2: Dat is hoog, hè? Ja. Want 10 is het hoogst, denk ik, toch?
3: Denk ik
2: of
3: wel,
2: is het een schaal van 100? Want dan valt het heel erg mee.
3: Nee, het is heel hoog. Sterker nog, in Den Helder is hij nog nooit zo hoog gemeten als vandaag waarschijnlijk het geval wordt.
2: Nou, sterkte allemaal. Daarmee goed smeren, de boel goed nat houden. Ja. Steriel.
5: Trek gewoon even een t-shirtje aan. Hè?
2: Ja, trek het in. Niet met dat hele blote lijf.
5: Geen gekheid.
2: Denk een beetje aan de buur.
5: Alleen maar last van.
3: Ja, insmeren even. Maar ook geen paniek, dacht ik nog.
2: Nee, ook geen paniek.
3: Een biertje moet ook kunnen, toch?
2: Ja, jij wel. Ja, dank je wel.

0: Andrew Goldman, thank you for being a friend.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is bijna 7:15 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we de Schoolse duin in met boswachter Patricia. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit zijn wel de mooiste dagen van het jaar, denk ik, toch? Of niet, stiekem?
2: Ja, ik vind het een feestje. Weet je, ik sta nu weer onderaan de trap aan de voet van het hoogste duin van Schorel van Nederland. Ja, en de zon op mijn rug. Ja, ik word hier blij van.
0: Ja. Ik zag vanochtend ook een klein beetje van die laaghangende bewolking nog. Heb je dat ook in de duinen hangen op dit moment?
2: Ja, ik ben nog niet te ver in de duin, maar hier bij het buitencentrum was het ook nog zo'n laagje mist. En in de polder was het mistig en... Ja, magisch, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Wat gaat er gebeuren vandaag? Ben je met reden zo vroeg op? Want ik weet dat je een vroege vogel van nature bent. Maar moet je ook wat doen al zo vroeg?
2: Ja, zeker. We hebben een hele leuke nieuwe activiteit. Die gaat over mensen verbinden met de natuur. En ook echt kijken van, wat doet de natuur voor jou? En ik doe dan zeg maar de doedingen. En mijn collega Marieke Schatelijn, zij is boswachter van Binnenste Buiten ook.
0: Oh ja.
2: Die heeft een boek geschreven over natuur en gezondheid. En wat die natuur voor jou als mens doet. En dat we ook echt onderdeel zijn van de natuur. En zij geeft uitleg bij de ervaring die we hebben. Over wat dat met je doet. Dus we gaan bijvoorbeeld een stukje vertragen. Hè, en wat die vertraging dan voor jou als mens doet.
0: Oké.
2: Als mens zijn we natuurlijk nog heel... Kort nog maar op deze wereld, maar er is al zoveel veranderd. Terwijl onze hersenen zijn gewoon nog in to the natuur, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus die zijn helemaal nog niet gewend aan het hele drukke leven in de stad.
0: Nee.
2: En,
0: wat je gaat doen vandaag semi-zweverig, maar volgens mij is het juist heel concreet, of niet?
2: Het is juist heel concreet, ja. Want we gaan echt gewoon lekker doen en uitleg geven. En met die twee componenten krijgen mensen ook gewoon handvatten om... misschien hun leven wel iets anders in te richten... en meer stil te staan bij de natuur en op te laden. En het is er gewoon al, hè. Dus als je gewoon gaat lopen en de structuren in het bos... die herkennen onze hersenen en daardoor worden we gelijk al rustiger.
0: Dat is waar we veel meer voor gemaakt zijn dan voor bakstenen... en hoge flatgebouwen en computerschermen en moeilijke collega's.
2: Precies, ja.
0: Kijk even naar Anne, maar dat was puur toeval.
2: Nee, dat was
0: puur toeval. Sorry, dat was echt toeval.
2: Maar... En we gaan ook eens leuk op zoek naar mierenleeuwen bijvoorbeeld.
0: Nou wat, sorry?
2: Mierenleeuwen.
0: Wat zijn mierenleeuwen?
2: Ja, dat is heel spannend, hè. Ja, die leven 2 jaar onder de grond. En na 2 jaar gaan ze verpoppen. En dan worden het kleine libelles. En het zijn hele kleine larven, zeg maar, die onder in de grond leven. En die gaan we opzoeken. En dan moeten mensen dus ook even in de grond graven. En daarmee leren ze dus ook dat als je in de grond graaft... dat je dus de bacteriën, de schimmels die je daarin op je handen krijgt... die krijg je ook weer in je eigen systeem. En dan krijg je een gezonder darmflora.
0: Gewoon beter voor je, hè? Ja.
2: Precies, ja.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat allerlei astmatische klachten... en dergelijke bij kinderen in Finland heel veel minder geworden zijn... omdat ze daar verplicht met hun handen in de aarde moeten spelen tegenwoordig.
2: Ja, nou, ze hebben daar inderdaad een onderzoek gedaan... waarbij kinderen een maand lang hebben ze het schoolterrein... veel meer grond opgedaan, gezonde grond ook. En daar is inderdaad te zien dat ze op hun huid een betere... hoe zeg je dat? De huidstructuur is beter. De in hun lijf is alles beter.
0: Ja.
2: Dus het heeft echt een goede impact om gewoon terug naar de natuur te gaan.
0: Ja, gewoon met je knuist in de klei. Daar is nog nooit iemand slecht van geworden dus.
2: Nee, precies.
0: Oké. Okay. En doen jullie ook weer, want daar ken ik jou ook van, dat je een tijdje je mond moet houden dan bij de wandeling?
2: Ja, we gaan ook inderdaad een stukje stilte doen. Maar deze wandeling die start dus om 7:00 en duurt tot 11:00. Dus dan hebben we wat langer de tijd. En
0: je hoeft niet 4 uur lang je mond te houden in ieder geval.
2: Nee, zeker niet. Hoewel dat ook heel lekker kan zijn. Maar in dit geval is dat niet aan de orde.
0: Ik heb het verkeerde vak gekozen, Patrice.
2: Ja.
0: Voor een heel ingewikkeld uitleggen allemaal.
2: Ja. Okay.
0: Maar zo te horen heb je er gewoon ontzettend veel zin in. Moet je dit weekend ook werken? Of, is de...
2: Ja, zondag mag ik ook werken. Ja. Dus
0: mag
2: dan
0: werken.
2: Sta ik in het buitencentrum. En deze activiteit die doen we ook nog in augustus en september. Dus als mensen nog denken, dat klinkt heel erg leuk. Ik wil ook mee en ik wil met Marieke op pad. En eens horen wat zij allemaal te vertellen heeft. Kunnen mensen zich ook nog inschrijven via de website.
0: Waar moeten we zijn? Ja, de website.
2: Ja, www.staatsbosbeheer. En dan, als je dan naar de Schorrelse Duinen gaat, dan krijg je de activiteit.
0: Kijk.
2: beter buiten.
0: Beter buiten. Nou, ja. Lijkt me absolute lading dekken.
2: Ja,
0: Patricia, ik ga niet langer van je voorbereidingen afhouden, want om 7:00 is vertrek dus voor de prachtige groep. Hoe groot is de groep trouwens ongeveer?
2: Ja, ik zag dat die uitverkocht is, dus we gaan met 20 op pad.
0: Oh, wat heerlijk. Wat een prachtig
2: moment.
0: En dan met zo'n heerlijke dag vandaag. Ik ben jaloers op iedereen die met je mee mag, Patricia.
2: Ja, snap ik.
0: Ik ga je niet langer van je werk houden, maar wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
3: All right.

0: Chuck Duck met Down on the Street. Zometeen moeten we het even hebben over TikTok-winkels. Een nieuw fenomeen, Anne. Voor mij althans.
1: Voor jou?
0: Ja, meer zo. Nou, we're cool.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje.

0: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het RIVM en het KNMI waarschuwen voor de warmte vandaag. Landinwaarts kan het zomaar 35 graden worden. Verschillende evenementen passen hun programma aan. Onder andere de kaasmarkt in Alkmaar wordt ingekort. Ze zijn bang dat de kaas daar smelt. De jongen die de 17-jarige Rivaldo doodschoot moet 2 jaar de gevangenis in. Dat heeft de jeugdrechter bepaald. Het is de zwaarste straf die jongeren kunnen krijgen in Nederland. En in het centrum van Haarlem is vanaf 1 januari 2028... de brommer op benzine verboden. Je mag alleen nog met een elektrisch brommertje de stad in. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn

0: we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: De ontbijttafel.
2: Met Pieter Kok.

0: Oh, toepasselijker zijn ze er niet. Joe Cocker met The Summer in the City. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is 19 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
1: Goedemorgen.
0: Dus eerst nog even een klein beetje administratie, want behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook...
3: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, ik gooi hem er maar vast in. Zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij... Ja, jij wil hier bij NH. Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. En er is alleen wel een klein reglementje.
2: Nou, vrij groot.
0: Ja, het is wel belangrijk.
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Ja, het moet toch gewoon een knijter tropische...
2: Oh ja, moet die tropisch? En zomers?
0: Bokhitte zomer party track zijn die je vandaag aanvraagt.
2: Leuk.
0: Wat mij betreft. Lekker even zomers er doorheen knallen.
2: Ja, leuk.
0: Ja, vind ik een goed idee. Maar allerbelangrijkste is vrolijk. Want mooie muziek is al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens op. Goed, verder jongens wil ik jullie even meenemen in de allernieuwste technologie. Want jullie weten, ik zit daar natuurlijk bovenop.
2: Ja, jij bent iemand van de nieuwste technologie, hè?
0: Ja, als het maar met een slag om de arm is en veel angst en beven. Want dat doe ik in dit geval. Ik heb de app niet meer op mijn telefoon, al een hele tijd niet meer. Dan heb ik het over TikTok.
2: Mm-hmm.
0: Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is een platform waarbij je de hele tijd filmpjes voorgeschoteld krijgt. En als je iets langer naar een filmpje blijft kijken, dan weet hij, oeh, dat vind je leuk. En dan krijg je daar vervolgens meer filmpjes van te zien.
2: Ja.
0: Jij, Ann, bent wel een TikTok-tukker. TikTokkert.
2: Ja, ik was er even een tijd vanaf, maar ik zit er weer in.
0: Ja. En je bent ook alweer TikTok-filmpjes naar ons aan het doorsturen. Kun je me ophouden? Kan toch niet zien. Dus...
2: Ja, daarom sla ik ze dus op en stuur ik ze dan.
0: Ja, zelfs dat doe je inmiddels.
1: Ik kan ze wel zien. Ik krijg dan zo'n...
0: Ja,
1: kun je dat niet zien?
0: Ja, ik weet niet. Hij mag dat niet, nee, omdat hij weet dat ik het wel heb gehad. En daarom denkt hij, ja, maar
2: is
0: dan moet je
2: zo?
0: Het eerst weer hebben.
2: Oh.
0: Want anders mag je niet kijken, vriend.
2: Wat stom.
0: Ja.
1: Aha, wat gemeen is dat.
0: Ja. Ja. Dat hele ding is hartstikke gemeen natuurlijk. Maar het is vanaf nu nog veel gemener.
1: Voor de draad ermee.
0: Je kunt vanaf nu direct, als je iets ziet wat je leuk vindt, het kopen. Er is dus een TikTok-winkel gekomen.
1: TikTok-winkel?
0: Ja.
1: Wat is dat betekenen?
2: Geen fysieke winkel, hè?
0: Nee, het is geen fysieke winkel. Nee, het komt erop neer. Als je een filmpje ziet en daar is een product in te zien... Ja. Wat jij dus, waar jij net iets langer naar gekeken hebt... dan kun je meteen onderin klikken... en dan heb je dat product binnen 24 uur in je brievenbus liggen.
1: Oh.
2: Nou, weet je...
0: Dit gaat zo mis. Dit gaat zo verschrikkelijk. Ik moet dit aan mijn kinderen weer uit gaan leggen, hè? Dit moet je dus niet doen.
2: En wat ga je dan uitleggen?
0: Dat dit niet mag. Dat is niet echt uitleggen, maar
2: nee. Dit
0: mag niet.
1: Maar wacht even, het is toch iets wat je zou willen? Het is toch gewoon reclame dan, toch? Of ben ik ineens
0: nou, moet je voorstellen, jij gaat naar het WK zitten kijken.
1: Ja.
0: Want dan ga je toch wel zitten doen. En
1: ja,
0: dan komt de reclame langs voor, weet ik veel, een krat bier. Dat is best wel ruim aanwezig.
1: Ja,
0: dan kun je meteen op je scherm klikken... en dan krijg je binnen 24 uur een krat bier binnenstaan.
1: Nou, stik 24 uur zonder bier, schiet niet op.
0: Oké, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, wel, maar dat wil ik dan toch?
0: Nou, maar als je dus de hele tijd dingen laten zien... waarvan je denkt dat je ze wil... dan ga je ze na een tijdje ook willen. En dat is gewoon helemaal niet nodig. Je gaat allemaal dingen kopen die je niet nodig hebt.
1: Krijg je sterke mensen van. Dan creëren wij een sterke eigen wil... dat je je steeds weerstand kan bieden.
0: Het probleem is dus dat niemand dat gaat doen. Want zijn we allemaal wel eens bijvoorbeeld de Action ingelopen... en dat je dan toch met andere dingen thuiskomt dan waarvoor je heen ging. Toch?
1: Nou.
0: Komt doordat ze gewoon heel goed in die winkels zijn... om je te verleiden om nog eens een keer wat anders erbij te kopen.
1: Oh ja. De impuls aankoop.
0: De impuls aankoop. En als je dus de hele tijd al in die impuls-vibe zit... en je zit 4 uur lang te scrollen... dan krijg je een hoop producten te zien, hoor.
1: Ja, nee, maar dat is zo. Maar weet je wat het natuurlijk wel is? Het moet wel bezorgd worden. Kijk, in een winkel heb je het meteen. Dus daar koop ik altijd meteen even wat lekkers.
2: Een dag.
0: Ja.
2: Het duurt een dag voordat je de allerleukste borden van je leven kan kopen.
0: Ja, ja precies. Borden.
1: Allerleukste
2: thuis
1: borden van mijn leven.
0: Ja. En dat denk je dan. Of die tuinset inderdaad. Die zie je dan bij iemand waar de zon
2: Lady
0: schijnt.
2: Ja, maar dat,
0: en die ziet er prachtig uit. En dan denk je, krijg ik die leuke meid er ook bij. Dat is dus niet zo, Frank.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh. Dus nou, jongens, nee, kijk.
0: Jij bent gewoon enthousiast, merk ik.
1: Ja, kom gewoon bij mij voetbal kijken.
2: Enthousiast? Dus, ik ben niet enthousiast.
1: Ik krijg alleen maar kratten bier te zien. Dus wat mij kan overkomen is dat ik alleen morgen heel veel bier heb.
0: Ja. Nou, dat is prima, want morgen is die wedstrijd.
1: Ja, ideaal.

het is een drukke ochtend hier hoor, bij de ontbijttafel. Dat mag duidelijk zijn. Maar ook een lekkere ochtend, want we gaan zometeen Volendams koken. Met Lucia Veerman. Zin in, na Dolly Parton, met Jolene.

0: Dolly Parton met Jolie.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het gaat ook over bijzondere combinaties in dit geval. Macaroni met banaan, stampot met leverworst. Allebei Volendamse klassiekers die foodblogger Lucia Veerman kookt. Ze maakt er video's over op social media die hartstikke populair zijn. En ik heb er aan de lijn. Lucia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is nou een echt lokale klassieker? Eventjes gewoon, als jij zegt Volendamse eten, dan is dat...
3: Dikke koek.
0: Dikke koek?
3: Ja.
0: Wat is dikke koek?
3: Dikke koek is eigenlijk, nou, je kan het een beetje vergelijken met een tulband. Maar het is een, ja, het is iets vetter, iets romiger. Ik heb het recept vandaag gedeeld.
0: Meen je
3: en
0: niet?
3: Als je bij een bij iemand op de koffie komt in Volendam, dan krijg je waarschijnlijk een plakje dikke koek.
0: Ach, wat heerlijk. En dikke koek heet zo omdat je er niet dun voor wordt waarschijnlijk.
3: Ja, je gaat er geen kilo's van afvallen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Is het lekker?
3: Het is heerlijk. Ja, en, het is echt heerlijk.
0: Ja. Wat maakt hem zo dik?
3: Nou, de hoeveelheid boter en suiker die erin gaat. En als je hem na afloop nog afgebakken hebt, dan nog een plakje roomboter eroverheen.
0: Tuurlijk.
3: Dus dat maakt het wel extra dik.
0: Ja, hartstikke goed. Oké, en dan zie ik verder voor de rest ook al behoorlijk wat stamppotachtige dingen bij je langskomen. Maar ook veel vis natuurlijk. In Volendam hoort dat er wel bij, hè?
3: Ja, klopt. De gestoofde vis. En je kan het op een normale manier stoven. Maar dan met een butter en EQ. Dat is van boter, azijn, peper en wat zout gemaakt. Dat maken we echt altijd bij de gestoofde vis.
0: Dat is gewoon het lekkerste wat er is, hè? Butter en eten, daar is nog nooit iemand slechter van geworden.
3: Of, nee, dat is heerlijk.
0: Krijg meteen zin in.
3: Ja, en dan met gekookte aardappelen en rode kool of bieten.
0: Kijk, dat is Hollandse kost waar we hier bij de ontbijttafel ook van houden. Maar ik vraag me af, heb je het idee dat dit dan qua traditie een beetje aan het verdwijnen is in Volendam? Dat kan ik me bijna niet voorstellen namelijk.
3: Hier wordt het echt nog steeds, iedere dag wordt dit wel gegeten en gemaakt.
0: Ja, dat wel, hè? Okay.
3: Ja, bij ons thuis ook nog. Echt iedere week staat het op tafel.
0: Ja. Hoe ontdekte je dan vervolgens ook de Volendamse keuken? Ben je er verder ingedoken ook? Je bent ermee opgegroeid natuurlijk.
3: Ja. Nou, ik eet het natuurlijk ook zelf al jaren. Maar ik heb ook op mijn eigen persoonlijke Facebook een oproep gedaan. En toen kreeg ik zo ongelooflijk veel reacties. En dat waren combinaties die ik zelf ook nog niet kende.
0: Nee.
3: Dus toen dacht ik, die ga ik allemaal gewoon een keer proberen.
0: Ja, dan hebben we het dus over stamppot met bijvoorbeeld leverworst.
3: Ja, absoluut. Leverworst kwam heel vaak naar voren.
0: Bij van alles en nog wat?
3: Ja, bij de gekste dingen.
0: Oh,
3: dus sommige
0: waar?
3: Dingen
0: wat
3: ga ik niet
0: dan?
3: Proberen.
0: Nee.
3: Een tosti leverworst, dat ga ik niet proberen.
0: Nee, ja, waarom niet dan?
3: Ja, dat is gewoon, dat lijkt me een combinatie.
0: Gewoon te goor.
3: En ja, dat wil ik echt niet proberen, want ik denk dat ik over mijn nek ga.
0: Oh ja, nou, dan heb je wel meer kijkers op je Instagram-pagina natuurlijk.
3: Ja, dat staat vast.
0: Wat dat betreft zou ik hem maar wel maken als ik jou was.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oké. En je zegt, bij jullie thuis werd er ook traditioneel Volendams gekookt. Heb je het idee dat je wel iets aan het bewaren bent voor volgende generaties bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, net zoals in heel Noord-Holland, mensen ook wel meer richting allemaal exotische gerechten gaan en zo, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar ik denk wel toch in Volendam, dat zijn toch de ouderwetse gerechten. En ik denk dat dat gewoon van vroeger tot over 100 jaar, dat blijft gewoon.
0: Ja.
3: En ik wil het wel een beetje iets moderniseren. Dus ik wil bijvoorbeeld de butter en eek weer op een andere manier zometeen gaan serveren.
0: Oké. En waar moet ik dan aan denken?
3: Ik zit zelf te denken aan bijvoorbeeld een stukje zalm met boontjes en een ander soort aardappel. In plaats van de rode kool met gekookte aardappelen en gestoofde witvis.
0: Ja, precies. Dus met kleine stapjes kijken of we Volendam een beetje meer richting de 21ste eeuw kunnen krijgen.
3: Ja, precies. Ja.
0: Is het ook nog bepaalde dagen waarop je zegt het is echt wel vrijdag visdag? Of is het iedere dag van de week visdag?
3: Ja, in Volendam is het eigenlijk altijd vrijdag visdag.
0: Ja, het hoort er gewoon bij, hè?
3: Ja, het hoort erbij, inderdaad. Ja.
0: Wat is het lekkerste visgerecht wat iedereen in Noord-Holland zou moeten maken een keertje?
3: Rechtop in het pannetje.
0: Rechtop in het pannetje, wat is dat? Vertel, waar beginnen we mee? Wat voor vis is het?
3: Nou, het is IJsselmeerpaling en het is best wel prijzig. Dus het is eigenlijk ook wel speciaal als je het hier een keer eet.
0: Oké.
3: En je snijdt IJsselmeerpaling, dat is maar een paar maanden in het jaar te koop. Die snij je in stukjes van ongeveer 4 centimeter. En die zet je rechtop tegen elkaar in een pan. Daar komt de naam ook
0: vandaan. Vandaar de naam inderdaad, rechtop in het pannetje.
3: Ja, en dan ga je die stoven met heel veel boter, met natuurazijn en heel veel peper. Want daar houden we van in Volendam.
0: Ja.
3: Een snufje zout. En dan laat je dat nog even een kwartiertje ongeveer stoven. En dat eet je dan met gekookte aardappelen en rode kool of bieten. En dat is echt een delicatesse.
0: Maar zijn ze dan ontgraat, de stukjes praling? Nee, dat is met graat dan, toch?
3: Ja, je moet alle stukjes echt met de hand gewoon even het graatje er weer uithalen. Dus het is niet, het is best wel vies, zeg maar. Je wordt er vies van.
0: Ja, je krijgt vieze handen van.
3: Je krijgt er vieze handen van, maar dat is het waard.
0: Ja, want het is te lekker om niet
3: het
0: te eten.
3: Het is te lekker, ja, inderdaad.
0: Krijgen we wel zin in IJsselmeerpaling op deze manier, Lucia?
3: Ja, dat snap ik.
0: Wat staan er nog voor gerechten op jouw lijstje om te proberen binnenkort? Zijn er nog bijzondere combinaties bijvoorbeeld?
3: Een drankjescombinatie ga ik ook nog proberen.
0: Oh.
3: Want in Volendam wordt heel veel vodka ranja gedronken. En alle soorten alcohol wordt eigenlijk met water gedronken.
0: Vodka ranja?
3: Ja, en ik dacht zelf dat dat overal gedronken werd, maar het blijkt dat alleen in de kroegen in Volendam wordt geschonken.
0: Je had het idee dat heel Nederland vodka ranja dronk, maar dat is alleen bij jullie.
3: Ja, wij kwamen een keer in Amsterdam in een kroeg en toen vroegen we een vodka ranja. Toen zeiden ze, jullie komen zeker uit Volendam.
0: Oké, je blijft wel lekker slank van waarschijnlijk, vodka ranja.
3: Ja,
0: kan ik me zo
3: wel
0: voorstellen.
3: Dat wel, ja.
0: Oké, dus er moet ook een hele drankjeslijst binnenkort bij komen.
3: Nou, zoveel drankjes zijn er niet, maar ik ga er wel een paar testen.
0: Hartstikke goed. En dan misschien ook nog eens een keer een kookboek of iets dergelijks?
3: Ja, dat is wel mijn droom. Met een pagina met Volendamse recepten erbij.
0: Dat zou mooi zijn. Fijn dat we even mochten bellen. Lucia Veerman, haar gerechten zijn te vinden. Onder andere via de Instagram-pagina. En zoek dan even op Food Places.

0: Jij vindt het echt lekker, hè?
1: Ja, jij niet?
0: Ja, ik vind het ook fantastisch namelijk. Helemaal gloedje nieuw van Bruno Mars, On My Soul. Zometeen tijd voor het nieuws. Het is namelijk al 4 minuten voor 7:30. Maar eerst Rob de Nijs.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ik ben Saar. En ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
8: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:30 en in Abbekerk is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen, het RIVM en het KNMI waarschuwen vandaag voor de warmte. Landinwaarts kan het ruim 35 graden worden vandaag. Kenners roepen vooral op om zogenaamde kwetsbare groepen in de gaten te houden. Dan gaat het vooral om ouderen en jonge kinderen. Die hebben namelijk de neiging om te weinig water te drinken en dat kan op een dag als vandaag een tikkie link zijn. Verschillende evenementen passen hun programma aan vandaag. De avondvierdaagse in Heemskerk schrapt de langste afstanden. En de kaasmarkt in Alkmaar laat de kaaslopers vandaag korter werken. Ze zijn namelijk bang dat de kaas smelt. In Hilversum is gisteravond brand uitgebroken bij het schadeherstelbedrijf. De eigenaar raakte daarbij gewond. Gebeurde allemaal op de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Hij was bezig met het spuiten van een Jaguar toen er brand uitbrak. En de omwonenden die schrokken ervan.
12: Ik kwam net aangereden. Ik zag allemaal zware rookontwikkeling.
13: Mijn zoon alarmeerde me vanuit zolder. En toen gingen we kijken op zolder. Toen zagen we rook. En toen was het bam, in één keer een zware vuurzee, zeg maar.
14: Ik kreeg een filmpje door dat er een brand was achter bij mij in de tuin. En dus ik ben naar huis toe gegaan, maar ik mag niet verder dan tot hier komen.
11: Ja, dat is allemaal gistermiddag. Hè. De brandweer rukte met groot materieel uit en had moeite met het blussen van de brand door de ligging van het bedrijf. Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeild. Het minderheidskabinet van premier Jette krijgt, let op, een 4,6 als rapportcijfer. Nou, daar ga je niet mee over. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden, vertelt deze verslaggever van de krant.
15: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
11: Nou, dat ondernemers negatief zijn is opvallend, want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat, voor ondernemers dus, verbeteren. De jongen die vorig jaar in augustus een leeftijdsgenoot doodschoot in Amsterdam-Zuidoost op een voetbalveldje moet 2 jaar de gevangenis in. Dat heeft de jeugdrechter gisteren bepaald. Het is de zwaarste straf die een minderjarige kan krijgen in Nederland. Het slachtoffer, dat is Rivaldo van 17 jaar, probeerde eerst nog een ruzie te sussen, maar dat liep dus helemaal uit de hand. De rechter vindt de dader ook een gevaar voor de samenleving. En dan nog even praten over de kunstmestfabriek ICL in het westelijk havengebied in Amsterdam, want die gaat 3 weken dicht. Ze gaan aanpassingen doen tegen de stankoverlast, vooral richting Amsterdam-Noord. De provincie stelde eerder al dat de uitstoot onder meer van zoutzuur ruim boven de norm lag en legde een dwangsom op. Ook is er al langer sprake van klachten en dus ook politieke druk om de vergunning aan te pakken. ICL zegt nu met de tijdelijke sluiting en technische maatregelen de geur- en uitstootproblemen te willen verminderen. Maar ja, omwonenden en actiegroepen die vinden de stappen nog onvoldoende. Dus nou, dan gaan we even volgen of we ook wat minder gaan ruiken dan.
10: Ja, ik weet precies hoe dit ruikt. Want je rookt dit ook wel eens met enigszins een beetje gekke windrichting op het Centraal Station vroeger in Amsterdam. Ja, ik dacht altijd dat de remstof van de trams was. Dat is een heel gek verhaal misschien, maar ik kwam daar veel. Ik zat er op een middelbare school, dus ik zat veel bij die trams. En dan rook je opeens een lucht van tijd tot tijd. En dan dacht ik, wat is dit voor lucht? Dat zal wel uit die trams komen. Ik weet niet waar ik, dat dacht ik, van door de wrijving of zo zal het wel stinken. Ja. Maar dat bleek dus de hele tijd al die kunstmestfabriek te zijn.
11: Ja,
10: al tientallen jaren stinkt het daar.
11: Ja.
10: En in sommige delen van Amsterdam heb je dus echt heel veel last van.
11: Ja. Ja. Nou ja, al tientallen jaren, maar de afgelopen 30 jaar is er dan dus. Nou ja, nam iedereen het maar voor lief?
10: Nou ja, nee,
11: zoals jij ook.
10: Nou ja, dat is niet helemaal waar, want er wordt al langer over geklaagd.
11: Ja.
10: Maar nu gaan ze er wel echt wat aan doen en dat is op zich fijn, toch?
11: Ook dat lijkt mij ook, want kunstmest is natuurlijk gewoon een giftig goedje eigenlijk.
10: Goor.
11: Ja,
10: nou, niet giftig, want je sterker nog, daar gaat een heleboel heel goed van groeien.
11: Ja, wel, maar de hele dag. Nou, volgens mij moet je niet de hele dag in die damp zitten, toch?
10: Nee, dat moet je niet doen, inderdaad.
11: Nee,
10: tips van ons, als je twijfelt, niet de hele dag.
11: En nu kan het lekker wel, want ze gaan 3 weken dicht. Nou, dat is goed nieuws. En ze tonen dus goede wil. Laten we het daar maar op houden. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
16: Dag Pieter, goedemorgen.
10: Hoe staan we ervoor, Jules? Is dit vandaag inderdaad die bokhete dag die ons de hele tijd beloofd is?
16: Ja, wat is bokhete? Nieuwe term trouwens voor mij, wel mooi.
10: Noord-Hollands, Jules, wend er maar aan.
16: Ja, zeker. Ik ben weer meer ingewerkt, zo gezegd.
10: Goed zo. En,
16: dat wordt het ook wel. Het wordt niet extreem warm, dat denk ik niet. Maar toch, de temperaturen zullen behoorlijk hoog zijn, denk ik. Denk aan maxima zo halverwege de middag van 31 tot 33 graden. Daarbij zit er niet de kustzone, want het komt ook wat 7, dus dat koelt weer een beetje. Laten we even bij het begin beginnen. Het is natuurlijk een mooie ochtend met vrijwel zon, een paar plukjes met wat sluierbewolking. En inderdaad nu 21, 22 graden bij een zwakke tot matige zuidoostwind. Nadat er vannacht trouwens wat windbewolking was en er wat lichte regen hier en daar viel. Maar goed, het wordt dus snel warmer. En inderdaad, de temperaturen zullen aan het einde van de ochtend opgelopen tot 28, wellicht 29 graden. Maar bij die temperatuur krijg je ook een zeewind effect. Dus bij de kust, in de kustzone zal het niet zo gek warm worden. Ook niet op Texel trouwens. De wind draait naar west tot zuidwest. Maar even landinwaarts krijg je de maximum van 31 tot 33 graden. Dat blijft vanmiddag overwegend zonnig en waarschijnlijk ook droog. Dat is natuurlijk de tweede vraag die we moeten beantwoorden. Komt er nog onweer? Nou, dat lijkt eerst nogal mee te vallen. We zitten een beetje te dicht bij het hoge drukgebied boven Midden-Europa aan. Daardoor is het nog redelijk stabiel. Maar in de loop van de avond is er wel kans op een enkele flinke regen- of onweersbui. Dat kunnen er ook wat meer worden komende nacht. En daarbij is ook kans op wat hagel en wellicht vrij veel regen. En misschien ook een paar windstoten. Maar dat is dus later vandaag pas. Eerst wordt het snel warmer. Met vanmiddag inderdaad temperaturen van 30 tot 33 graden. Ik denk dat het wel bokheet is, zo gezegd.
10: Nou, heel goed.
16: Voldoende, ja?
10: Ja hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Maar hoe heftig wordt het met dat onweer? Want dat is eigenlijk heel slecht in te schatten. Dat kan ook nog per plek heel erg verschillen, of niet?
16: Ja, dat lijkt wel vrij lokaal in eerste instantie. Althans, vanmiddag dan. Dus vanmiddag lijkt het vooral in het midden van het land kans te zijn. Kleine kans op wat onweer. Kans wat gedempt door die regen die daar is gevallen van vannacht overigens. Dat remt dan de ontwikkeling van onweer een beetje. Maar later vanavond wordt die kans wat groter door ook wat afkoeling van de bovenlucht, zoals het heet. En iets luchtdruk daar. Dus vooral later vanavond, zou ik zeggen. En komende nacht is er ook bij ons. En dan met name in de zuiden kans op een flinke onweersbui met wellicht een paar redelijk zware windstoten tot rond de 80 km per uur.
10: Nou, de bomen staan goed in het blad, dus dat gaan we allemaal merken. Jules, ik dank je vast. En straks eerst gaan we wat verder vooruit kijken samen, goed?
16: Ja, tot zo.
10: Tot zo. En zo zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, met Local.

0: Het Be My Baby.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies net aan 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je ook maar enig idee hebt waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. 2 stuks kunnen van jou zijn. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Wat zegt hij nou?
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en je hebt ze klein. Wat is dat? 088-850-5152. Pak die telefoon en draai dat nummer om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Henny.
0: Henny, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ja, ik wou zo wat iets funtigs zeggen, maar dat doe ik maar niet. Maar ik dacht een komkommer.
0: Hou het netjes, Henny. Laten we eens even kijken. Nee, het is ook geen komkommer.
6: Nee.
0: En dat andere is het ook niet, Henny.
6: Nou ja, oké.
0: Okay. Fijne dag.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Vies hoor, Henny. 088-850-5152. Pak die telefoon en draai dat nummer om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt. Waar heeft onze Dario het over?
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, vertel.
7: Ik denk bananen.
0: Bananen zou goed kunnen, even kijken. Ja, is ook niet goed. Ah, verdomme. Okay. Dag Jannie.
7: Doei doei.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: 088-850-5152. Bel eens eventjes om te kijken of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Wies.
0: Wies, wat denk jij dat het antwoord is?
8: Ik denk wortelen.
0: Je denkt wortelen. Eens even kijken. Ja, dat is het ook niet, Wies.
8: Oké.
0: Ja, verdorie. Goed weekend hoor. Dag.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat is je naam?
9: Wil Hogevorst.
0: Wil, wat denk je dat het antwoord is?
9: Spijkers.
0: Spijkers. Oeh, eens even kijken. Nee, het zijn geen spijkers. Had wel gekund.
9: Okay,
0: mooie optie. Doei.
5: Je hebt ze lang, je hebt ze krom, je hebt ze kort en klein.
0: 088-850-5152. Dat nummer kun je draaien voor die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Hè. Die staan er op het spel. Best wel lekker als je die even binnen zou slepen op de vrijdagochtend. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Ja, goedemorgen met Ria.
0: Ria, vertel.
10: Ik dacht dat het pasta was.
0: Jij denkt dat het pasta is? Even kijken.
5: Pasta.
0: Hey Ria! Dat is gewoon goed. Dat is toch leuk? 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn voor jou, Ria.
10: Nou, geweldig, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, weet je dat al?
10: Ja, mijn man.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik ga jullie heel veel plezier wensen bij het Dierenpark Blankendaal met z'n tweetjes.
10: Nou, dankjewel.
0: En een goed weekend.
10: Oké, hetzelfde.
0: Dag Ria.
10: Dag.

0: Baby, The Real Thing met You To Me Are Everything.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en die locatie, nou, daar wil iedereen wel naartoe, denk ik, vandaag. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter. Nou, ik ben er bijna hoor. Misschien wel bij de leukste kampeervereniging van heel Noord-Holland. Want ik ben onderweg naar de Jan van Spijk. En zij hebben van die strandhuisjes op het strand in Egmond aan Zee.
0: Ach,
3: en op een dag als vandaag ga ik met de voorzitter koffie drinken.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En mag je dan ook de rest van de dag daar lekker blijven zitten? Of moet je daarna weer door?
3: Ik ga eens even kijken wat ik kan regelen. Je hoort het.
0: Helemaal goed. Tot straks, Samantha. Dankjewel.
2: De ontbijttafel.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
15: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
16: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
17: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het RIVM en het KNMI waarschuwen vandaag voor de warmte. Vooral landinwaarts lopen de temperaturen fors op met ruim 35 graden. Buurgemeenten bemoeien zich ineens met een asielopvang in Bloemendaal. Het nieuwe AZC komt namelijk op de grens van de gemeente in Bloemendaal daar. En daar doen ineens de buren moeilijk over. Opvallend, want ze hebben er niks over te zeggen. En last minute vaderdag cadeaukopers

0: Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
1: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
0: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
2: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: De ontbijttafel
16: met Pieter Kok.

0: Incognito met zonnebril, dat is ook niet zo gek op een dag als vandaag. Always there. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8. Op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag. En dat is lekker, want...
1: Hoi, bijna weekend.
0: Het is 19 juni en Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En Anne die is allemaal heel erg belangrijke dingen voor redactie en productie aan het doen. Dus ja. Die is weggelopen. Ze komt nu deze kant op en kijkt haar twijfelachtig bij. Hi, Anne.
3: Hi.
0: Hi.
3: Gooi niet zo hard met de deur.
0: Oh, dat heb ik niet gehoord.
3: Oh.
0: Ja. Ik zie wel een flinke deuk in de muur zitten.
3: Ja, dat was ik.
0: Dat wordt wel even een ding.
2: Jongens,
0: we doen eventjes de administratie eerst. Want het is behalve een gewone vrijdag natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Afgelopen vrijdag maar heel minimaal gedaan. Maar nu kunnen we vol gas zometeen tussen 9 en 10... alleen maar draaien wat jij wil horen hier bij NH.
3: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd.
3: Maar jij wilde tropische platen, zei je net.
0: Ja, nou ja, kijk, er is een voorwaarde. Want mooie muziek is er al genoeg. Dus we zijn op zoek naar vrolijke muziek. Waardoor je het idee hebt, het weekend is begonnen.
3: Ja.
0: Dan wordt het vandaag 2 miljoen graden.
3: Mm-hmm.
0: Dus het wordt zo knijterheet dat een tropisch plaatje eigenlijk wel vereist is, vind ik.
3: Alleen maar zitten en luisteren. En een beetje steunen.
0: Ja, precies. En een kleine appje sturen met welke plaat je dan precies wil horen. Via 088-850-5152. Frank moet iets anders bedenken dan Youth and Call Me L. Want, ja, dat kan.
2: Nou, dat is toch echt een hele leuke tropische plaat.
3: Je vindt dit ook een kerstplaat?
0: Ja,
2: dat klopt. Maar ja, dat kan eigenlijk altijd.
0: Zij heeft dat onthouden, van dat je dat met kerst een keer gezegd hebt. Ja,
2: dat het echt een kerstplaat is.
0: Ja.
2: Nee, ik vind het echt een tropische plaat.
0: Ja, precies.
2: Ja, echt een tropische plaat.
0: En over een half jaar spreken we hier, Frank.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Jongens, het lijkt mij gewoon verstandig om daar een lekker vrolijk gezellig... Het mag ook natuurlijk een klein oranje WK-randje hebben, hè?
3: Ja,
2: natuurlijk.
0: Toch?
3: Ja. Leuk.
0: Daar is ook, morgen is natuurlijk de wedstrijd.
2: Ja.
0: En we maken van dit weekend sowieso één hele hydration break. We moeten... Ja, toch?
2: Ja.
0: We gaan het hele weekend lang hydraten. Gaan we.
2: Oh, lekker. Ja,
0: en dan beginnen we straks al mee. Ja, je moet genoeg drinken met dit weer helemaal.
3: Dat vind
0: ik ook. Hartstikke, van tijd tot tijd nog een klein ijsje. Een klein waterijsje misschien.
3: Oh, lekker.
2: Waterijsje?
0: Ja, een klein raketje of zo.
2: Oh, ja, lekker.
0: Ijsje. Ja, allemaal lekker. Goed, waar geef je hem door die plaat? 088-850-5152. En dat mag dus een beetje je WK-sfeertje hebben. Hij mag ook een zomersfeertje hebben. Als hij maar knijtervrolijk is. Is er verder nog iets te melden?
3: Nou, ik ben benieuwd welke jij zou willen.
0: Ja, ik heb er al eentje binnen gezien komen. En die wil ik eigenlijk wel heel erg graag draaien. En daar ga ik al niet meer overheen komen, denk ik.
3: Gelukkig mag jij dat ook bepalen.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat
2: is wel lekker.
3: Ja.
0: De Miami Sound Machine is aan.
3: Oh,
0: ja,
3: leuk.
0: Ja, vind ik echt goed. Door Bert.
3: Dus, dat is lullig.
0: Hoezo?
2: Is dit nou?
0: Nee, ja, misschien een andere Bert, dat weet ik.
2: Dezelfde wenkbrauw als Anne.
0: Ja.

0: Beach Boys met California Girls.
1: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.
0: En van een California Girl ga ik naar een Hollandse man en dat is Stefan Brandhorst. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: We mogen lekker vooruit gaan blikken op het sportweekend. En wat een weekend is dat, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, ja. Want zit jij er middenin? Ben je iemand die, zoals onze Frank Boer hier aan tafel, tot veel te laat midden in de nacht nog alle wedstrijden zit te kijken van 2K? Of lag je gewoon lekker even tukkie te doen al?
2: Ja, het wisselt een beetje. Ik moet zeggen, ik kijk wel veel naar het WK. Ik pik de wedstrijdjes ook wel een beetje uit, hoor. Afgelopen week waren er best wel leuke wedstrijden. Gisteren dacht ik van, nou, moi, ik ga een keertje op tijd naar bed. Ja. Kwartier voor het einde bij Zwitserland-Bosnië. Toen stond het nog 0-0. Nou, ik werd wakker en ik zag dat het 4-1 was geworden. Dus ja, ik heb er 5 doelpunten gemist. Ja, bij Canada-Qatar werd het 6-0. Die doelpunten heb ik ook niet gezien. Dus ja, was het een goede keuze om naar bed te gaan?
0: Nee.
2: Had beter gekund.
0: Kadig inderdaad. Maar kun je er wel een beetje van genieten?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het altijd mooi, hoor, zo'n WK. En ja, we doen met het werk ook met een poeltje mee, met het voetbalteam. Dus iedere wedstrijd ook spannend dan, hè? Dat is ook zo leuk, dat je ineens voor wedstrijden gaat zitten waar je anders zoiets hebt. Ja, het maakt me helemaal niet uit wie er wint of hoeveel het wordt. Zoals gisteren Tsjechië-Zuid-Afrika. Normaal gesproken zal het mijn worst wezen. Maar ja, nu stond er echt spanning op. Nou, helaas heb ik daar niet heel veel punten gescoord. Ja,
0: ik ga
2: maar,
0: zo slecht in die pool, Stefan. Het is verschrikkelijk. Ik ga zo ongelooflijk slecht. Ja, het is echt te karig voor woorden. Maar ik zit wel te denken, want als je dan dus op die manier alles bij zit te houden met allemaal collega's in de pool, ben je er dan nog niet uitgegooid door Scorito, omdat je stiekem met collega's erin zit in plaats van met vrienden, familie of een te grote groep?
2: Nee, gelukkig niet. Nee, we doen het met het voetbalteam met Scorito.
0: Ah,
2: en
0: okay.
2: Met het werk doen we het via een ander systeem, gelukkig.
0: Ja, okay.
2: Want anders was de prijzenpot denk ik al weg geweest.
0: Nou, dat denk ik ook inderdaad, ja. Goed, ja. Laten we eens even gaan kijken naar wat dit weekend gaat brengen. Uiteraard het Nederlands elftal morgenavond.
2: Ja, dat wordt een mooie dag, denk ik. Want ze spelen om 7:00 s'avonds tegen Zweden. Een keer geen wedstrijd midden in de nacht, maar gewoon een lekker tijdstip. Het wordt goed weer. Ik zou zeggen, barbecue'tje aan en lekker met vrienden en familie die wedstrijd gaan kijken. Want het wordt een echt oranje avondje. Dus dat kan gewoon een mooie avond worden.
0: Ja, we hebben er bij ons thuis ook zin in. Mijn zoon is ook nog jarig, dus dat gaan we allemaal in de tuin vieren. We slepen de televisie naar buiten en dan komt het helemaal goed. Die wedstrijd is dus morgenavond. Wat gaat Oranje nog doen tot die tijd bijvoorbeeld? Of zijn ze nu nog aan het trainen of zijn ze eigenlijk alleen maar leuke dingen aan het doen?
2: Ja, ze hadden natuurlijk best wel even wat tijd, hè, om zich voor te bereiden. Want die laatste wedstrijd was afgelopen zondag. Nou was gisteren de uitgebreide tactische training. Dat doen ze altijd 2 dagen voor de wedstrijd. Dan gaan ze vandaag naar Houston, want daar wordt de wedstrijd gespeeld. Daarvoor wordt er nog getraind. En het zag er goed uit, want het Nederlands elftal had alle 26 spelers beschikbaar. Totdat gisteravond ineens bekend werd dat Quinten Timber een lichte hersenschudding heeft opgelopen. Hij is er dus niet bij. Voor de rest iedereen fit. Dan is er vandaag nog een persconferentie met de bondscoach Ronald Koeman en een speler, zoals gebruikelijk. En dan morgen om 7:00 de aftrap. Gisteren schoof Teun Koopmeiners uit Castricum, een van de Noord-Hollanders, die meedoet aan dit WK bij het Nederlands elftal, nog aan bij de collega's van de ESPN, waar hij een uitgebreid interview gaf. En daarin zei hij dat hij ook een groot liefhebber is van Amerikaanse sporten en dat hij zich echt fascineert over het land Amerika. Maar het ging ook wel echt over de rol die bondscoach Ronald Koeman heeft weggelegd voor Teun Koopmeiners.
3: Nou, hij ziet mij als middenvelder. Daar weet hij wat hij aan me heeft. Hij heeft ook gezegd dat ik een belangrijke rol kan gaan spelen op die rechterpositie. Nou, dat is tegen Japan al gebleken dat ik erin zou komen, of erin kwam. Dus hij heeft me aangegeven dat ik een belangrijke rol ga spelen in het toernooi. Maar ja, een trainer geeft nooit natuurlijk minuten vrij van, want dat kan helemaal niet. Maar ja, ik ben nog iemand die er elke dag staat qua hard werken.
0: Oké.
2: Ja, dat was Teun Koopmeiners. Ja. En de verwachting dat hij gaat spelen, ik denk het niet. Ik denk dat hij weer net zoals afgelopen zondag vanaf de bank begint. Maar het is trouwens best wel bijzonder als Nederland morgen wint of gelijk speelt. Want dan heeft het een record op het WK te pakken. Oranje heeft dan namelijk 13 wedstrijden op rij niet verloren. En dat is maar 1 keer gelukt. Namelijk Brazilië in de jaren 50 en 60. Want de laatste keer dat Nederland een WK-wedstrijd verloor was tegen Spanje, 2010, die WK-finale. Want al die keren daarna was het na strafschoppen dat Nederland werd uitgeschakeld.
0: Ah, oké. Okay. Dus we worden dan dus niet in de reguliere speeltijd krijgen we het voor elkaar om te verliezen. Om het zo maar te noemen.
2: Ja, precies. Dus als we dan verliezen, dan echt gewoon helemaal zo laat mogelijk.
0: Ja, precies. Hoe schat je de kansen in van Oranje dan? Want blijf jij inderdaad in deze streak meegaan?
2: Ja, ik was eerst een beetje negatief over Oranje na Japan. Maar als je dan ziet wat al die andere landen hebben gedaan, ja, dan was dat resultaat helemaal zo slecht nog niet. Hè? Want de toplanden die hebben de smaak nog niet bepaald te pakken. Als je kijkt naar Spanje, Portugal, Brazilië, Frankrijk. Nou, die hebben niet echt weten te overtuigen. En hadden een mindere tegenstander. Japan was echt wel een prima ploeg. Dus ja, wat dat betreft kijk ik nu toch wel iets anders naar die uitslag dan een paar dagen geleden. Als je dan kijkt naar de tegenstander. Ja, Zweden die heeft wel goede aanvallers. Heeft met 5-1 gewonnen van Tunesië. Die kunnen gevaarlijk zijn. Kunnen ook de volgende ronde al ruiken. Want die staan bovenaan in de pool. Gemakkelijk wordt het niet. Maar ik denk dat Nederland hem uiteindelijk wel over de streep trekt. Hoor, want wij hebben toch eigenlijk ook wel gewoon een lekker ploegie.
0: Nou, oké. Okay, opgeschreven. Winst voor. En wat heb je ingevuld in al je pools? Welke stand?
2: Ik heb 2-0 voor Nederland.
0: 2-0 voor Nederland. Oké, okay, nou dat zou lekker zijn. En dan het liefst die 2-0 gewoon halverwege de tweede helft. Net voor de hydration break. En dan kunnen we er wel weer tegenaan. Zijn er nog andere sporten waar we van kunnen genieten dit weekend?
2: Ja, als je zondag bijvoorbeeld in de auto stapt helemaal naar Hengelo, dan kan je nog genieten van atletiek. Want de FBK Games die vinden daar plaats. Dat is het grootste atletiek evenement van Nederland. En ja, daar komen altijd echt hele grote atleten langs. Wat te denken van Lieke Klaver. Die gaat de 400 meter lopen. En die is nu echt van haar, hè, want ze moest hem vaak een beetje delen met de Femke Bol. Maar die heeft ervoor gekozen om op de 800 meter te gaan lopen. En dan op die FBK Games komt ook Jessica Schilder in actie. De kogelstootster uit Volendam. En die heeft onlangs een nieuw persoonlijk record gestoten. 21 meter en 9 centimeter. Ja, dat is echt niet normaal dat je een kogel zo ver weg kan stoten. Ik heb het zelf één keer geprobeerd met haar. Toen kwam ik tot een meter of 7.
0: Oké. Okay.
2: Dus dit was 3 keer zo ver.
0: Dat is wel een verschil inderdaad, zeg.
2: En dat was dan nog met een vrouwenkogel, hè, moet ik er eerlijk bij zeggen.
0: Heel goed.
2: Maar goed, dat geldt terzijde. Dan hebben we ook nog Elvis Avriva die in actie komt. Hij loopt op de 100 meter, scherpte onlangs ook zijn persoonlijk record aan met een paar honderdste. Dus voor hem is die magische grens van 10 seconden nu wel echt heel dichtbij gekomen. Dus ja, dat alles bij elkaar zou het zomaar kunnen zijn dat er wat record verbroken gaan worden. Maar in ieder geval heel veel atletiek spektakel. Het wordt wel warm, dus ik ben benieuwd wat de invloed daarop zal zijn bij die atleten. Maar ja, in ieder geval zijn de spiertjes lekker soepel, denk ik, met die omstandigheden.
0: Goed, Stefan, we zijn op de hoogte. We gaan samen met jou ook genieten natuurlijk van Oranje dit weekend. En wij spreken elkaar maandag weer. Tot dan.
1: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.

0: Taylor Swift met I Knew It. Zometeen tijd voor het nieuws en het weer met Jules Gernaert.
1: Yeah, now that I got my woman.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
15: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8:30 in Volendam, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het RIVM en het KNMI waarschuwen voor de warmte vandaag. Landinwaarts kan het ruim 35 graden worden. Dus kenners roepen vooral op om zogenaamde kwetsbare groepen in de samenleving in de gaten te houden. Dan gaat het vooral om ouderen en jonge kinderen. Die hebben de neiging om te weinig te drinken met dit weer. En dat kan dus op een dag als vandaag vrij links zijn. Ook dieren hebben het zwaar, zeggen kenners. Dus hebben de honden in het asiel in Amsterdam een tropenrooster.
19: Nu gaan ze eerst wandelen, zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen. Dat willen we het meest voorkomen, dus die gaan nu lekker naar buiten. Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw, vermijden het asfalt. En ze kijken per hond hoe lang de hond het aan kan, want de wandelingen worden ook wat korter met dit weer.
18: Ja, verschillende evenementen passen ook hun programma aan. De avondvierdaagse in Heemskerk schrapt de langste afstanden. En de kaasmarkt in Alkmaar laten de kaaslopers korter werken vandaag. Ze zijn namelijk bang, let op, dat de kaas smelt. Bij een woningbrand in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan. De brand woedde in een flat op de tweede verdieping van een appartementencomplex aan het Marina Park. De schade aan het huis is groot. Tijdens de brand kwam er veel rook vrij. Omliggende huizen zijn door de brand weer ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Een van de bewoners is wel nog nagekeken in de ambulance vanwege het inademen van rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden in het centrum van de stad. Vanaf 1 januari 2028 doen ze dat. Het is daar dan een uitstootvrije zone. Dus mogen alleen elektrische brom- en snorfietsers het centrum nog in. Met de maatregelen wil de gemeente de luchtkwaliteit verder verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de impact van Haarlem op het klimaat verkleinen. Het invoeren van een nul-emissiezone voor personenauto's zit er nog niet in. Dat is vanwege landelijke wetgeving nog niet mogelijk, zeggen ze daar. En webwinkels moeten zich binnenkort aan nieuwe regels gaan houden, zodat klanten producten makkelijker kunnen terugsturen. Er moet namelijk een duidelijke en makkelijk vindbare knop komen om bestellingen binnen 2 weken terug te sturen. Hoe die knop eruit ziet, dat maakt niet uit. Er is eigenlijk maar 1 regel, als die maar direct duidelijk is.
19: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
18: Al dus een woordvoerder van de Consumentenbond. Als webshops zich niet aan die regels gaan houden, dan kunnen ze een boete krijgen. En de wet die gaat voor 1 juli van dit jaar nog in. Ja, en last minute vaderdagkopers, even opgelet. Want medewerkers van drogisterijketens Ethos en Kruidvat gaan staken op Vaderdag. Ja, echt even opletten. Dat kondigt de vakbond aan. De bond is namelijk ontevreden over de voorstellen van werkgevers in het CAO-overleg. Want zij sturen aan op halvering van de zondagstoeslag. Daar zijn ze natuurlijk niet blij mee.
17: Nee.
18: Dus nu wordt het, ja, ik vind het een stunt, staken op Vaderdag.
17: Staken op Vaderdag, dat zal ze leren.
18: Nou, want voor een habbekrats op een zondag werken.
17: Ja.
18: Dan weet de FNV nog wel wat. Dan
17: precies.
18: Halen we de winkels dicht.
17: Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar toen ik jong was, lang, lang geleden, toen kreeg je 200% uitbetaald op zondag.
18: Ja.
14: Oh, ja.
17: Dat is volgens mij al een tijdje niet meer het geval. Nee. Dat zit nog op 150%, dacht ik.
18: Hmm.
14: Niet overal.
17: Nee.
14: Maar in de supermarkt nog wel.
17: Ja. En nou, maar het is op plekken alweer minder, bedoel
14: ja,
17: je?
14: Ja, volgens mij wel, ja.
17: Ja, want dat betekent dus dat stelt dat het nog bij deze drogisterij 150 is, dat ze naar 125% willen.
18: Nou, nee, even kijken hoor. Wat wil het FNV? Wil minimaal 100% zondagtoeslag.
17: Oh, oké. Okay, dus daar krijgen ze ja. nog volle bak.
18: Ja.
17: Ja, heerlijk. Ja, dan snap ik het ook wel dat je op zondag wel wil werken, toch? Want anders dan denk je ook van ja, dag, even lekker uitslapen en lekker vaderdag cadeautjes kopen.
18: Ja.
17: Maar dat kan dus niet.
18: Nee, dat kan dus niet. Maar je kan, nou ja, je kan wel werken behalve als je gaat staken.
17: Ja, jeetje, potverdorie. Maar aan de andere kant, je kunt altijd nog last minute even een eigen asbak kleien, toch?
18: Ja.
17: Dat is toch.
14: Een tekening maken.
17: Ja, ja, of maak een tekening.
18: Ja, inderdaad, krijg jij nog vaderdag cadeaus, Piet, denk je?
17: Nee, wij doen thuis heel actief niet aan vader en moederdag.
18: Hoe kan dat nou, Piet?
17: Ja, dat is bij ons thuis niet een ding. En ik denk dat ik wel weet hoe het komt.
18: Oh.
17: Dat komt al bij mij thuis vroeger vandaan. Mijn vader was namelijk nagenoeg altijd jarig op moederdag. Dus dat was zo ingewikkeld. Dat dan laat je eigenlijk, daar stop je al.
18: Ja.
17: En dan, als je moederdag al niet meepakt, ja, dan is vaderdag natuurlijk helemaal geen ding meer.
18: En jouw moeder wel eens jarig op vaderdag?
17: Of? Nou, dat was leuk geweest.
18: Ja.
17: Nee, helaas. Dat had het wel afgemaakt.
18: Ja.
17: Nee. Maar mijn zoon is wel weer bijna jarig op vaderdag. Die is dit jaar jarig op vaderdag.
18: Ah.
17: Daar ga je al.
14: Wat dus, gezellig.
18: Wordt eigenlijk pas weer echt leuk als jij opa wordt.
17: Ja.
18: Ja.
17: Waarom zijn er geen opa en oma dagen eigenlijk?
14: Dat bestaat wel.
17: Ja?
14: Tuurlijk.
17: Opa dag en oma dag?
18: Ja, is toch altijd opa en oma dag?
17: Ja, eigenlijk
18: is het dan altijd.
17: Ah, ja, je 4 hebt
14: juni
17: ook wel
14: net
17: nodig.
14: Gemist.
18: 4 juni.
17: Ach, jeetje. Ik ben het ook
14: helaas.
17: Nog niet.
14: Dus
18: dat scheelt weer. Het scheelt weer een asbak. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
20: Wat een prikkelen. Goedemorgen.
17: Ja, het is allemaal een gedonder, hè, inderdaad. Verheug jij een beetje op vaderdag, Jules? Ik weet niet of...
20: Daar heb ik al lang geen reden mee toe. En ik heb zelf ook geen kinderen. Dus, maar ik vind het een leuk idee.
17: Je vader
20: idee,
17: is
20: dus,
17: ook niet meer onder ons.
20: Nee, die kijkt al een tijdje mee, zo gezegd. Dus,
17: okay.
20: Van een andere locatie.
17: Ja. Oké, okay, nee, dan heb je wel een andere dag om dat nog even te herdenken. Dan ga je niet op vaderdag lopen doen.
20: Ja,
17: natuurlijk.
20: Dat is ook een beetje iedere dag vader of moederdag als we er niet meer zijn. Maar
17: ja,
20: goed,
17: dat snap ik ook wel. Al mooi, Jules. Laten we naar het weer gaan kijken. Ik zie een beetje bewolking, denk ik, in Hilversum. Want normaal gesproken zie ik wel een zonnetje als die schijnt. Dus ik denk dat dat niet het geval is nu op dit moment, Jules.
20: Nee, er zijn wel wat veldjes met wat middelbare hoge bewolking, zoals het heet. Het is ook een klein beetje werking in de lucht. Is een beetje een jargonterm, maar betekent dat er een beetje opbolling is. Een beetje van die kanteelwolkjes hier en daar. Dat zou het geval kunnen zijn. Is ook aan zee hier en daar te zien. Maar door de bank genomen is het toch een mooie zonnige ochtend. Met ook dus die snel stijgende temperatuur. Het is nu 23 graden. Bij dat mooie, zwakke te matige zuidoostenwindje, windkracht 2 tot 3. Het is echt een heerlijke, ja, warme zomerochtend. Maar het wordt natuurlijk wel een beetje drukkend warm. Eind van de ochtend en zeker in het begin van de middag. Maximumtemperaturen kunnen wij dan verwachten van 31 tot 33 graden, alsjeblieft. Maar bij een temperatuur van 28 graden gaat er al wat zeewind opsteken aan Zee. En zeker ook op Texel. Daar is de middagtemperatuur zo'n 25 graden. Evenals trouwens direct aan de kust. Dus duidelijke hoge grote temperatuurverschillen. Nou, het blijft wel droog. Pas later in de middag is er kans op een enkele onweersbui. En meer kans op een paar buien. Dan zal het zich een beetje groeperen, denk ik. Is er in de loop van de avond en zeker ook komende nacht. En daarbij is er kans op windstoten tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. Vooral landinwaarts en in het midden van het land trouwens. Maar ook aan zee kan het behoorlijk fel regenen. Met ook kans op bliksems en dus ook op hagel erbij.
17: Ja, dat klinkt best een beetje pittig. Maar laten we dan wat verder vooruit gaan kijken. Want blijft het dan zo onrustig allemaal in de atmosfeer?
20: Nou, het komt wel een beetje tot rust, hoor. Morgen is er nog kans op wat lichte buiigheid. In de ochtend in ieder geval. Vannacht kan het natuurlijk wel flink onweren nog. Lokaal, uiteraard. Maar morgen overdag is het toch vrij zonnig in het noorden. En wat meer bewolking is er dan in het zuiden. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestwind. En het brengt dan een temperatuur smiddags van 23 tot 27 graden. En zondag gaat er een graadje vanaf. Maar dan is het helemaal droog. Met flink wat zon en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
17: Het is gewoon hartstikke lekker weer eigenlijk dit weekend.
20: Ja, best goed. Het is een beetje zomer en erg warm natuurlijk. Maar goed, vanavond eventjes oppassen voor eventueel onweer.
17: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Jules, en een fijne dag.

0: en Olivia Newton-John met Summer Nights.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Lekker in Egmond. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter, ik zit in een soort levend schilderij. Stel je voor een bijna strakblauwe lucht en een strakblauwe zee. Er staat hier voor mijn neus een kopje koffie op een balustrade van een strandhuisje. Dit is het echte strandleven.
0: Ach, heerlijk.
3: Hier. Ja, en het is, ja, ik zei het al, een levend schilderij. Kijk, daar gaat Mart Gul gaat langs, inmiddels bekende Noord-Hollander. En die zwaait ook even, die haalt iedere ochtend het vuil hier op. Maar hij redt ook zeehondjes. Mensen lopen hier, de een op schoenen, de ander op blote voeten. Ik zie iemand pootje baden, ik zie honden genieten. Maar wie hier extreem zit te genieten, al 58 jaar lang, dat is Jaap van der Kommer. Jaap, goedemorgen. Ik word hier helemaal zen trouwens.
4: Ah, dat is mooi. Ja, goedemorgen. Ja, ik zit hier inderdaad lekker bij het strandhuisje van de strandvereniging Jan van Spijk. En ja, met uitzicht op zee. En ja, dit is het mooiste leven wat je kan voorstellen.
3: Ja, en dat is eigenlijk door jouw ouders zo gekomen. En zelfs jouw opa zat hier al.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat wordt overgedragen van familie op familie. Het is erg moeilijk om daartussen te komen. En ja, daardoor is hier heel veel historisch met families onderling ontstaan. En ja, dat is een heel mooi leven en daar zijn we trots op.
3: Want kan je dat omschrijven, hoe dat dan gaat, die 5 maanden dat jullie hier zitten? Want de strandhuisjes mogen 5 maanden hier staan per jaar.
4: Ja, dat kan ik wel omschrijven. In de voorseizoenen zijn de meeste mensen hier in het weekend. En in de grote vakantie gaan mensen niet op vakantie, maar verblijven ze hier. Als ik vroeger op de lagere school terugkwam van de vakantieperiode, was ik bruiner dan de kindjes die naar Spanje waren geweest voor 1 of 2 weken. Want wij zaten hier de volledige zomervakantie. En ja, we hebben ook nooit behoefte gehad om richting Spanje, Frankrijk of andere landen te gaan. Want er was hier altijd wel wat te doen.
3: Ja, want ik zei het ook al, hè, dat levende schilderij. Ik zag net in de verte, of die zien we daar nog steeds. Een zeilboot met blauwe zeilen. En ja, je zegt het zit in de familie. Het leuke is, de koffie hebben we weer van jouw zoon Jaap gekregen. En die heeft hier vannacht lekker geslapen. De volgende generatie staat alweer te trappelen ook.
4: Ja, dat is, die willen heel graag en die kennen elkaar ook allemaal. Want het, zijn, ja, het is gewoon 1 community hier. Mensen komen uit Haarlem, Apeldoorn of waar ook vandaan. Maar de kinderen zijn ook weer allemaal vriend van elkaar. Je had hier zomers je vrienden en 's winters had je thuis je vrienden. Dus je verdeelde dat gewoon over 2 groepen. En ja, die vrienden die matchten ook helemaal niet met elkaar. Want die begrepen het strandleven niet. Dus als je je vrienden uit de winter meenam om naar het strand te komen, ja, die snapte er niks van. En andersom ook niet. Als je je vrienden, ja, af en toe zat er eens eentje tussen, maar het is gewoon een heel apart leven hier.
3: Ja. Je moet je gewoon echt aanpassen. Want ja, ik ben hier natuurlijk niet zonder reden vandaag. Het wordt sowieso de warmste dag van de week natuurlijk. Maakt dat het ook anders, zo'n warme dag trouwens?
4: Nou, dat is eigenlijk voor de meeste mensen heerlijk om die warme dag te hebben. Want aan de kust heb je altijd nog een beetje wind. En als je te warm vindt, dan gaan alle stoeltjes naar de zeekant. Dan worden er parasolletjes neergezet. Kopje koffie, een frisje of een glas wijn met panootjes. En iedereen zit daar met elkaar ja, de wereld te verbeteren. Dus die hebben mooie gesprekken of die zijn een spelletje aan het spelen. Of er wordt eens een sub gepakt om in het water te vallen, zodat je een beetje af kan koelen. Dus je koelt hier makkelijker af dan thuis in de achtertuin onder een boom.
3: Nou, je hebt ons al behoorlijk meegenomen terug in de tijd met je mooie herinneringen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wakker wordt en je ziet een zeehondje liggen. Dat een hoogtepunt kan zijn. Maar wat zijn verder voor jou in die 58 jaar, wat is een bijzondere herinnering?
4: Ja, er zijn er heel veel bijzondere herinneringen. Maar ook gewoon als je de zonsondergang hier ziet. Heel veel mensen gaan op de trap zitten en die gaan hem bekijken. En ik ben op andere plaatsen in de wereld geweest dat je hem ook ziet. Maar hier kan hij af en toe zo mooi zijn. En zeker op dit soort dagen. Maar ook mooie herinneringen met elkaar. De surfwedstrijden. Vroeger met je vrienden stappen. Dan ging het hele strand achter elkaar met lekkere luchtjes en mooi opgemaakt naar de club toe. En dan gingen we met z'n allen weer terug. Maar als er dan iemand op het strand stond te fluiten van morgen is er harde wind, dan liepen de surfers terug. Die gingen dan niet stappen. Ja, er zijn zoveel mooie herinneringen. De hutten die je gebouwd hebt. De kampvuurtjes die we gemaakt hebben. de feestjes die we georganiseerd hebben. Maar ja, ook gewoon het stille genieten van, ja, wat ik net zei, de ondergaande zon. Is ook, ja, fantastisch.
3: Kom ik toch weer terug bij dat zen-gevoel. Er gebeuren natuurlijk ook dingen die niet zo leuk zijn. Helaas 3 weken geleden nog toch een paar strandhuisjes in de brand.
4: Ja, dat is wel een van de grootste vervelende dingen die hier gebeurd zijn. Maar daar zie je ook die saamhorigheid weer terugkomen. En dat is wel heel mooi. Het is op huisje 120 gebeurd. En in het begin van het strand zijn gewoon 2 meiden geweest. Die zeiden van ja, maar dit vinden we zo erg voor die mensen. We gaan ze helpen. Die hebben spontaan een crowdfunding opgezet. Waarmee de mensen die schade geleden hebben toch een beetje gecompenseerd kunnen worden. Ja, en dat vind ik wel heel mooi aan het strand gebeuren. We zijn 1 grote familie. We noemden vroeger elkaar ook oom en tante. Maar iedereen kent elkaar bijna en helpt elkaar ook.
3: Nou, ik hang aan Jaap zijn lippen met die verhalen over dat strand. We gaan niet proosten met Prosecco, maar...
4: Met koffie.
3: Proosten met koffie. Ik heb zelf net wel een rondleiding door het huis gehad, maar ik zie het wel als aanleiding om die rondleiding ook nog een keer op de radio te doen, Pieter. Dus ik denk dat ik van de zomer nog een keer koffie ga drinken bij Jaap, als je dat goed vindt.
0: Ja, dat vindt hij vast wel een goed idee. Dankjewel, Samantha.

0: zijn.
1: Ja, heb je wel een punt, Anne? Dit had een plaat van de drie J's kunnen zijn.
2: Ja, zo
1: dit moeten ze een keertje doen. Robbie Williams met Road to Mandalay.
3: De ontbijttafel. NH.
4: De ontbijttafel.
1: Hou je vast, maar geen paniek. Het hitteplan is van kracht deze ochtend en deze hele dag. Hartstikke heet is het natuurlijk. Iedereen moet daar rekening mee houden. En zo ook de kaasmarkt in Alkmaar. Ze zijn zelfs bang dat de kaas smelt, heb ik gehoord. Aan de lijn heb ik kaasvader Willem Borst. Willem, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hebben jullie ook een hitteplan op de kaasmarkt?
5: Ja, uiteraard, vandaag zeker. Dat moet ook wel, want kaas is natuurlijk een natuurproduct. Ja. Het kan heel slecht tegen warmte.
1: Oh joh.
5: Dus we hebben de kaasdragers ook natuurlijk. Dus als we dus verwachten dat het om een uur of, nou pakweg, 11 uur al bijna 28 graden is, dan lopen de kaasdragers niet zo hard meer en dat is ook niet goed voor je gezondheid.
1: Nee, want ze hebben natuurlijk ook best een beetje een outfit aan met lange broeken en lange mouwen en dergelijke, toch?
5: Ja, we zijn gewoon helemaal in het wit, hè. Dat ja. Stoot al af, dat is best wel maar lekker lopen. Maar goed, het is toch wel aan de warme kant natuurlijk.
1: Ja, kan me voorstellen. Maar kan de kaas dan ook echt daadwerkelijk smelten met dit weer? En zo erg is het toch niet?
5: Nee,
1: hij loopt niet
5: hoor,
1: weg.
5: Hij wordt
1: zo zweterig, hoort hij, hè, dan?
5: Ja, nou, hij is ook allemaal toegedempt. En de kaas wordt inderdaad wel zachter.
1: Ja.
5: En het verdampt natuurlijk een heleboel kaas. Dat is ook niet zo goed, want dat wordt natuurlijk minder waard.
1: Er verdampt een heleboel kaas?
5: Ja, de kaas die verdampt, hè. Als je een kaas de hele dag in open lucht legt,
1: ja.
5: Dan verdampt er 1-2% van de kaas verbrand.
1: Echt waar?
5: Ja.
1: En dat is meteen inkomstenderving natuurlijk.
5: Ja, inderdaad.
1: Nooit over nagedacht.
5: Ja, en ja, nee, inderdaad, maar het is wel zo. Dus,
1: ja.
5: Dus daarmee zijn de kaarsen nu allemaal toegedekt met zeilen om het een beetje te minderen. Vroeger deden ze dat met gras, maar nu noemen we het met zeilen. En ja, we gaan er gewoon voor. Het is een kleinere markt dan anders. Want we hebben met de producenten besloten om niet alle kaarsen naar buiten te gooien.
1: Nee, dat is zonde dan.
5: Ja, dus.
1: Maar ze overal 2% moeten afschrijven, ja, oké.
5: Okay. Ja, maar ja. Het is even wel een heel mooie aantrekkelijke markt geworden. En iedereen kan komen gewoon kijken.
1: Oké. Okay.
5: Ja, we gaan gewoon draaien zoals altijd. Alleen we zullen wat eerder klaar zijn. En dat in verband met de hitte die hier dan om een uur rond een uur of 12 op het hoogtepunt is, zeggen ze.
1: Ja.
5: En normaal gesproken gaan we door tot 12:15 en 12:30, 12:15. En nu wordt het zo'n beetje 12 uur, zo'n beetje.
1: Tot 12 is het wel mooi geweest.
5: Ja, ja.
1: Oké, okay, hartstikke goed. En het is wel open om 10 uur, toch, normaal gesproken?
5: 10 uur wordt er wel geluid door de burgemeester van Heilo.
1: Ah, wat leuk.
5: In samenwerking met Anje Schouten, natuurlijk onze burgemeester. En dan gaat de markt beginnen.
1: Nou, hartstikke goed. Ik ga jullie veel plezier wensen. Maar volgens mij gaat dat wel goed komen, ondanks
5: nou,
1: dit, toch?
5: Wordt, ja, tuurlijk. Helemaal prima.
1: Mooi zo. Dankjewel, kaasvader Willem Borst. De kaasmarkt in Alkmaar gaat vandaag dus wel gewoon door vanaf 10 uur, maar ietsje eerder dicht.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Locht.
1: 1987.
0: 1990.

0: All of my heart.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Een muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor

0: stapje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
4: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
5: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
6: Thuis in heel
7: Het is ruim 9 uur, zometeen is het natuurlijk
8: Verzoekjes Vrijdag.
7: Tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij wil horen. Maar eerst is hier Frank voor het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen, bij een woningbrand in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan. De brand die woedde in een appartementencomplex. Niemand raakte gewond, maar ja, wel veel schade dus. Buurgemeenten bemoeien zich ineens met de asielopvang in Bloemendaal. Het nieuwe AZC komt namelijk op de grens van de gemeente, waardoor het de Zuid-Hollandse Noordwijk ineens moeilijk doet. Ja, best opvallend, want ze hebben er niks over te zeggen. En het RIVM en het KNMI die waarschuwen vandaag voor de warmte. Vooral landinwaarts lopen de temperaturen fors op. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
11: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
10: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
12: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
10: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is een uittip.
14: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Verzoekjesvrijdag.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Och, wat lekker. Gloria Estefan, aangevraagd door Bert uit Conga. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 12 minuten over 9 op een dag die toch wel omschreven kan worden als bokheet. En behalve bokheet is het ook een
1: verzoekjesvrijdag.
0: Precies. Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-5152. Als je een appje stuurt, komt dat bij Anne terecht. Als je belt, krijg je haar aan de lijn. Ja. Dan kan ze jouw verzoekje even opschrijven.
2: Vind ik leuk.
0: Ja, dat zie ik dan weer. En dan ga ik kijken of ik hem wil draaien of niet.
2: Dat ook nog eens.
0: Bij Bert zag ik hem binnenkomen en wist ik het meteen. De Miami Sound Machine met Conga of Gloria Estefan. Hè, want het zat er een beetje tussenin.
2: Is dat hetzelfde? Ja, dat weet ik niet.
0: Nou, volgens mij zat zij in de Miami Sound Machine. En is ze daarna solo gegaan. Maar hoe dat exact allemaal verlopen is. Maar dan moet je luisteren naar bijvoorbeeld de muziekmiddag hier. Hè, altijd op zondagmiddag om 2 uur met William van der Log. Die weet dat soort dingen helemaal uit zijn hoofd. Dat is een muziekorakel, is dat wel.
2: Knappe vrouw wel, hè?
0: Gloria Estefan, prachtige vrouw. Ook nog eens een keer. En wat een ritmegevoel. En wat een losse heupen.
2: Ja. Zo, ja.
0: Ga dan maar even door. Zo.
2: Leuk, hè?
0: Ja. Ik zou daar niet mee op de dansvloer willen staan.
2: Nee?
0: Nee, daar zou ik heel zenuwachtig van worden.
2: Ik jij heb wel...
0: Ja, jij zou dat wel kunnen.
3: Nee, ja, ik
0: jij dans jezelf daar wel onderuit.
3: Maar zijn jullie een beetje dus... Zijn jullie het?
0: Zijn wij wat?
2: Conga.
3: Estefan.
0: Zijn we fan van Estefan. Ja. Ja, misschien wel een beetje. Ja. Maar dat zijn we ook van René en Anja, want die hebben het later aangevraagd.
3: Oh.
0: Verzoekjes vrijdag betekent dat je vrolijke plaatjes aan kan vragen die ik dan draai tussen 9 en 10. Vandaag mogen ze ook nog extra zonnig zijn. En dat is gelukt, René en Anja. René Schuurmans vraagt ze aan. Nog een René met late zon in je hart.
4: Een lach

0: ik iemand graag wil zien genieten, dan hoef ik alleen maar dit aan te zetten. Want dan is Anne helemaal gelukkig. Ja, jij bent gewoon heel
1: Zoekjes vrijdag.
2: Ik hou van dat nummer.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Voor René en Anja was die. Ze zegt, het lijkt me een perfecte opening. Piet en Anne. Nou, dat is toch
2: iemand.
0: Het is een opener van je welste geweest. René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Als jij een verzoekje hebt, tot 10 uur kun je hem nog indienen. 088-850-51-52. Verzoekjes vrijdag is altijd vrolijke muziek. Want mooie muziek is er al genoeg. Mm-hmm. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens om. En als je het kunt combineren met iets zomers, dan is het helemaal feest vandaag.
2: Vind ik ook.
0: Zo ook Joke, die zegt goedemorgen vroegvogels. Ik wil graag Go to Rio van Peter Allen horen. Ik zou morgen naar Frankrijk gaan, maar een probleem met de auto, dus het wordt een paar dagen later. Oh. Het is erg vervelend, maar er zijn grotere problemen in de wereld. Ik ga gewoon een paar dagen later. Joke, je hebt helemaal gelijk. Het komt vast goed. En Peter Allen met I Go to Rio is helemaal voor jou.

0: Joke, hij was voor jou hoor. Peter Allen met I Go to Rio.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat is het, hè. Dat betekent dat jouw plaat welkom is via 088-850-51-52. En dat maakt niet uit, hè, als het maar een beetje vrolijk is. Maar het mag ook een beetje, ja, muziek voor op een bootje zijn bijvoorbeeld. Zoals dit door Hilco aangevraagd. Mama's Gone met Joy.

Ach, wat lekker, hè? Als je een rondje vaart op je boot. Mama's Gun met Joy in dat heerlijke weer van vandaag. Het is Verzoekjesvrijdag. En dat betekent dat jouw verzoekje ook welkom is. Hè? Je mag het doorgeven via de app. En de Turtles hier, die zijn voor Henk Jan met Happy Together.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
13: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
14: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 9:30, in Medemblik is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan. De brand woedde in een flat op de tweede verdieping van een appartementencomplex aan het Marina Park. Schade aan het huis is dus groot. Tijdens de brand kwam veel rook vrij. Omliggende huizen zijn door de brandweer ook even ontruimd, maar niemand raakte gewond. Een van de bewoners is wel nagekeken in de ambulance vanwege het inademen van rook, maar hoeft er niet mee naar het ziekenhuis. Buurgemeenten bemoeien zich ineens met de asielopvang in Bloemendaal. Het nieuwe AZC komt namelijk op de grens van de gemeente, waardoor het Zuid-Hollandse Noordwijk ineens moeilijk doet. Opvallend, ze hebben er niks over te zeggen namelijk. Noordwijk heeft in de politieke plannen wel staan dat ze zelf geen AZC in de gemeente willen. Dat de Bloemendaalse AZC nu vlakbij komt, schiet ook al in het verkeerde keelgat. Ze hebben Bloemendaal opgeroepen ook goed met de bewoners in de Zeelk, onderdeel van Noordwijk, te communiceren over de komst van het AZC. Het RIVM en het KNMI waarschuwen vandaag voor de warmte. Landinwaarts kan het ruim 35 graden worden. Kenners roepen vooral op om zogenaamde kwetsbare groepen in de samenleving in de gaten te houden. Gaat het vooral om ouderen en jonge kinderen. Die hebben de neiging wat minder te drinken. En dat kan op een dag als vandaag link zijn. En ook de dieren hebben het zwaar. Dus hebben de honden in het asiel in Amsterdam een tropenrooster.
18: Nu gaan ze eerst wandelen, zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen. Dat willen we het meest voorkomen, dus die gaan nu lekker naar buiten. Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw, vermijden het asfalt. En ze kijken per hond hoe lang de hond het aan kan, want de wandelingen worden ook wat korter met dit weer.
17: Verschillende evenementen passen hun programma ook aan vandaag. De avondvierdaagse in Heemskerk schrapt de langste afstand. En de kaasmarkt in Alkmaar laat de kaaslopers korter werken. Ze zijn namelijk bang dat de kaas smelt. Ja, heb je dat weer. En webwinkels moeten zich binnenkort aan nieuwe regels gaan houden, zodat klanten producten makkelijker kunnen terugsturen. Er moet een duidelijke en makkelijke vindbare knop komen om bestellingen binnen 2 weken terug te sturen. Hoe die knop eruit ziet, maakt niet uit. Er is volgens de Consumentenbond maar 1 regel, als die maar direct duidelijk is.
18: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
17: Ja, als webshops zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze een boete krijgen. De wet die dit regelt gaat voor 1 juli in. En Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden in het centrum van de stad. Gaat nog wel even duren, maar vanaf 1 januari 2028 is er daar een uitstootvrije zone voor brommers dan. En mogen alleen elektrische brommertjes het centrum nog in. Met de maatregel wil de gemeente luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de impact van Haarlem op het klimaat wat verkleinen. Het invoeren van een nul-emissiezone voor personenauto's. Nee, dat zit er voorlopig nog niet in. Dat is vanwege landelijke wetgeving nog niet mogelijk.
16: Oh, dat is het.
17: Ja.
16: Ik zit even te kijken, want allemaal leuk en aardig. Jij zegt 1 januari 2028 is nog een eind weg. Dat is 1,5 jaar, Frank.
17: Tja.
16: Dat is maar 1,5 jaar.
17: Dat is waar ook.
16: Ja, dat is helemaal niet zo ver weg.
17: Oh.
16: En denk eens aan al, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar een goed ruikend brommertje op zijn tijd kan ik wel waarderen, hoor. Ah, je hebt natuurlijk wel eens een beetje zo'n wat ouder ding dat nog op mengsmering loopt.
17: Ja.
16: Ja, dat vind ik wel heel erg lekker luchtje, hoor.
17: Ja, hè?
16: Een oude Kaptein Mobilet, noem ik. Of een oude Krijtler.
17: Gewoon een poeg.
16: Of lekker een mooie poeg.
17: Ja. Oh, een lekkere poeg, met zo'n, niet met een zadel, maar met zo'n stoeltje. Weet
16: ja,
17: je?
16: Met ja. Zo'n beetje zo'n stoeltje, inderdaad. Ja. Ach, jongens.
17: Ja.
16: Daar ga je dus nooit meer meemaken in Haarlem straks. Hoor je alleen maar...
17: Nou, ik schrik wel steeds van die elektrische brommertjes altijd.
16: Je hoort bijna niks.
17: Nee, inderdaad, heb ik toch nog liever een fatbike bijna.
16: Nou, dat gaat wel weer
17: heel ver.
16: Dat is aan de andere kant van het verhaal dit. Nee, wat dat betreft. Maar jongens, potverdorie. Ik ga die lucht wel missen. Maar van die nieuwe scooters die rook al minder lekker. Want die waren al te goed voor je longen.
17: Ja. Meer 2-takt in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jules Gernaert.
5: Het wordt vandaag inderdaad een erg warme dag met voorlopig veel zon. En de maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 31 tot 34 graden. Maar direct aan de kust en op Texel komt een duidelijke zeewind en het geeft een behoorlijke verkoeling. Daar is de temperatuur halverwege de middag zo'n 23 tot 27 graden. Voorlopig is het ook droog. Later in de middag is er kans op een enkele regen- of onweersbui, maar meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht, met kans op vrij felle regen en wellicht ook een paar zware windstoten.
16: Jules, dankjewel.

0: Veel losse heupjes vandaag, Han.
1: Lekker, hè?
0: Ja, Kaoma met de Lambada natuurlijk. En die was in dit geval voor Katinka, Ellen en Diana. Ongelooflijk. Mogen we door naar Henkie Wijngaard met de vlam in de pijp. Jongens, dat ik dit nog eens mee mocht maken. Door de Brennerpas voor Jaap.

0: Jaap vroeg hem aan en dat is een ontzettend goede reden ook nog eens een keertje. Want hij zegt de vlam in de pijp voor de Dekamarkt-chauffeurs. Want daar hoort hij denk ik zelf ook wel bij.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Het is alweer zover, Han.
2: Daar is hij.
0: Hier.
2: Ik zie hem.
0: Ik heb hem in de hand, de ontbijttafel kaasgaaf. Met zijn leuke gele handvat met de gaatjes erin. Waardoor hij lijkt op een stukje kaas met kleine gaatjes erin. Zorg er wel voor dat je hem ook aan een haakje in de keuken kunt hangen, zodat iedereen die langskomt in jouw keuken kan zien dat je hem gewonnen hebt. De originele ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief hier te winnen. Hoe doe je dat? Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te hebben naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, op een beetje een vlot tempo, is er niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar zeg je bijvoorbeeld eerst je naam of eerst goedemorgen of dat soort beleefdheden, daar is geen ruimte voor. Dan win je helemaal niks.
2: Vind ik ook onaardig.
0: Ja, maar anders hebben we geen spelregels.
2: Oké.
0: Als je gewoon random wanneer jij wil kunt zeggen kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf, dan hebben we verder geen... Nee.
2: Ik vind goedemorgen altijd wel sympathiek.
0: Ja, ik ook, maar niet bij dit spel. Wordt niet gewaardeerd.
2: Oh.
0: Gewoon eventjes het woord kaasgaaf appen naar 088-850-51-52... om jezelf dus op die lijst te plaatsen. Dat moet elke dag opnieuw, hè? Het is niet zo dat als je dat afgelopen maanden gedaan hebt, dat je er dan de hele week op staat of iets dergelijks. Nee, niks van dat al. In de tussentijd is er natuurlijk ook nog...
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is. Ook Diana stuurde wat in. En die had wel zin in Boney M. Toepasselijk voor een dag als vandaag. Dit is Sunny.

0: Voor Diana Bodiem met Sunny.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy, Han.
3: Oké.
0: We gaan iemand bellen.
3: Ik vind het toch jammer. We zaten helemaal in de zomerse sfeer. Dat is gezellig.
0: Zeker. Allemaal leuk en aardig. Maar nu moeten we even serieus. We gaan iemand bellen. En we gaan kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Let's go. Dit begint goed.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Die was heel netjes hoor. Helemaal voor de vrijdag. Met wie spreek ik? Wat zeg je?
4: Met Rob spreek
0: je. Ik versta er geen bal van. Heet je Rob?
4: Ja.
0: Hé, dat is goed. Rob, je hebt de kaasgaaf gewonnen.
4: Hartstikke leuk.
0: Ja, en ik verstond je even slecht, maar het gaat nu wat beter. Rob, het mooie is, als je hem op de vrijdag wint, weet je wat dat betekent?
4: Nee.
0: Dat betekent dat je ook een plaatje aan mag vragen, als hij maar heel vrolijk is.
4: Oh, wat leuk. Ja. Even denken, wat is nou een leuk liedje?
0: Moet wel echt vrolijk zijn, hè? Knijtertje vrolijk.
4: Vrolijk.
0: Heb je een favoriete artiest bijvoorbeeld?
4: Nou, er zijn niet veel, hè? Club Tropicana van Wem.
0: Club Tropicana van Wem, ja, dat zou ik heel graag voor je draaien, maar dat is een beetje gemeen. Maar die ga ik vanmiddag al draaien. Dus dan krijg ik ruzie met mijn collega's.
4: Eggplant van Michael Franks.
0: Wat? Ken jij die plaat? Ken jij Eggplant van Michael Franks? Die kent niemand.
4: Ja, ik kan hem, ik kan hem zo ook meezingen.
0: Ik kan hem denk ik ook wel meezingen, maar dat wil je niet horen hoor. Eggplant van kun jij hem mooi zingen ook daadwerkelijk?
4: Mensen zeggen van wel.
0: Dus, wat leuk. Eggplant van Michael Franks. Ik vind dit het leukste verzoekje wat ik in de afgelopen miljard jaar heb gekregen. Ik wil je heel erg bedanken daarvoor. Rob, wat een ontzettend goed idee. Deze ga ik zeker draaien. En ik zie Frank en Anne kijken. Zo van, wij kennen deze plaat niet.
3: Geen idee.
0: Maar we gaan dit voor ze oplossen, Rob. Dankzij jouw prachtig mooie verzoek is die voor jou. En de kaasgraaf komt ook nog jouw kant op. Laatste vraag. Waar komt de kaasgraaf te liggen bij jou?
4: Gewoon in de keukenlaag.
0: Nou, precies. Daar ligt hij ook het mooist. En dan ligt hij naast Michael Franks. Och, wat heerlijk. Samen met jou duiken wij Michael Franks in en Eggplant. Dankjewel, Rob.
4: Jij ook bedankt. Hoi.

0: Ach, jongens, laten we wel wezen. Toch het meest verrukkelijke liedje wat je in jaren gehoord hebt, toch?
1: Ja, nee, ja. Nee,
2: maar wat is hè, wat?
0: Nee, ja, er komen allemaal appjes. Wat is dit heerlijk en wat is dit fijn. Wat is lekker relaxed allemaal en dat soort dingen.
2: Heel erg goed. Ik hou gewoon niet zo van aubergine.
0: Ik heb echt niks aan jou.
2: Sorry.
0: Ik krijg wel een appje van Anja, leuk. En Henny is enthousiast.
2: Ja,
0: en,
2: weer.
0: Even kijken hoor. Zouden jullie ook een keer rock kunnen draaien van Wendy? Wendy, je hebt gelijk, moeten we ook eens een keer doen. Bart Slim! Het is ongelooflijk, deze man. Hij staat nog op zijn telefoon te kijken ergens op de gang.
2: Geloof
0: je. Kun je gewoon even aan het werk, alsjeblieft. Kun je gewoon eventjes... Ik snap, het is warm. Het is, oh, misschien is dit hitteplan.
2: Oh, dit is hitteplan.
0: Dit is hitteplan.
1: Is ook zo.
0: Ja, daar had ik... Oh, nou zie ik het opeens.
2: Moeten we een beetje de kwetsbaren in de samenleving goed in de gaten houden.
3: Hydrateren.
0: Snap ik ook wel.
2: Gaat het, Bart? Gaat het?
0: Ja,
3: nou, ik ben een beetje buiten adem, maar voor de rest gaat het wel.
0: Oké.
3: Okay. Lekkere muziek ga ik draaien, want dat wil je weten.
0: Ja, inderdaad, klopt.
3: Ik heb ook ben even benieuwd naar... mijn dochter gaat een tussenjaar doen. Hè?
0: Oh, wat goed. Ja, en dus even lekker, ja.
3: Exact. Maar dat betekent dus dat hij op zoek moet naar haar eerste baantje. Dus ik vraag me af, weet jij je eerste baantje nog?
0: Zeker weten. Het ligt er een beetje aan. Ja, nou, het was een beetje tweeledig eerste baantje. Ik heb natuurlijk, toen ik echt jong was al, mocht ik meedraaien bij de klompenmakerij in Broek en Waterland.
3: Wauw.
0: Ja.
3: Mooi man.
0: Ja, was echt geweldig.
2: Dat is toch gewoon voor altijd je eerste baan. Moet je toch niet nog wat tegenover gaan zetten?
0: Nou ja, kijk, daarna ging ik bij ons in het allerkleinste supermarktje, kleiner dan deze studio ongeveer, werken in het dorp. Dus dat is ook een heel mooi baantje. Leuk,
3: Beetje spiegelen.
0: Nee, brood en vleesharen mocht ik. Ja.
3: Meteen,
0: Boven
3: in die boom.
0: Ik zat meteen, je had één stap hoger en ik had bij de kassa gezeten hoor. Dat is echt, dat scheelde niks.
3: De eigenaar van de zaak geweest.
0: Ja.
3: Ik begon op mijn 15 als tuinman. Heerlijke baan was dat. Gewoon vrijdagmiddag. Grote tuin van zo'n notabele bij ons in Durp.
0: Oh.
3: Een beetje snoeien.
0: Een beetje
3: onkruid weghalen. Ja. En dan had je daar wat gedaan, dan was het daar weer terug. Weet je.
0: Ook
3: zo,
0: heerlijk.
3: Zo groot was die tuin. Dus,
0: ja. Dan mag je doorgeven al. Hè? Via 088-850-51-52 mag je nog één plaat rijden van Hobby Horse. Maar die is ook aangevraagd. Ja, vind ik dus heel erg leuk. Door Gerda. Ze zegt voor verzoekjes. Vrijdag wil ze Summertime horen. En daar heeft ze een heel raar verhaal bij. Over dat er een groot ongeluk op de Nederlandse snelweg is gebeurd. En dat zij toen die plaat hoorde. Maar dat ze er toch een vrolijk gevoel voor heeft. Wens iedereen veel plezier met Hobby Horse. En Sam.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
10: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
11: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
12: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan. De brand die woedde in een appartementencomplex. Niemand raakte gewond. Buurgemeenten bemoeien zich ineens met een asielopvang in Bloemendaal. Het nieuwe AZC komt op de grens van de gemeente, waardoor het Zuid-Hollandse Noordwijk ineens moeilijk doet. Dat is opvallend, ze hebben er niks over te zeggen. En het RIVM en het KNMI samen die waarschuwen vandaag voor de warmte. Vooral landinwaarts lopen de temperaturen fors op. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse

0: Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Goedemorgen.
14: Met Bart Slim.
15: Goedemorgen, Bart.

0: fijn als twee smaken zo goed bij elkaar passen. Wat dat betreft is net een ijsje. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rain Me In. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die vol vette, vrolijke vrijdag. Ja, geen dag zo fijn als die van vandaag, hè? De vrijdag. En het is me toch een partijtje warm al. Poh, dat was het al in alle vroegte vanochtend, want ik was er vroeg uit. Toen zat ik al heel even in de tuin. Toen dacht ik, nou, dit gaat hem wel worden hoor vandaag. Tropische temperaturen, hitteprotocollen, noem allemaal maar op. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent, hè. En als ik het goed begrijp, dan breekt vanavond zo'n beetje het einde der tijden aan, hè, met hagelstenen zo groot als Volkswagens. Onweer, bliksem. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja, toch? Ik ga ook voor wat verkoeling op de zender zorgen. Verfrissende deuntjes, liedjes die als een groot glas koude ranja naar binnen glijden. Het meest schaduwrijke plekje op de radio, dat vind je hier tussen 10 en 12. Meer over dat weer van vandaag en het aanstaand weekend, dat krijg je straks van Jules. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je straks van Frank Boer. En ik schenk met alle liefde even een frozen cappuccino of misschien wel een iced tea voor jou in. Ja, ik vind het wel weer eens leuk om een kletsje en een bakje met jullie te doen. Nou, waar zou ik het dan met jullie over willen hebben? Ik zei het net al even bij Pieter. Hè. Mijn dochter is nog aan het nagenieten van het zoet van de overwinning. Het behalen van haar middelbare schooldiploma. En ze gaat dus een tussenjaar doen. En dus moet ze binnenkort een baantje gaan zoeken. Nou, dat wordt dus haar eerste baantje. En daar gaat het dus best vaak over thuis. Ik ben benieuwd, wat was jouw eerste baantje? Laat het even weten. Dan doen we even een bakkie. 088-850-51-52. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Abel en onderweg. Eerst Miriam Makeba, Mama Afrika met Pata Pata. En dat is voor alle inwoners van Amstelveen die vandaag de Japanse keizer op bezoek krijgen, die een boom komt planten in de kersentuin. Is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, mijn eerste baantje was als tuinman in de tuin van de familie Tulp. Dat was een zeer well-to-do family bij ons in het dorp. En die had een gigantische tuin. En mijn broer en ik werkten daar op vrijdagmiddag. Was ik een jaar of 15, 14 misschien zelfs. Nee, 15. Uren daar in die tuin werken. Hartstikke lekker werk. Dus dat was mijn eerste bijbaantje. Mijn dochter begint straks aan haar eerste bijbaantje. En ik vroeg jullie dus, wat was jouw eerste bijbaantje? Gerrit die belde en die zei, mijn eerste bijbaan leek een beetje op die van jou. Namelijk het onkruid vrijmaken van een parkeerplaats bij een tuincentrum. En ook de vijver waarvan de Japanse karpers in zwommen. Die viel onder zijn verantwoordelijkheid. Nou, lijkt me een hartstikke leuk baantje om erbij te doen. Eens even kijken. Anja die zegt, mijn eerste baantje was bij een pottenbakker. Op de draaischijf potten draaien. Ik heb op de ambachtsschool gezeten om dat vak te leren. En ik was samen met iemand anders. Waren wij de enige twee meisjes op die ambachtsschool. Nou, heel bijzonder. Els uit Weesp. Had al op haar 12e een krantenwijk. Die hebben natuurlijk heel veel mensen gehad. En Kees uit Hoofddorp die zegt bonnenpellen. Ja, dat is natuurlijk ook een klassieker. Was dat het qua oogst? Ja, dat was wel zo'n beetje. Mieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Mieke?
2: Uit Amsterdam.
1: Uit Amsterdam. En kan ik nog even snel een lekker bakje voor je inschenken?
2: Nee hoor, nee. Ik heb hier een grote bak thee staan.
1: Oh, dus. En gewone thee of iced tea?
2: Nee, gewone thee.
1: Gewone thee. Hey, vertel eens, Mieke, wat was jouw eerste bijbaantje?
2: Nou, dat was in een psychiatrisch ziekenhuis op de geriatrische afdeling.
1: Jeetje, oké. En waar was dit?
2: Dit was vlakbij Noordwijkerhout. Het was het Langeveld. Ja. En je had daar twee psychiatrische inrichtingen. In Noordwijkerhout, het dorp, was het voor mannen. En in het Langeveld was het voor vrouwen. En daar woonden wij, daar werkte mijn vader.
1: Oké. Ik zie Frank Boer hier schuin tegenover mij instemmend knikken, want die heeft volgens mij een tijdje in die kliniek gezeten, toch, Frank, of niet? Of wat was het?
3: Nee. Ik ken het wel. Is het nu de Willem van den Berg Stichting of zo, denk ik?
2: Nee, het was in het dorp was het de Sint-Bavo.
3: Oh ja.
2: En in het Langveld was het Sancta Maria.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. Met die grote koepel daar in het midden, toch?
2: De Bavo, ja.
1: Ja, inderdaad. Oké. Nou.
3: Oude katholieke enclave hoor, daar in Noordwijkerhout.
1: Ja. Nou, heel even terug naar Mieke. Dankjewel voor deze bijdrage. Mieke, hoe oud was je toen je dat baantje kreeg daar?
2: Nou, dat was na mijn eindexamen van de middelbare school. En ik was 17.
1: Jeetje. Maar was je wel opgewassen toch tegen dit toch wel behoorlijk heftige werk?
2: Nou, ik deed het samen met een vriendin. Er waren daar twee afdelingen. Er waren de patiënten die in bed lagen en er waren de oplopende. En per week wisselden we dus. Dan ging mijn vriendin naar de oplopende afdeling en ik naar de bedden. En we wisselden zo. Dat hebben we een maand gedaan.
1: Ja.
2: En het was zo dat er dus een verpleegkundige bij was. Maar om een uur of half één of 12 uur, dan ging die verpleegkundige weg.
1: Ja.
2: En dan moesten we dus allebei alleen, stonden we dan op zo'n afdeling. Jeetje. En dan moesten we opletten.
1: Ja.
2: En de deur ging op slot. En het leek wel of die mensen dat voelden. Dan gingen mensen aan de deur staan rammelen en die gingen schreeuwen.
1: Oh, mijn hemel.
2: En ik stond doodsangst uit. En dan zat ik daar een half uur te trillen op mijn stoel en alleen maar te kijken van, Als ze me op me afkomen, dan ren ik naar die deur en dan
1: Dit klinkt als iets uit een soort zombiefilm, Mieke. Maar eigenlijk was je niet. Ja, je was eigenlijk veel te jong om dit werk te doen en die verantwoordelijkheden te dragen.
2: Ja, dat was eigenlijk belachelijk.
1: Ja. Jeetje, en heb je het lang volgehouden?
2: Nou, dat was een maand kantenwerk. Ja. En daarna gingen we op vakantie met z'n tweeën.
1: Even een maandje even bijkomen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, gingen we liefst samen.
1: Ja. Nou, dit soort baantjes blijven je denk ik wel de rest van je leven bij. Je eerste echte baan, zeker als het dan meteen zo'n heftig is.
2: Ja, ik zie het nog steeds voor me. Ja. En dan was er een hele oude vrouw met een hele grote neus. En dan hing altijd een druppel aan. En dat was in een hoek. Ja, en dan was ze vastgebonden, hè?
1: Oh mijn god.
2: Vastgebonden. En dan zat ze daar te huilen. Ja, eigenlijk heel zielig.
1: Jezus. Wat een verhaal, Mieke. Nou, ik ga je binnenkort hier wat uitgebreider nog met je over praten. Want ik vind het fascinerend. In ieder geval, dank voor nu. Maak er een mooie dag van, Mieke. Geniet van het mooie weer. Groetjes. Ja. Joejoe. Hoi. Jeetje, wat een verhaal, hè. Ik zie het helemaal voor me.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Te zijn over 10:30 in Overveen, 27 graden. Jazeker, nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Den Helder is vanochtend veel schade ontstaan. De brand die woedde in een flat op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan het Marina Park. De schade aan het huis is groot. Tijdens de brand kwam veel rook vrij. Omliggende huizen werden door de brandweer ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeild, die krant. Het minderheidskabinet van premier Jette krijgt, let op, een 4,6 als rapportcijfer. Dat is niet best. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden, vertelt deze verslaggever.
2: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
1: Nou, dat die ondernemers negatief zijn is opvallend, want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren. Burgemeenten bemoeien zich met een asielopvang in Bloemendaal. Het nieuwe AZC daar komt op de grens van de gemeente, waardoor het de Zuid-Hollandse Noordwijk ineens moeilijk doet. Opvallend, ze hebben er niks over te zeggen namelijk. Noordwijk heeft in de politieke plannen zelf staan dat ze geen AZC in hun gemeente willen. Dat de Bloemendaalse AZC nu vlakbij komt, schiet ze dus ook al in het verkeerde keelgat. Ze hebben Bloemendaal opgeroepen om ook goed te communiceren met bewoners van De Zilk. Dat is onderdeel van de gemeente Noordwijk. En Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden in het centrum van de stad. Vanaf 1 januari 2028 is daar een uitstootvrije zone. Dus mogen alleen elektrische brommers en snorfietsen het centrum nog in. Met de maatregel wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast verminderen. Marokko dan, die gaan om middernacht voetballen tegen de Schotten op het WK voetbal. En dan kun je natuurlijk, daar moet je natuurlijk wat lekkers bij eten. Vooral als het zo laat is, middernacht, die zoetigheden die je dan nodig hebt, die kun je lekker halen bij de Marokkaanse bakker.
3: Klein mini-vlees met de Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
4: Het grappige is, je hoort de glimlach op deze man's gezicht, hè?
1: Ja. Inderdaad. Je ziet ze ook helemaal voor je.
4: Ja, man.
1: Het is gewoon even een feestje. En morgen maakt hij gewoon weer oranje tompoezen trouwens.
4: Net zo makkelijk.
1: Maar nu liggen de schappen nog even vol met Marokkaanse.
4: Okay, maar die wedstrijd is om 12 uur, dus dan ga ik me even een beetje voorbereiden op een beetje onrustige.
1: Marokko is goed, man.
4: Ja, die
1: hebben een middenvelder, jongens. Jeetje, Mina, 18 jaar.
4: Die is ongelooflijk.
1: Die is ongelooflijk goed. Daar gaan we nog heel veel van horen. En dan moet je gewoon vannacht eens even lekker naar gaan kijken.
4: Ja. Als ik het red, dan ga ik
1: natuurlijk.
4: En tegen Schotland ook altijd lachen met die gasten.
1: Ja, wel goede fans altijd.
4: Zeker.
1: Ruige boel.
4: Ja.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Frank. Gilles Gernaert, goedemorgen.
5: Bart, goedemorgen.
4: Ik hoor je nog druk tikken, dus volgens mij ben je letterlijk de laatste hand aan een analyse aan het leggen, toch?
5: Ja, nog een klein beetje hier en daar wat afklikken en intypen wel voor de laatste waarnemingen natuurlijk die er zijn. Met temperaturen, dat ten eerste. Inderdaad, je zei het al, Overveen 27 graden. Dat is een beetje de warmste zone nu van de provincie, van het land bijna. Met die zuiden tot zuidoostenwind over de Rup is het ook al zo'n 24-25 graden. Een beetje koelte in West-Friesland vanaf het IJsselmeer. Dat zal ook wel een beetje zo blijven. Ja. De wind gaat wel draaien naar het zuidwesten tot de westen in de loop van de middag aan zee. Dus wat zeewind treedt erop, maar blijft voorlopig zonnig. En de maximumtemperatuur is dan even landinwaarts van 31 tot 33 graden. Wellicht 34 op een enkele plek, dus dat is behoorlijk. Maar later komt er dan wat koelte. En misschien dus ook een regen- of onweersbui eind van de middag of begin van de avond. Of dat gaat gebeuren, dat is nog tamelijk onzeker. Maar er kan wel een flinke bui zijn, zeker in het zuiden van de provincie. En opnieuw kans op een paar buien is er dan later vanavond en komende nacht.
4: Ja, en hoe ziet het weekend eruit, Jules?
5: Ja, wat beter, wat rustiger qua weerbelichting ongetwijfeld. Want minder hittekrachtmeldingen, dat zal zeker zijn. Ook eigenlijk geen onweersberikelen. Morgen zien dat er morgenochtend nog een enkele regen bij valt. Okay. Voor de rest is het wel droog morgen met de zonnige periode. Zeker op Texel en aan zee. Met een maximumtemperatuur van 23 tot 28 graden. En zondag gaat er nog 1 of 2 graden vanaf. Dan is het overwegend zonnig droog. Met een matige tot een vrij krachtige noordoosten.
4: Ja, en tot slot houden we dit weer een beetje aan. Ook richting volgende week.
5: Ja, het blijft waarschijnlijk meestentijds stabiel. Met misschien een keer een enkele bui, maar vooral ook vrij veel zon. Vaak blijft die wind ook een beetje hangen in de, ja, laten we zeggen, oost- tot noordhoek. Dus dat betekent stabiel weer en ook niet al te vochtig weer. Dat is ook wel een pluspunt.
4: Ja.
5: En ook niet al te hoge temperaturen. Van wellicht, nou, 25 graden, wellicht een keertje 30 graden landinwaarts. Ja. Maar vaak toch ook zeker aan zee onder die 25 graden grens.
4: Oké, nou, goed om te weten. Jules, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
5: Ja.
4: De verkeersinformatie krijg je dan nog. Eén melding. Oh, hij is weg. Nee, want deze melding speelt zich net buiten onze regio af. Want Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Ja, daar hebben wij helemaal niks aan natuurlijk, hè.

Dat fijne bandje Zaz, hoorde je uit Frankrijk, hè? Want ja, ze zongen Je Veux. Dit waren de Fortunes met Here It Comes Again. En ondertussen komen er nog allemaal hartstikke leuke reacties binnen. Naar aanleiding van mijn vragen, begin van dit uur, wat was je eerste bijbaantje? Clary, die stuurde een appje en die zegt... Ik heb met koek inpakken bij de plaatselijke bakkerij mijn eerste fiets bij elkaar gespaard. En toen was ik een jaar of 15. Nou, dat is natuurlijk het mooie aan zo'n eerste bijbaantje. Dat je leert dat gewoon werken loont. En dat je van dat gespaarde geld dan iets kan kopen, weet je wel. Dat voelt natuurlijk hartstikke fijn. Opvoedkundig. En Bart heeft nog een appje gestuurd. Nog een appje en die zegt... Ik heb met de bezorgbakker ging ik langs de deuren in Badhoevedorp. Ja, dat zijn ook de leukere bijbaantjes. Ja, ik heb na die bijbaan als tuinier, tuinman... Nog heel veel honderdduizenden andere bijbaantjes gehad. En uiteindelijk in de horeca terechtgekomen. Dat vond ik eigenlijk altijd het allerleukste bijbaantje. Maar ik heb in een fabriek gewerkt en in de kippenslachterijen. En nou ja, ook wel administratief werken, weet je wel. Kaarten op alfabetische volgorde leggen. Nou, het meest geestdodende werk wat er bestond. Maar goed, het is altijd wel leerzaam. En ik hoop ook dat mijn dochter snel een baantje vindt... waar ze een beetje voldoening uit krijgt en dat ze een beetje kan gaan sparen. Dat ze, nou ja, ze wat gaat ondernemen dus. Afijn, van die dingen dus. Dank voor jullie reacties trouwens. Straks in Goedemorgen, Hartslag van Rut Jacot. Eerst een dame die met haar band vernoemd zijn naar de herdershond van Hitler. Ja, ik verzin het niet, maar Blondie is dit met The Tide Is High.

omhoog. Zo is dat. Rutja Kot hoorde je met Hartslag. Komt nog een appje binnen van een vriend van dit station. En regelmatig te gast bij June. Jan-Martijn Stout. Die zegt het hele kantoor is aan het meeswingen op die muziek die jullie draaien. Heerlijk, die ethisch muziek. Nou, daar doen we het voor. Houd dat vast. En zoek even een waterpunt op. En dan is het voetjes van de vloer. Want deze nachten gaan we met z'n allen meemaken. Denk je niet, koortsachtige plaknachten? We zongen de Bee Gees al over destijds. Dit is Night Fever. Goedemorgen.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 588. Nummer
2: 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen en nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 5.
2: Nummer 4.
1: De Duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
10: Ik ben Edgar uit Hilversum.
11: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
12: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Een minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een bedrijfsongeluk in het westelijk havengebied in Amsterdam zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Wat het precies is, dat is niet bekend. Maar de brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten. Het zou gaan om een brandbare stof. Vanwege het warme weer zijn veel evenementen in Noord-Holland aangepast vandaag. Zo is de kaasmarkt in Alkmaar ingekort. Anders smelt de kaas. En het verkeer in de Bollenstreek moet dit weekeinde rekening houden met veel vertraging. De A44 is namelijk dicht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.

0: celstraf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. In deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er 5 minuten langer over. En dit is een forse wel. De N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Zuid-Scharwoude en de aansluiting met de N241. Daar doe je er bijna 1/2 uur langer over.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Goedemorgen.
9: Met Bart Slim.

0: Alle Davies op de Dam, moet ik ineens aan denken. Shalaladi, shalalala. Is het niet hoor. Dit is Max en Annie Grammer en The Thing I Love. Zeker. 12 minuten over 11. En aangebroken. Gebeurt er allemaal? En is... Nee. Ik ben een beetje afgeleid door mijn collega's. Een hele of andere ingewikkelde quiz aan het doen. Nou, goed. Van die dingen. Goed, je bent aanbeland bij de tweede uur van deze vrijdageditie van Goedemorgen. Op deze bijzondere dag. En we zijn weer een uurtje dichter bij dat zalige zomerse weekend. We hebben natuurlijk ook nog die wedstrijd morgen. Ja, Frank en ik hadden het er gisteren al over. Het is het perfecte barbecue-tijdstip. Zaterdagavond, 7 uur. Hè?
1: Lekker man.
0: Dus, die barbecue aanjanken.
1: Ja, en ik ken ook heel weinig Zweedse gerechten die je goed kunt barbecuen. Dus dat is fijn.
0: Ja, precies. Die gehaktballetjes, maar die kan je
1: Die slaan we maar even over. Maar ja. Verder gaan we gewoon lekker Hollandse biefstuk eten.
0: Ja, dat dacht ik lekker wel. Sperrips, pleur allemaal. Ja, maar ik zou als je toch even een tip van Flip. Als je nou echt wil gaan barbecuen morgen. Ik zou vandaag inslaan. Morgen ben je te laat, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat morgen alles uitverkocht.
1: Ja.
0: En dan zit je dus met allemaal die vega-meuk op.
1: We willen je niet bang maken, maar wij zouden gaan. Hè?
0: Ik zou nu vast gewoon in de rij gaan staan bij die slager. En even goed inslaan, per sterkende meter, dat vlees. Dat is allemaal morgen. En dan hoop ik dat Nederland de inbussleutel weet te vinden op die Zweedse verdediging. Ja, schitterend, hè? Nou goed, dat dus. Je komt een mooi weekend aan. Even kijken hoe deze dag verloopt. Hè? Want het staat geloof ik wel een beetje onweer op til, hè?
1: Ja, dat klopt. Code geel, dezelfde kleur als de Zweden dragen. Ja, dus dan is het bruggetje weer gemaakt.
0: Ja, zo is dat. Nou, dat is allemaal vandaag. Zover is het nog lang niet. Zondag is er natuurlijk ook weer adres onbekend. Straks komt Ron Kas weer vertellen wat daar allemaal in zit. Geef ik je in de tussen ook nog even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Vaste prik natuurlijk op de zaterdag. Wie zijn daar morgen allemaal te gast? Guus Hiddink, Michael van Praag, Arno Vermeulen, Jordi Amali en Michiel Blijboom. Allemaal aan de stamtafel daar in het café. En het is vrijdag, dus ja, dan weet je het wel, hè? 5, 4, 3, 2, 1. Het is die quiz die niet mis is en die speel ik altijd op de vrijdag. Nou, het recept is heel simpel. Ik laat je wat horen, een fragment, een begintune of wat dan ook. En dat is dan van een tv-serie of een reclame of een talkshow of een film, noem maar op. En dan is de vraag heel simpel, waar was dit ook alweer van? Nou, wat ik vandaag van je wil, ik ga je een stem laten horen. Zeer markante stem, die een tijd lang gewoon wekelijks, denk ik, één keer in de week te zien was op de Nederlandse televisie. Nou, dan hingen we allemaal aan zijn lippen, want die man had wat te vertellen. Was ook een man van een zekere statuur. Dus ja, dat is de opgave van vandaag. Ik ga gewoon die stem laten horen. En dan is de vraag dus, wie is dit ook alweer? Zit je er klaar voor? Weet je het antwoord straks? Onmiddellijk bellen, hè? 088-850-51-52. Komt-ie.
2: Wat een zonderling, wat een ongebruikelijk paasweekend. Dames en heren, goedenavond met emotionele betogingen tegen kernwapens en tegen raketten, maar tegen Amerikaanse.
0: Ja.
2: En daarom denk mij betogingen tegen de verkeerde partij, ook op het verkeerde ogenblik en op verkeerde gronden.
0: Ja, wie was deze man ook weer? Hij vond dan iets van dingen, hè? En daar luisterden we allemaal in, ingespannen naar. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 088-850-51-52.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Die Rod Stewart die gaat dan even helemaal op zijn, uit zijn dak, hè, op het eind van dit liedje. Tonight I'm Yours hoorde je. En daarvoor nog Backsteel & Morrow van The New Seekers. En daarvoor dan de opgave in de Herinnert U Zich Deze Nog Quiz. Van vandaag de vrijdag. Hoop goede inzendingen wel. Hoop bellers. Eens even kijken. Lucia, Gerrit, Joke had het allemaal bij het rechte eind. John die vond hem lastig. Die dacht dat hij Jan Lentfrink was. Ja, het was wel een beetje in die categorie, maar toch niet helemaal goed. Wim heeft het bij het rechte eind. Koenen heeft het ook goed. En hier zei iemand. Want die zei, doe een gokje. Dini is dat. Nou, dat gokje klopt als een bus. En Saïda zegt, jij moet eigenlijk die stemmen even twee keer laten horen. Dat kan. Maar dit was zo'n markant stemgeluid. Ik dacht, nou, moet je eigenlijk de eerste keer dat je hem hoort, moet je het weten. Goed, eens even kijken. Ik ga het eens vragen aan Jenan. Jenan, spreek ik je naam zo goed uit?
1: Ja, heel goed. Jenan.
0: Ja, goedemorgen, Jenan. Waar bel je vandaan?
1: Uit Purmerend.
0: Oké, en je zat lekker naar de radio te luisteren. Heb je het een beetje cool in huis of is het warm?
1: Nou, ik zat in de auto.
0: Ah, oké. Aircootje aan.
1: Ja, precies.
0: Nou,
1: ja.
0: Kijk eens aan. Dus, hartstikke goed. Ja, en je hoorde het fragment voorbij komen. Nou, ook voor Saïda laat ik het dan nog even kort horen. Het is ook wel mooi om even naar die stem te luisteren. Komt hij nog één keer, Jenan, dan mag je straks de antwoord geven.
2: Ja. Wat een zonderling, wat een ongebruikelijk paasweekend.
0: Dames en heren, goedenavond.
2: Goedenavond, ja. Met emotionele betogingen tegen kernwapens.
0: Nou ja, we luisterden allemaal ingespannen als hij aan het woord was. Wie is dit, Jenan?
1: Nou, dat is EPJ Hilterman.
0: Ja, hartstikke goed, man. Klopt als een bus. Ja, het programma heette De Toestand in de Wereld volgens GBJ Hilterman, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Was jij een luisteraar en een kijker van GBJ?
1: Nou, ik was toen redelijk jong.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik moet zeggen dat ik het wel geregeld hoorde en zo.
0: Dus er zat wel iemand achter die tafel dat je dacht, oh, deze man heeft echt wat te vertellen, hè?
1: Klopt. Ja. En ook op zo'n volgens mij toen hij best wel oud was. Ja. Had hij ook nog steeds ook in de Telegraaf trouwens. Had hij ook zo'n
0: Klopt. Had een column inderdaad. GBJ Hilterman en de toestand in de wereld. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op, Jenan. Dus dat is hartstikke fijn. En het is ook nog eens vrijdag. Dus die envelop met dat kleine bescheiden prijsje gaat vandaag de deur uit.
1: Nou, dat is leuk.
0: Is een aantocht. Dank voor het meedoen en een fijn weekend. Groetjes. Doei. Ja, mensen, de toestand in de wereld met GBJ Hilterman. Begon hij met praten en dan zei hij daarna pas... Goedenavond, dames en heren. Opmerkelijk. Dit is Bluff. Dansen aan zee.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
7: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Maas, oud en helder.
9: Ik ben Arnold, uit Kastrieken.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Twee over 11:30 in Dirkshoorn, 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een bedrijfsongeluk in het westelijk havengebied zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Praten we dus over Amsterdam. Wat er precies gelekt is, is niet bekend. Maar de brandweer adviseert ramen en deuren het gesloten te houden. Het zou gaan om een brandbare stof. Een deel van de basisweg in Amsterdam is afgesloten. De brandweer zegt later met meer informatie te kunnen komen over wat er nou precies is gebeurd. In Horen duurt het opruimen van asbest in de Van Beierenstraat nog enkele dagen. Het asbest kwam vrij tijdens werkzaamheden aan waterleidingen daar. Het gebied is ruim afgezet en wordt stap voor stap schoongemaakt, maar heeft dus nogal wat voeten in aarde. Er is geen asbest in de woningen aangetroffen daar. De gemeente onderzoekt hoe het nou allemaal kon gebeuren. Op de website is aanvullende informatie te vinden voor bewoners. Webwinkels moeten zich binnenkort aan nieuwe regels gaan houden, zodat klanten producten makkelijker kunnen terugsturen. Het moet een duidelijke en makkelijk vindbare knop zijn om bestellingen dus binnen 14 dagen te retourneren. Hoe die knop eruit ziet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Er is eigenlijk maar één regel, als het maar direct duidelijk is, zegt de Consumentenbond.
13: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
12: Als webshops zich niet aan de regel houden, kunnen ze een boete krijgen. Weggebruikers die gebruik maken van de A44 moeten de komende twee weken omrijden. De snelweg is sinds vanochtend deels afgesloten. Er wordt een viaduct vervangen. Eigenlijk zou de snelweg daarvoor vanaf vanavond pas dichtgaan. Maar Rijkswaterstaat zegt meer tijd nodig te hebben. Bij het afgraven zijn namelijk onbekende asfaltlagen en puin aangetroffen, meldt Omroep West. En Quinten Timber, daar moeten we het even over hebben. Ja, die mist morgen de wedstrijd. Ja, jongen, hadden we een tweeling in de selectie. En dan, nou, nu dit. Ja. Want zijn broertje Jurjen is al geblesseerd naar huis. En nu heeft Quinten ook nog eens een keer een hersenschudding. Hij mist dus de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De hersenschudding die liep hij gisteren op bij een botsing op de training. Ja. Ten Koopmeiners uit Kastrikum, die stond ook op het veld. Maar ja, die kon dus net niet zien wat er gebeurde.
14: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en wilde een chippy op mij doen. En toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op. Maar volgens mij was het geen super harde botsing. Zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen. Er moet mij uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
15: Jeetje, oké. Okay.
12: Ja, balen toch?
15: Ja, mag toch heel even. Je kent de Speld, satirische nieuwsite.
12: Mm-hmm, ja.
15: Die hadden bedacht, Timber loopt hersenschudding op. Na gesprek met Wout Weghorst.
12: Ja.
15: Leuk bedacht. Goed, maar wat een pech, joh, achtervolgt die familie Timber.
12: Nou, het is echt jammer, want we hadden voordat het WK begon een prachtige interviews met de moeder van de Timberbroers. En die zei, ja, het is ongelooflijk dat je twee jongens op het WK hebt. Nou, een beetje een valse start voor Jurjen sowieso, want die zit al thuis. En Quinten, je komt er misschien wel weer bovenop.
15: Nou, dat is wel fijn. Nou, dat is alle reden om in het toernooi te blijven, want dan kan hij nog een keer meedoen.
12: Nou, zeker. We moeten lekker lang mee blijven doen. Maar, en dat doen we ook, hè?
15: Ja, zeker.
12: Ja, want weten weinig mensen, Bart, maar...
15: Ik wou maar zeggen.
12: Wij worden wereldkampioen.
15: Okay.
12: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Het weer dan. Jules?
8: Het wordt vandaag inderdaad een erg warme dag met voorlopig veel zon. En de maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 31 tot 34 graden. Maar direct aan de kust en op Texel komt een duidelijke zeewind. En het geeft een behoorlijke verkoeling. Daar is de temperatuur halverwege de middag zo'n 23 tot 27 graden. Voorlopig is het ook droog. Later in de middag is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht, met kans op vrij felle regen en wellicht ook een paar zware windstoten.

0: Ja, mooi hoe je fantasie soms met je aan de haal gaat als je bepaalde muziek hoort. Ik moet hier altijd denken aan een serie als Bergerac of The Saint. Ik zie dan zo'n knappe man in een mooi maatkostuum, zo een kronkelweggetje ergens in Zuid-Frankrijk. Afijn, dat dus. Andy Williams hoorde je met Music to Watch Girls By. Goed, ter zake nu. Ron Kass is hier om vooruit te blikken op Adres Onbekend van zondag. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, houd je verbeelding vast, hè? Dat
0: is, ja.
1: Dat hebben wij eigenlijk ook de hele uitzending. Je de hele tijd die mensen voor je ziet.
0: Exact.
1: Die ook bij je staan, maar ook hun hele verleden. Ze gaan open, nog maar 2 keer Adres Onbekend dit seizoen. De eerste is dan meteen Vaderdag. En daar hebben we natuurlijk ook van alles over. Want mensen passen zich aan het programma, of wij aan hen. Het is maar hoe je het ziet. Eerst zoeken we verder voor Haagse Harry Hagedoren, die in zijn 80ste levensjaar wil uitvinden of zijn oude liefde Franziska Dekker in het jaar 1978 een kind van hem op de wereld heeft gezet. Zijn we vorige week mee begonnen. En we zijn ook gevorderd tot haar woonplaats Bussum. Tot de buurman van Franziska. Oh. En of we spreken haar zondag in de uitzending, of weer de buurman, want die heeft aangebeld, heeft met de buren gesproken. Heeft zij een kind en heeft zij een kind van hem? Dat jullie weten. Hij wordt 80 en dacht, nou, laat maar zitten. Maar het was het laatste wat ze tegen hem zei. Ik ga bij je weg, maar ik ben zwanger van je. Zondag hopelijk het laatste woord. En zo zijn er wel meer van die verhalen. Jan Bonke, die zal nooit vergeten hoe hij zijn moeder Maria Ariaans vond. Hij was op date, moet je dat eens voorstellen, met een heel aardig meisje, Joke. Dan ga je eerst gezellig in een kroegje, zoals Café 1890, zo'n soort kroegje, ga je dan zitten praten over je leven. En toen kwamen ze erachter dat ze halfbroer en halfzus waren. Terwijl hij verliefd op haar werd op dat
0: moment. Jeetje, oké.
1: Dus hij mocht wel met haar mee naar huis, maar niet uit romantiek. Maar om zijn moeder Maria Ariaans voor het eerst te gaan ontmoeten. En die kwam met een slok op, 4 uur te laat binnen. En die huilde en die zei, ik heb je zo gemist. En toen hebben ze enigszins contact opgebouwd. Maar het is er niet van gekomen om tot vader door te drinken. Dat kan ze niet vertellen vanuit het huis in Purmerend. Dit zegt Jan daar zelf over.
2: Ik weet je, het blijven onbekende voor je. Dat, ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijpt vanzelf. Als er nu iets is, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zeggen, weet ik niet. Ik heb mijn vader niet. En dan kijkt iedereen altijd aan van, wat bedoel je?
1: Ja, God. Ja, wat wij kunnen doen is kijken wie heeft er in 1977, 78 een relatie gehad met Maria Ariaans uit Amsterdam. Lydia wil een verhaal dat haar hele leven met haar meegaat. Wil ze nu toch een keer meer over weten. Het gaat over haar oom Arend Titsing. Was een verzetsheld uit de Jordaan. Een boekbinder die ook samenwerkte met Parool. Hij deed iets voor de krant en is vermoedelijk verraden, denken wij, door zijn eigen zus.
0: Och.
1: Dat zeggen de gegevens die we binnenkregen. Lydia is geboren in 1954. Groeide op met dit verhaal van voor de oorlog. Altijd die vraag. Oom was 35 jaar toen hij werd vermoord in Boegewald. Wat gebeurde er vervolgens met zijn kinderen? Met neef Frans en nicht Martine Titsing. Dat wil hij heel graag weten. Wil ze dat. En ze denkt ook, waarom is er nooit over de familie meer gesproken? Het ging toch over mijn vaders broer die omgebracht is in de oorlog, die vermoord is in de oorlog. En we hadden nooit meer contact met die familie van Arend Titsing. Die twee moeten nog leven, zijn wel geboren voor de oorlog. Dus dat hopen wij.
0: Ja.
1: En dan nog Vlaamse Chantal. Die ging in de jaren 70 in Amsterdam wonen, omdat ze daar iets had met een Chinese jongen. Pas ook al een Chinese vader. Nu weer een. Die had er zijn eigen restaurant. Ze raakte zwanger. Beviel in de Eerste Helmerstraat, in het WG moet dat geweest zijn. En bracht haar dochter Tine naar haar ouders in België. Heeft dus het kind afgestaan nadat het in Amsterdam was geweest. Ze heeft een foto van haar vader, waarvan ze zelf vindt dat ze op hem lijkt. Dat vind ik altijd moeilijk te zeggen. Zeker na de opmerkingen van Raffel van der Vaart over, dat durf ik dat ook niet meer te zeggen. Ze zegt wel, ja, ik voel me Chinees, maar wel een lange Chinees. Ik ben 1,76 meter en ik ontbeet vroeger met rijst en met bami. Kunnen we hem ook dichterbij brengen? Dan moeten we dus zijn in de omgeving van dus Chantal, moeder Chantal, die altijd in Amsterdam heeft gewoond vanuit België.
0: Goed, dat willen we heel
1: graag
0: weten.
1: Wat een hoop van bijzondere verhalen weer, om. En wat zijn we weer in de regio?
0: Nou, en dat ook. Dat inderdaad, ja.
1: Altijd maar weer 0800 30 30 300. Voor als jij meer weet dan wij.
0: Ron, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Jong, wat ga je doen?
3: Jong, goedemorgen.
4: Ze is in aantocht hoor, maak je geen zorgen.
0: Ik zat een beetje vast aan mijn tas.
3: Oh, ik dacht dat je een rond tas vast zat.
0: Nou, ik zat daarvoor vast aan rond kas. En die gaat toevallig naar dezelfde bestemming als waar ik de afgelopen 3 weken geweest ben. Oké, ik ben er weer een week terug, dus dat was heel leuk.
3: Ja, dat snap ik.
0: Ik heb allemaal tips voor hem.
4: Ja, nou, Ron is ook een beetje een plakker, hè? Gaat nooit meer weg.
0: Nee, maar ik hou van die man.
4: Ook.
0: Hé, maar luister, lieverd. Ik hou van wel meer mensen. Onder andere van Richard Kemper en Remco Veldhuis. Die hebben vanavond hun allerlaatste voorstelling van het cabaretprogramma Kunnen het niet laten, met die titel. Ze staan in Caprera, dus we gaan even bellen met de mannen. Want hoe is het om na bijna 1,5 jaar die laatste voorstelling neer te zetten? Dat is niet het enige. Ik wilde ook bellen met Vroger, want die staat vanavond natuurlijk in de arena met de toppers. Maar Joen, ik zou heel graag met je willen praten. Vanaf maandag ben ik je man.
4: Okay.
0: Maar praten en zingen gaat niet zo goed samen.
4: Oh.
0: Dus daar bellen we niet mee.
4: Nee, dat snap ik. Okay.
0: Nee, Suzanne Reds heeft een nieuw boek uitgebracht. We kennen haar, ze is een kookgast. En ze stort zich op allerlei barbecue-recepten.
4: Ja, nou, en Laura is er. Zit tegenover.
0: En Laura is er.
4: Moet goed komen.
0: Ja.
4: Volle mond. Prima, lekker. Okay, dat is allemaal zo dadelijk na 12. Heel veel plezier daarbij. Ik wens je een fijn weekend. Zoek af en toe de schaduw op. Smeer je goed in. Zoek een waterpunt. Houd hoofd koel. Veel plezier bij de wedstrijd morgen. En meer van dat soort zaken. Hey, toedeloe, hè?

0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: So helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Hollandse
0: boom. Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
11: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
12: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 12 uur precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In het westelijk havengebied in Amsterdam zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Wat het precies is, is niet bekend, maar de brandweer adviseert wel ramen en deuren te sluiten. Verkeer in de Bollestreek moet dit weekend rekening houden met veel vertraging, want de A44 is deels dicht. En vanwege het warme weer zijn veel evenementen in Noord-Holland aangepast. Zo is de kaasmarkt in Alkmaar ingekort. Anders smelt de kaas. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle, vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs,

0: graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. We gaan naar de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10. 5 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A10. Het knooppunt de Nieuwe Meer richting het knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en het Koenplein. 10 minuten, het zei ik al, wergenswerkzaamheden. En de weg is daar dicht. 2 rijstroken maar liefst.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: June tot 2.

0: We hebben over de barbecue, we spreken Veldhuis en Kemper. Richard is trouwens jarig vandaag. Maar mijn persoonlijk moment, daar ga ik gewoon al mijn collega's nu in de studio's even bij betrekken.
1: Kom maar door.
0: Want ik betrap mezelf erop, nou zo ernstig is het helemaal niet, dat nu met deze warme dagen vandaag een soort hoogtepunt, dat je toch een beetje anders gaat eten.
1: Ja? Wat merk je dan?
0: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld zin in warm eten, heb ik niet.
1: Nee.
0: Dan denk ik, laat lekker zitten. Koken heb ik dan ook geen zin in. Ik denk, nou, doe wel salade, geitenkaas of zo.
1: Ja.
0: En een of ander broodje. Dan denk ik, nou, doe maar een crackertje. En toen dacht ik, ben ik de enige of hebben meer mensen dat? In de hoop natuurlijk dat hier mensen massaal op reageren.
1: Maar dit klinkt eigenlijk allemaal heel gezond, wat je nu zegt. Want jij zegt, ja, ik ga niet meer aan de koolhydratenvolle dingen. Ik ga lekker aan de salade en ik neem geen brood. Maar ik neem gewoon lekker een licht crackertje.
0: Dit is de stem van Laura en die vervangt vandaag Maarten Faber. ja, maar de dag is nog niet om, hè? Dus
1: nee,
0: er kan
1: dat
0: nog
1: waar.
0: Van alles gebeuren. En dan denk ik, hoe zit dat met de mannen? Want onze eigen Reinoud Vos, niet te vergeten, een technicus hier, en ook natuurlijk een soort speel in het programma Dries en het Driesen op de zaterdagmiddag. Reinoud, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Stoere vent, eet je anders deze dagen?
2: Nou, toch wat lichter en toch wat frisser dan 's winters eigenlijk, ja, zeker.
0: Oké, en wat noem jij frisser?
2: Nou, salade.
0: Oh ja?
2: Ja, dat is toch hoort bij de zomer.
0: Oké, ik heb je. Oh? Maar dat doe je vanavond dan?
2: Ja, denk het wel.
0: Oh, wat grappig. Ik denk, je gaat aan een of ander stuk vlees.
2: De barbecue gaat aan.
0: Oké. Nee, ik dacht dus namelijk dat het echt een vrouwendingetje was. Maar kijk hier, stoere Reinoud. Dat is ook wel makkelijk, hoor. Ja, het is makkelijk, hè. Dat is het ook. Jij, Jolanda, eet je anders deze dagen?
3: Ja, veel. Ik merk dat ik vaak veel fruit wil eten.
0: Oh ja.
3: En kleinere porties gewoon ook.
0: Ja, en dat halen we dan volgende week gewoon in als die temperatuur onder de 25 graden is.
3: Ja, nou, inhalen. Nee, laat maar.
0: 088 850 51 52. Eet jij anders deze warme dagen? Wat zat er op je broodje net, Reinoud?
2: Ik moet nog eten.
0: Oh, je moet nog eten. Oké, nou veel plezier met je salade vanavond. Laura, jij en ik hadden een yoghurtje.
1: Ja, en een broodje. Ja, ik herken het dus niet. Om heel even snel maar gewoon met de deur in huis te vallen. Ik herken het niet. Ik eet altijd veel en ik eet ook nu veel. Er gaat echt alles gaat erin.
0: Heb je dat lijfje van je gezien?
1: Goh, nou, wat
0: gaat er één zeggen dat ze veel eet? Eet
1: nou,
0: ik heel weinig.
1: Het is echt zo,
0: toch heel anders. 088 850 51.

0: Jenna Spiro, een material lover. Ja, de vraag is dus eigenlijk hoge temperaturen vandaag. Straks het weerbericht, uitgebreid natuurlijk. En volgens mij wordt de dag ook afgesloten met onweer. En volgens mij ook nog hagelstenen, maar dat horen we later. Mijn vraag was eigenlijk, eet jij een beetje anders deze dagen? Dag Ed Bethlehem, goedemiddag.
1: Hi Jun,
0: dag. Hi, heb jij het idee dat je anders eet?
1: Ja, zeker. Dat idee hebben wij. Ik spreek ook namens Marion, mijn liefdallige echtgenoot.
0: Ja.
1: Wij eten bijna geen warm.
0: Nee.
1: Maar we proberen wel op ons dieet te letten. Dat betekent genoeg eiwitten, ja, en ook groene groentes.
0: Oké. En wat staat er vanavond op het menu dan?
1: Wat? Dan mag je drie keer aan. Een gebakken eitje.
0: Een gebakken eitje.
1: Ja.
0: En hoe zit het dan met die groenten? Of worden die groenten verwerkt in het ei?
1: Die komen er misschien al bij.
0: Dus ja.
1: Dat moet de kok nog even publiceren.
0: Ja, oké. En wie staat er het meest in de keuken, Ed?
1: Wij staan altijd samen in de keuken.
0: Oh,
1: we hebben een volle keuken.
0: Ja.
1: Dus zij kijkt naar mij of ik kijk naar haar.
0: Oh, hoe lang doe je dit al? Want je bent heel lang gelukkig getrouwd, zo te horen.
1: Oh, ja, vanaf 81 zijn wij getrouwd. En nou, 45 jaar.
0: Zo, hou vol, hè? Prachtig.
1: Ik moet wel denken aan mijn eiwitten. Ik heb een lastig been, misschien weet jij dat nog. En daar zit tegenwoordig ook een gat in. En dan moet je veel genoeg eiwit eten, omdat de bondverzorging moet goed blijven.
0: Nou, jij eiwitten en toch iets anders eten deze dagen.
1: Ja, we moeten wel op bepaalde dingen letten.
0: Goed, en Marion?
1: Marion zegt 45 jaar.
2: Ik ben 45 jaar getrouwd. Hij was mijn patiënt toen ik een ongeluk heb gehad.
1: Ja.
0: Oh, joh, zo is het ook nog ontstaan. Wat een mooi romantisch verhaal.
1: En live in de uitzending, Marion.
0: Ja. Hey, hartstikke goed. Ed, ik ga naar de volgende.
1: Ja, veel plezier.
0: Goed zo, dag.
1: Hoi.
0: Dag, en dit is Ellie. Dag, Ellie.
3: Nou, hallo.
0: Hallo, schat.
3: Nou, ik zat buiten en gisteren heb ik kersen gehaald.
0: Ja. Ja.
3: Ik heb pruimen gehaald.
0: Oh, lekker fruit.
3: Dat heb ik allemaal opgevreten vanmorgen.
0: Oh, wat heerlijk. Maar dat is dus gewoon met deze temperaturen eet je extra fruit.
3: Maar allemaal opgegeten. Ik durf niet eens direct boodschappen te doen. Want dan ga ik wel wat van merken straks.
0: Ja, zeker met die pruimen.
3: Ja, en vanavond wordt het een Caesar salade. Die hadden ze ook bij die winkel.
0: Ja.
3: Maar die gaat nu straks halen. Nee,
0: oh,
3: ik heb echt geen warm eten.
0: Nee, nou, lekker genieten. Dag Ellie.
3: Ja. Dankjewel hoor.
0: Goed zo.
3: Oké,
0: dag. En dan ga ik nog even naar Trix. Dag Trix, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Joen.
0: Trix, wat wordt er gegeten deze dagen?
4: Nou, er wordt yoghurt gegeten.
0: Ja.
4: En lekkere frisse salade.
0: Heerlijk.
4: En watermeloen, hè.
0: Oh,
4: die is niet aan te slepen.
0: Oh, dat is een idee. Watermeloen, dat ga ik ook halen.
4: Zo
0: goed.
4: Lekker, joh.
0: Wat een goed idee. Ik schrijf het gelijk op.
4: In de schaduw zitten met je voeten in een waterbadje.
0: Ja, en dan houden we het keurig vol.
4: Dat dacht ik.
0: Oké, geniet ervan. Doe voorzichtig, hè.
4: Doei. Ik.
0: Dag, Trix.
4: Doei, doei.
0: Dag, we gaan nog even naar Roby. Dag, Roby.
5: Hallo, John.
0: Hallo daar.
5: Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje dezelfde allemaal. Ik heb ook niet zo veel behoefte aan boterham en dikke was. Ik ben toch ook niet zo broodachtig. Dus ik heb inderdaad, vanmorgen ben ik begonnen met een kiwi.
0: Ja.
5: Toen ben ik boodschappen gaan doen, heb ik meloen, snoepaugurkjes, aardbeien. Van alles fruit gekocht.
0: Ja.
5: Dus daarnet nog even een bakje yoghurt gegeten. En dit ga ik even volhouden tot het avondeten.
0: Ja, en dan?
5: Ook gelijk goed voor de lijn.
0: Ja.
5: En vanavond eet ik een salade. En daar gooi ik dan een blikje tonijn doorheen.
0: Ja, zie je. De meeste mensen zitten toch aan de salade. Hé, hartstikke goed. Nou, geniet
5: van
0: je...
5: Ik heb eigenlijk kroketten in huis. Dus ik denk, misschien... Dat ik vanavond wel denk... Nou, een broodje kroketten is ook wel lekker.
0: Ja, het is grappig dat jij dat zegt... Want ik keek dus vanochtend in mijn vriezer. Ik dacht, heb ik nog wat in huis? En,
5: ja.
0: En toen dacht ik, inderdaad, er lagen dan nog twee kroketjes.
5: Ja.
0: En er lag ook nog een bakje met een of andere bloemkool-overschotel. Dus ik dacht, zal ik een salade halen? Doe ik daar misschien nog een kroketje bij? Of misschien niet. Eerst maar eens even de yoghurt opeten.
5: Die bloemkoolschotel zou ik nog niet doen. Dat
0: heb ik
5: warm.
0: Geen zin in.
5: Doe dan maar lekker nog een broodje kroket.
0: En een salade. Hey, dankjewel Trix, je kan gedachten lezen. Joe, dag.
5: Joe.
0: En dan gaan we gaan naar de volgende. En eens even kijken, volgens mij is dit... heb ik haar, Regien. Dag Regien, goedemiddag.
6: Hallo Laura, met Regien. Hallo.
0: En wat staat er bij jou op tafel vanavond?
6: Nou, moet ik jou betalen? Ik zou graag Juno ook aan de lijn willen.
0: Lieverd, je hebt mij aan de lijn.
7: Zou dat kunnen?
0: Ja, Lieverd, ik ben dit.
7: Oh, spreek ik met June?
0: Ja, je bent met June. Ja, dit is June, dit ben ik.
7: Oké, je spreekt het anders.
0: Oh, nee, helemaal niet.
7: Je ziet er prachtig uit, June, lieve June.
0: Wat is er?
7: Je haar is prachtig.
0: Oh, mijn haar is heel blond geworden door Griekenland, door de zee en door de zon, denk ik.
7: Ik vind dat juist heel mooi.
0: Oh, lieverd, echt waar?
7: Echt waar.
0: Ja, mijn highlights zijn gewoon heel... Ik ben een soort blondie geworden.
7: Nee, ik vind het echt hier mooi staan. Echt prachtig.
0: Oh, dankjewel. Nou, echt.
7: Ja, ja.
0: Mijn dag kan niet meer stuk.
7: Nee, en nou, wat ik eet dus, dat is salade. Ik hou van salades en een kwark. Lekker, ik ben meer van de kwark dan yoghurt. Want kwark, ik vind het lekker een beetje dikke structuur hebben.
0: Ja.
7: Dus vind ik heerlijk met fruit. Zeg,
0: maar het is ook lekker fris.
7: Heerlijk, ik hou ervan.
0: Ja, ja, maar weet je wat nou grappig is? Dat iedereen begint dus over salades en over yoghurt. En Laura en ik, wij hebben hier allebei nog een bakje met yoghurt. Met ongeveer dezelfde vruchten erin. Blauwe bessen en aardbeien.
7: Ja,
0: grappig, hè?
7: Ja, ik hou er ook van. Ik ben ook heel fan van bramen en aardbeien.
0: Oh ja, bramen vind ik ook zo lekker. Hey, lieverd, ik ga nog even naar één luisteraar. En ik vond het heel gezellig. En dank je wel voor de complimenten voor de kleur van mijn haar.
7: Graag gedaan, June.
0: Dag, schat.
7: Doei.
0: Gerrit, ik heb nog maar heel even. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Ik wil als eerste even een tip aan de luisteraars geven. Als je zweet, wat verlies je behalve vocht? Ook zout. Dus drink alsjeblieft bouillon.
0: Ja, oh ja, een bouillonnetje.
8: Ja, en wat had ik al vanmiddag als lunch? Ik had namelijk een tosti met peperkaas, gevulde olijven en sambalmayonaise. En dat is zo godsgruwelijk lekker.
0: Oeh, dat is ook nog een idee. Nou, die gaan we nog even opslaan. Dank je wel.
8: Is goed.
0: Goed zo, dag. Laura, hebben we de meeste tipjes gehad, denk ik?
9: Ja, er komt nog wel wat binnen.
0: Oh, vertel.
9: Bijvoorbeeld van Mieke, die zegt... Mijn moeder zei vroeger, als het heet wordt... dan eet je eitje voedingsstof, aardbeien zoet en haring zout. Dan heb je alles binnen.
0: Oké, slim. Het is nu ook de nieuwe haringtijd, hè?
9: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ik heb gisteren ook al een haringtje gehad.
0: Ja? Ja, oh, ik nog niet.
9: En even kijken. Lisbeth die zegt lekker Aziatisch en Marokkaanse keuken. Heb je lekker die kruiden. En bij Frida vanavond boerenkool en rostiro.
0: Nee, echt waar?
9: Ik weet niet zo goed wat dat is. Rostiro. Weet je wat dat is?
0: Nee, weet ik ook niet. Nee. Een reustie, denk ik, of zo.
9: Oh, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar die gaat dus gewoon lekker aan de boerenkool?
9: Ja, die gaat gewoon aan. Nee, bloemkool.
0: Oh, bloemkool.
9: Ja, oh, nou, boerenkool. Ik vond het lekker winter.
0: Ja, dat ik al. Nou, heel leuk. Ja, ze hebben er toch het een en ander van opgestoken. Maar we zitten allemaal een beetje op dezelfde lijn, hè? Ja, heel veel salades en een beetje yoghurt. En,
9: Behalve Frida, die gaat lekker aan de bloemkool.
0: Ja, daar is even gelijk. Oké, hartstikke goed. Dank jullie wel voor het

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
8: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
9: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Alleveen is het dan weer. Westerland, 27 graden op dit tijdstip al. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Met Jolanda Baars. Jolanda, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat te veel schadelijke stoffen worden uitgestoten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Het staalbedrijf krijgt tot april volgend jaar de tijd om die uitstoot terug te brengen tot onder de norm. Lukt dat niet, dan volgen dus boetes en die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Dit jaar moest de staalgigant in totaal al ruim 20 miljoen euro betalen, omdat bij de kooksgasfabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoten. Bij een bedrijfsongeluk in het westelijk havengebied zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Wat het precies is, is niet bekend, maar de brandweer adviseerde wel om ramen en deuren te sluiten. Het zou gaan om een brandbare stof. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. Het lek heeft zich beperkt tot het terrein van het bedrijf zelf. Een deel van de basisweg is nog wel afgesloten. Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden. In het centrum van de stad dan. Vanaf 1 januari 2028 is het daar een uitstootvrije zone. Dus mogen alleen elektrische brom- en snorfietsen het centrum nog in. Zo wil de gemeente de luchtkwaliteit verder verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de impact van Haarlem op het klimaat verkleinen. De dierenambulance Hoorn heeft na 38 jaar een eigen onderkomen gekregen en wel aan de Schellinghouterdijk. Daar is ook het dierenasiel gevestigd. Met de nieuwe unit is er een centrale uitvalbasis en kunnen er meer vrijwilligers worden aangetrokken. De komst van het gebouw liep jaren vertraging op, had allemaal te maken met vergunningstoestanden. Maar helemaal af is het nog niet, want er is nog geen stroomaansluiting. Dierenambulance Hoorn hoopt dat die aansluiting niet lang meer op zich zal laten wachten. Want dan kunnen ze echt gebruik gaan maken van het nieuwe onderkomen. En dan, ja, Marokko speelt vannacht tegen Schotland op het WK voetbal. En daar wil je natuurlijk wel wat lekkers bij eten. Vooral als het zo laat is. Nou, we hadden het net over eten en 's nachts is het een beetje afgekoeld. En dan heb je misschien wel zin in zoetigheden. En die kun je bijvoorbeeld gewoon halen bij de Marokkaanse bakker.
13: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes.
10: in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbeien en een Marokkaans vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
12: Ja, en veel Marokkaanse bakkers verkopen ook gewoon oranje lekkernijen. Want morgen is natuurlijk
13: Nederlands elftal aan de beurt. Om 7 uur.
11: Ja, en Marokko speelt vannacht dus om 12 uur.
12: Ja, om 12 uur. Dus lekker opblijven. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
11: Helemaal goed, dankjewel Jolanda. En dan gaan we naar het weerbericht. En Jan Visser is een dagje vrij, dus we hebben hier Sjoel Gernhardt. Dag Sjoel, goedemiddag.
14: Dag June, goedemiddag.
11: Hoe gaat de temperatuur oplopen? Hoe warm krijgen we het vandaag?
14: Nou, de temperatuur loopt nog een beetje op. Die is nu inderdaad zo'n 28 graden. Lichte koelte op Texel uiteraard, vooral bij de zeekant. En in West-Friesland ook wel vanaf het IJsselmeer. Maar toch Den Helder meldt 29 graden met die matige zuidenwind. Dat is wel een pluspuntje. Er is nog windkracht 3 en soms windkracht 4. Dat geeft nog een beetje, ja, koelte is die, maar toch een beetje draaglijke warmte. En de temperatuur loopt nog op naar zo'n 31 tot 33 graden landinwaarts als maximum. Maar je krijgt ook wat zeewind, dus direct aan de kust komt er enige afkoeling in de loop van de middag. Blijft dus overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. De vraag van vandaag is natuurlijk wanneer en of het nog gaat onweren. Nou, de rem zit er voorlopig een klein beetje op wat dat betreft, dus blijft voorlopig wel overwegend zonnig. Maar later in de middag, begin van de avond, is er kans op een enkele lokale, maar toch felle regen of onweersbui. Daar moet je een beetje pech mee hebben. Ja. Maar toch de meeste kans op wat regen en onweer is er denk ik later vanavond en ook komende nacht.
11: Ja, en is dat dan in de hele provincie of is dat dan wat meer in het noorden of het zuiden?
14: Nou, dat eerste dus vrij lokaal. Als er al wat komt, ik zei het al, de rem zit er een beetje op, maar er zal wel enkele bui ontstaan, denk ik. Later in de avond en vannacht wordt het een soort van front. En dan denk ik dat iedereen wel wat aan de beurt komt voor enige regen en onweer. En er kan trouwens zeker landinwaarts ook een felle bui bij zijn. Met veel regen in korte tijd, kans op hagel ook en wellicht ook een paar zwaardere windstoten. Dus vooral later vanavond en vannacht ligt een beetje wat dat betreft de focus.
11: Ja, en hoe gaat dan de rest van het weekend eruit zien?
14: Nou, weer wat rustiger allemaal, wat onweersprikkelen betreft. Morgen is er nog kans op een bui. Misschien dat er vannacht dan wel 10 mm valt als het tegen zit. En overdag is dan af en toe wat zon. Zeker in het noorden, maar ook wel een paar wolkenvelden. Het blijft dan in de middag en avond vrijwel overal droog. Allemaal een stuk aangenamer. Matige wind uit west tot zuidwest. Dus prima strandweer, ook niet te warm. Maximum temperatuur morgenmiddag van 23 tot 27, 28 graden zo'n beetje. En zondag hebben we een mooie noordoostwind met windkracht 3 tot 5. Het is een overwegend zonnig weer en ook overal droog.
11: Oké, hartstikke goed. We doen het ervoor. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
14: Ja, de luchtdruk is nu 1014 millibar. Uiteraard hetzelfde als hectopascal. En de weerspreuk van de dag gaat natuurlijk uiteraard over onweerskansen. Want staan de schubkes aan de hemelbaan, daar kan men meestal niet zonder paraplu uit wandelen gaan.
11: Nee,
14: dus als er die kanteelwolken zijn, Jan Visser schreef het er ook wel eens over, dan neemt de kans op onweer toch wel redelijk snel toe.
11: Hartstikke goed. Hey, dankjewel, Sjoel. En tot de volgende keer.
14: Goed weekend.
11: Tot zo, dag.

0: Can't get enough of your love van Taylor Dane.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan gewoon Pim Pam Petten. Of het nou 30 graden wordt of niet, dat maakt niet uit. We gaan gewoon Pim Pam Petten.
2: Ze krijgen ons niet gek.
0: Precies. Laura, jij vervangt Maarten, dacht je?
2: Klopt.
0: Geen idee wat die jongen aan het doen is, maar die heeft ook een eigen leven.
2: In de zon zitten op zijn billen. Cocktails drinken.
0: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee? Is hij geen zonliefhebber?
0: Ik heb al een ideetje. Nou, ik denk niet dat hij nu met deze temperaturen erin gaat zitten.
2: Nee.
0: Maar ik denk dat ik wel weet wat hij aan het doen is. Maar dat maakt niet uit, dat gaan we niet delen. We doen de selectievraag voor Pim Pam Pet. Is namelijk de volgende vraag. Wat geeft er licht? Wat geeft er licht? En er hoort uiteraard een letter bij. Wat geeft er licht? Het is de H van Hendrik. Dus kun je iets verzinnen wat er licht geeft met de H van Hendrik? Dan is het handig dat je of Laura even belt, 088-850-5152... of dat je een appje stuurt naar hetzelfde nummer. En ik zie die eerste beller al binnenkomen. Wat geeft er licht met de H van Hendrik? Is er iets mee? Nou ja, ik weet één ding.

0: Nina Simone en My Baby Just Cares For You.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hebben de selectie gevraagd gesteld, zoals we dat eigenlijk dagelijks doen, om ongeveer 10:50. De selectievraag voor vandaag was: wat geeft er licht met de H van Hendrik?
2: Best te moeilijk hoor.
0: Ja,
2: ik
0: dacht aan een hallamp.
2: Hallamp.
0: Was dat leuk geweest? Weet ik niet. Wat kwam er binnen?
2: Er kwam binnen heel veel halogeenlamp.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Van Harriet, Grada, Trix, Jos, Nel, Josfien, Annelies kwamen er allemaal mee. Lily, die kwam, vond ik wel ook een leuke, met haard.
0: Oh, de open haard.
2: Ja, vond ik ook een leuke.
0: Tuurlijk, geeft ook licht af.
2: Ja, Gerrit zei haard vuur. Nou, ook wel ongeveer een beetje hetzelfde. En dan ook met hologram. En dan hebben we ook nog Fred aan de lijn.
0: Oh ja, we hebben Fred en Theo. We hebben twee mannen. Dag Fred, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo Fredje. Waar woon je, in welke plaats?
3: IJmuiden.
0: IJmuiden, hartstikke goed. Hou je ook van vis als je in IJmuiden woont?
3: Ja, haring heb ik al gegeten.
0: Oh, hoe is die, de nieuwe haring, dit jaar?
3: Nou, ik vond het wat minder eigenlijk.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En zit het in de smaak die minder is?
3: Ja, volgens mij wel. Of mijn smaak verandert. Ik kan ook weer als je oud wordt.
0: Oh ja, dat zou ook kunnen. En hoe heet jij die? Hoe eet je die haring?
3: Gewoon zo, aan het staartje.
0: Oh ja, dat staartje. Dan laat je hem zo naar binnen glijden. Vind ik altijd een beetje eng. Grappig. Ja. Mooi. Fred, wat was jouw antwoord? Op wat geeft er licht?
3: Hanglamp.
0: Een hanglamp. Hartstikke goed. Mooi. Dan hebben we nog Theo. Dag Theo, goedemiddag.
4: Goedemiddag, John.
0: Dag Theo. Woon je ook in IJmuiden of ergens anders?
4: Nee, gewoon in Nieuw-Vennep.
0: In Nieuw-Vennep. Je zit wat meer in het zuiden van de provincie. Hou je wel van vis?
4: Ja, niet geweldig, maar ik eet het wel.
0: Oh, gelukkig. En wat voor soort vis dan? Haring?
4: Nou,
0: iets anders?
4: Ja, ik probeer elke week wel een haring te halen.
0: Ja.
4: En anders, hoe is het, zo'n groot lekkerbek.
0: Wat voor ding? Oh, lekkerbek. Oh, lekkerbekje. Ja, uit de frituur. Hartstikke goed. Hé Theo, wat was jouw antwoord?
4: Halogeenlamp,
0: hartstikke goed. Oké, Laura, jij bent voorzitter van de jury. Twee mannen gaan nu spelen. Wordt het Fred of wordt het Theo die er vandoor gaat met de hoofdprijs vandaag?
2: Ik zit er bovenop.
0: Ja, Fred en Theo, hier komt de eerste vraag. Okay. Wat doe je op brood? En er hoort een letter bij. Wat kan er op brood? Nou, wat kan er op brood met de volgende letter? Let op, mannen, hier komt hij aan. Het is de T van Tinus.
2: Theeworst. Oeh, volgens mij was Fred eerst. Maar ik vind het heel moeilijk om dit goed te kunnen zien. Fred, riep jij het nou als eerst?
3: Nee, ik riep niks.
2: Oh, jij riep niks?
3: Nee, ik riep niks. Nee.
2: Hoorde ik het en dan was het enige Theo. Twee keer? Nou, dan moet het Theo zijn geweest. Ik dacht dat ik het twee keer hoorde. Oh, Theo. Nou, zo moeilijk is dit dus. Ja. Theo, dan krijg jij gewoon een volle punt. Was ik goed?
0: Ja, we hebben hier een meter, heren, dat we kunnen zien bij wie de telefoonlijn als eerste uitslaat.
2: Ja, maar bij elk geluidje slaat hij uit.
0: Ja, dat is waar.
2: Heel ingewikkeld.
0: Vraag nummer 2. Een deel van het menselijk lichaam. Een deel van het menselijk lichaam. Wordt het Fred of Theo? Een deel van het menselijk lichaam. Ik heb hem niet meer. Het is de G van Gerard.
3: Oh, blaas.
2: Ja, jongens. Ik kan echt niet zien wat ik er eerder uit.
0: Zie je het niet?
2: Ja, hij doet het wel, maar ze schieten gewoon allebei de lucht in.
0: Ja,
2: ik vind het heel moeilijk. Ik ga Jolanda vragen of ze zo meteen bij mij wil komen staan als nieuwslezeres om met mij mee te kijken, want ik kom er gewoon niet uit.
0: Oké. Durft een van deze twee mannen te zeggen wie de eerste was?
2: Ja, dat was
3: allebei een puntje.
0: Allebei
2: een punt. En ik heb versterking gevraagd, mannen, want dit ligt helemaal bij mij. Maar ik kan dit gewoon niet. Het gaat zo snel.
0: Oké.
3: Allebei
0: een punt. Er staat 2-1 voor Theo. We hebben hulptroepen ingeroepen. Te weten, Jolanda. Een koosnaampje is vraag nummer 3. Een koosnaampje. Heren, hier komt de letter. Twee mannen verzinnen een koosnaampje. Hoe romantisch kun je het niet hebben op de radio? Het is de L van Leo.
3: Lieveling.
2: Ja, dat was Theo.
0: Lieveling.
2: Ja, Theo, wat was je snel. Ja,
0: oké. Jolanda, is het ermee eens?
5: Ja hoor, helemaal.
0: Ja, Jolanda zegt dat het goed is. Goed, nog 2 vragen te gaan. Iets dat je koopt in de supermarkt. Wat koop je in de supermarkt? Hier komt de letter. Wat koop je in de supermarkt? Het is de M van Marie.
3: Waar is het bij?
2: Ja,
5: dit is gelijk.
2: Dit was echt een gelijk spelletje.
0: Ja, dat dacht ik ook.
2: Gaan we dan gewoon voor beide een punt erbij zetten?
0: Ja, beide een punt. Ja, 4-2 is het nu.
2: Ja, inderdaad. 4-2. Ja.
0: Oké. Goed, daar gaan we. De laatste vraag. Waar kun je in wonen? Waar kunnen we in wonen? Het is de R van Rudolf.
4: Rijtuig.
2: Ik kijk ook naar Jolanda.
5: Volgens mij hoorde ik Theo eerder.
2: Ja? Ja, ja toch? Ja. Nou ja,
0: maar wat waren de antwoorden? Theo, wat zei jij?
4: Ja, ik zei wel wat een rijtuig, zei ik.
0: Ja, dat we met z'n allen wonen in een rijtuig vind ik minder.
2: In een rijtuig?
4: Nee, dat vind ik minder.
0: En wat zei jij, Fred?
4: Roeiboot.
0: Een roeiboot. Nee,
4: dat kan
2: ook niet echt in wonen.
0: Dat is ook niet echt, hè?
5: Geen punt.
0: Nee, eigenlijk allebei niet. Geen punt. Ik dacht dat iemand zei rijtjeswoning.
2: Er stond ook rijtjes. Ja,
0: ja, maar we hebben een winnaar. En het scheelt maar één punt. Want Theo, jij hebt gewonnen.
4: Dankjewel.
0: Mannen, applaus van Jolanda. En diep respect van Laura en mij voor jullie allebei. Want het was hartstikke moeilijk.
2: Ja.
0: Oké. Nou ja, de volgende keer iemand anders dan de vandoor met de hoofdprijs. Maar nu gaat dus de 50 euro bon van Pluto Sport naar Theo.
4: Oké, hartstikke leuk.
0: Ja,
2: gefeliciteerd.
0: Oké, Fred.
4: Oké, bedankt.
0: Niet verdrietig zijn er, Fred.
4: Ik weet nooit, je moet
0: morgen
4: lachen met het mooie weer.
0: Oh, oké, lieverd. Dag!
4: Doei!
0: Oh, wat een bevalling, hè?
2: Nou, het was weer spannend. I'm right.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
14: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
15: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer-Noord.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Eén precies de belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baas. Jolanda, goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag. Bij een bedrijfsongeluk in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Inmiddels heeft de brandweer de situatie onder controle. De 78-jarige man die woensdag werd aangereden door een tram in Amsterdam-West is overleden. Het ongeluk gebeurde in de eerste Constantijn-Huygensstraat. En de dierenambulance Horen heeft aan de Schellinghouten Dijk na 38 jaar eindelijk een eigen onderkomen gekregen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Top 2.

0: haar buiten koken met de lekkerste barbecue-recepten. Dat is wat ze wil, Susanna Rets. Met haar nieuwste boek, 365 dagen barbecue. Dus ook in de lente en ook in de herfst en in de winter. Niet alleen als het 30 graden is. Susanne, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hi.
1: Zijn we weer.
0: Weer een mooi nieuw boek van jou. We kennen jou natuurlijk van andere boeken. Hè. Dan ben je vaker bij ons te gast geweest. Onder andere de boerenhapjes. Nou, zo kan ik er nog een paar opnoemen. Maar nu dus dit barbecue-verhaal. Ja, jij bent een groot fan van de barbecue, hè?
1: Ja, dit is barbecue-boek nummer 2. En mijn missie om iedereen naar buiten te krijgen het hele jaar door.
0: Ja, precies. En het is zo mooi, Julius Jaspers heeft dat ook, hè? En ja. die zweert ook bij de barbecue. In dit recept, hier staan heel veel recepten in, maar voor de rest natuurlijk allemaal ook weetjes over de barbecue.
1: Ja.
0: Maakt het nou nog uit voor jou welke barbecue? Ja, jij hebt een favoriet, maar dat geldt niet voor iedereen.
1: Nee, en er zijn heel veel soorten barbecues. Ja. En ik denk dat je vooral moet kijken naar hoe vaak ga je hem gebruiken, waarvoor ga je hem gebruiken. Waar kun je hem kwijt? Want je mag ook niet overal een barbecue neerzetten. Als je in een flatgebouw woont, moet je maar eens even gaan vragen of het überhaupt mag.
0: Ja. Goed, en dan wordt het toch vaak de gasbarbecue als alternatief. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar vakantiebestemmingen, dan mag je er niks doen met open vuur. Maar zo'n gasbarbecue kom je dan wel weer een end mee.
1: Ja, nou, er zijn heel veel soorten. En voor alles is iets te zeggen. En er is ook genoeg tegen van alles te zeggen. Kijk vooral even wat je zelf prettig vindt.
0: Ja, ja. Deze recepten in jouw boek zijn geschikt voor alle barbecues?
1: Grotendeels. Er zijn er een aantal, daar is het handig voor om een kamado te hebben. Keramische barbecue. Omdat je daarmee een soort oven kunt creëren.
0: En ja, dus, met de deksel dicht.
1: Ja, met directe en indirecte warmte. Maar op het moment dat het op grillen aankomt, kan dat op ieder type barbecue.
0: Ja. Ja. Hey, nou ben jij een voorstander van het barbecue het hele jaar door. Vandaar dat je ook komt met deze titel, 365 dagen barbecue. Oké, maar wat is het verschil tussen barbecuen in de zomer en in de winter? Is dat nog een verschil in recepten?
1: Ja. Ja, want in de zomer heb je echt trek in andere dingen. Als het nu, zoals vandaag, de mussen dood van het dak vallen, heb ik gewoon al minder trek.
0: Ja.
1: En al helemaal geen trek om achter een loeihete barbecue te gaan staan. En in de winter, ja, comfort food, stoofpotjes, lekker. Vlees wat gewoon uren geprutteld heeft. Groente wat lekker gestoofd heeft. Je eet in de winter gewoon andere dingen dan dat je dat in de zomer doet.
0: En toch kan ik me voorstellen dat mensen zijn, oké, Susanne, ik weet het, het is hartstikke leuk om het te doen in de winter, maar toch zie ik daar een beetje tegenop. Hoe krijg je mensen over die streep?
1: Gewoon doen. Ja, ik zeg altijd, als ik het kan, kan echt iedereen het. Ik ben geen chef. Ik ben ook maar iemand die gewoon op een gegeven moment daarmee begonnen is en een beetje dat virus te pakken heeft gekregen. Het is echt een kwestie van doen. En ik wil zo graag laten zien met mijn boeken dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft.
0: Nee.
1: Je hoeft hier niet 3 dagen mee bezig te zijn. Je kunt gewoon naar je eigen supermarkt gaan, naar je eigen slager of visboer gaan, een paar mooie spullen kopen. En gewoon iets lekkers maken zonder dat je daar 3 dagen mee bezig hoeft te zijn. En een hele maaltijd van de barbecue is gewoon ideaal. Ik ga dat ding echt niet aansteken om 1 stukje vlees te grillen. Ben wel gek. Dat doe ik ook gewoon in een pan op mijn eigen fornuis.
0: Ja, maar het moet echt gewoon.
1: Nou ja, denk heel eventjes na over wat je wil. En dan, als je gaat plannen, kun je zien dat als je toch die barbecue aan hebt staan, dan heb je vanmorgen misschien wel zin in wat geroosterde groenten. Leg je die er alvast op. Gooi je daarna een paar aardappels in die kolen die toch nog warm zijn. Heb je fantastisch gerookte puree morgen bij je geroosterde groenten. Voilà.
0: Ja,
1: je bent er al.
0: Ja, ja, nee, inderdaad, je moet anders gaan denken. En ik kwam ook tegen het begin van je boek, toegankelijkheid is het uitgangspunt. Hè?
1: Altijd. Ja. Maar dat is bij al mijn boeken zo, omdat ik vind dat er zo moeilijk wordt gedaan over barbecue. En de traditie is altijd geweest dat het groots meeslepend vlees, hoor. Ik denk dat dat heel veel mensen afschrikt.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus ik wil laten zien dat het ook een tandje minder mag.
0: Ja.
1: En
0: nou weet je, ik bijvoorbeeld even praktisch gezien. Ja. Hè? Want ik zie heel veel recepten. En er staan ook recepten tussen. Ik denk, nou ja, ik weet niet of iemand dat heel gauw zou doen. Misschien een speciale gelegenheid. Een broodje hamburger. Ik denk dat heel veel mensen gewoon een broodje hamburger op de barbecue doen.
1: Ja.
0: Dat is lekker makkelijk. Een broodje en misschien nog even een stukje tomaat erop en een augurkje. Maar je komt met een alternatief. Op pagina 75. Benoem hem maar even.
1: De Sloppy Joe. En dat is
0: Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk een lazy hamburger. Als je nou heel veel vrienden over de vloer krijgt om voetbal te kijken morgen, dan zet je een grote pan op je barbecue. Je mikt alles erin. Zo makkelijk is
0: ja,
1: het.
0: Ja, vlees, groenten?
1: Vlees, saus, de hele sante kraam. Dat maak je warm. Dan laat je lekker die rooksmaak inkomen. Daarna pak je broodjes. Je pakt wat augurkjes. Een beetje smeltkaas. Het hoeft dus niet eens echt gewoon goede kaas te zijn. Van die lelijke plastic kaas erop die goed smelt. En dan ben je er al.
0: Ja, want het mooie is inderdaad, ik zie het hier. In die pan gaat dus dan gehakt, maar er gaat ook een ui, er gaan paprika's. En er gaan verschillende poedersoorten, zoals bijvoorbeeld knoflookpoeder, paprikapoeder. Er gaat ook de tomatenpuree gaat er ook gewoon gelijk in.
1: Ja, alles.
0: Ja?
1: Het is zo makkelijk.
0: Mosterd, bruine suiker, huppeta, ja. Alles in die pan opzetten.
1: Ja.
0: Laten pruttelen, hoe lang moet het pruttelen?
1: Klopt.
0: Het moet nog niet eens zo lang pruttelen.
1: Nee, joh.
0: 5 minuten zie ik staan.
1: Dat.
0: En dan gaat het daarna op een broodje.
1: En dan gaat het op een broodje en dan ben je er al bijna. En dat is van het eten, dat kun je zelfs als je wil de dag van tevoren klaarmaken, wordt het nog lekkerder van. Want al die smaken trekken in dat vlees. En het enige wat je dan hoeft te doen op het moment dat je gasten krijgt, is dat je het even warm maakt. Een verjaardag. Een voetbalwedstrijd die je met z'n allen wil kijken. Maak het lekker van tevoren klaar. Gooi dat ding aan.
0: Kind kan de was doen.
1: En een kind kan de was doen.
0: We praten zo meteen verder, want er staan ook heel veel recepten in voor salades. En ik kwam een zin tegen. Let zoveel mogelijk op de afkomst van vlees en vis. Daar wil ik straks antwoord op. Ja, dat lijkt me trouwens hartstikke moeilijk.

0: Louise Guerra en Burebujas di Amor. Het is ook wel lekker deze muziek eigenlijk als je het hebt over de barbecue. We gaan verder met jou, Suzanne. Je hebt een boek geschreven en dat ligt sinds kort in de winkel. En het heet 365 dagen barbecue. Daar staan echt een paar dingen in dat ik denk, oh, dat ga ik ook maken. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst even, Suzanne, in het begin kwam ik een zin tegen. Let zoveel mogelijk op de afkomst van vlees en vis.
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet hoe ik dat moet doen, want dat koop je toch gewoon?
1: Dat ligt er een beetje aan waar je je vlees en je vis koopt. Over het algemeen staat er waar je ook je spullen koopt, waar het vandaan komt. Dus of dat je het nou in de supermarkt is of bij een slager. Ik geloof er wel in dat je proeft of je biovlees koopt of dat je industrie vlees koopt.
0: Ja.
1: Dus ik eet niet zo heel veel vlees, maar als ik het eet, koop ik het bij de slager. Omdat ik weet dat die weet waar zijn koeien vandaan komen.
0: Ja.
1: En hoe die behandeld zijn. En datzelfde geldt eigenlijk voor vis. Die koop ik eigenlijk het liefst in het seizoen.
0: Ja, bij de visboer.
1: Bij de visboer. We hebben gelukkig in Leiden op de markt heb ik mijn vaste kraam altijd staan. Ik heb een vaste slager. En als ik het in de supermarkt koop, is het altijd bio.
0: Ja, goed, duidelijk. Dat is dus belangrijk en dat proef je ook. Dan gaan we naar de salades, want er staan heel veel salades in. Er staan ook allerlei tips in natuurlijk om andere dingen te doen. Ik kwam bijvoorbeeld een spiest tandoori kip tegen met paprika en rode ui. Een gevlinderde kip met koffie, barbecue, rup.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat, maar even. En aardappeltjes ook met venkel, sinaasappen en halloumi.
1: Ja.
0: De foto's. Je hebt een fotoshoot gedaan op Curaçao. En dan denk ik dat luisteraars nu denken, oh ja, tuurlijk, ze ging naar Curaçao. Maar dat was keihard werk, hè?
1: Dat klinkt inderdaad geweldig. Het,
0: ja.
1: Het is het ook, want zwembad de foto's liggen. Zijn namelijk waanzinnig daardoor geworden. Maar als je een vier seizoenenboek maakt, wil je ook zeker weten dat als je lente en zomer fotografeert, dat dan de zon schijnt. En er is één plek op de wereld waar ik dolgraag ieder jaar kom en waar altijd de zon schijnt. En dat is op Curaçao. Dus mijn lieve fotograaf Helmi woont op Curaçao. Dus ja, ik toog in januari met 75 kilo bagage.
0: Ja, dat bedoel ik. Want ik kom je heel veel serviesgoed tegen. Ik kom allerlei glazen tegen, ook allerlei pannen tegen.
1: Ja,
0: heb je daar allemaal mee lopen slepen?
1: Ja, en het is niet dat er op Curaçao geen glazen en pannen en servies is. Alleen, je hebt een moodboard voor een boek. Je wil een bepaalde stijl
0: en kleuren.
1: In je boek. En bepaalde kleuren. En al die materialen had ik thuis. En die moesten mee. Dus die zijn allemaal meegesleept naar de andere kant van de wereld. En gebruikt om het te fotograferen. Maar we hebben dus ook op het strand kunnen fotograferen. En daarmee wil ik eigenlijk laten zien dat als je stenen hebt, een rooster hebt en kolen, dat je dus letterlijk overal ter wereld kunt barbecuen.
0: Ja, als je maar een vuurtje hebt.
1: Ja.
0: Ja. Ik kwam inderdaad nog een mooie foto tegen op het strand op Curaçao. Ik weet niet of de mensen dit nu mee kunnen zien.
1: Ja.
0: Ik wil even één salade eruit halen. Want er staan er heel
2: veel. Nu gaan ze eerst wandelen.
0: De couscous
2: salade. Zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen.
0: Wacht even.
2: Dat willen we het meest voorkomen. Dus die gaan nu lekker naar buiten. Zoveel mogelijk bij.
0: Er komt wat binnen. Oké. Dat was niet voor mij. De couscous salade. Hoe maken we die?
1: Ik heb het boek natuurlijk hier nu niet bij de hand.
0: Ik heb hier de foto.
1: Ja, weet je, couscous vind ik zo'n fantastische salade als bijgerecht bij je barbecue. Omdat het is onderdeel van. En wat we in Nederland heel vaak doen is dat we eten de salades vaak voordat er iets op tafel komt.
0: Ja.
1: Waardoor je al vol zit eigenlijk voordat je aan je barbecue begint. Ik vind couscous persoonlijk het allerlekkerste.
0: Het is lekker fris.
1: Ja, en het is licht. En zeker in de zomer wil je gewoon niet hele zware salades eten. Ik heb ooit van Nadia Zerouali geleerd dat je couscous niet zinloos geweld eet. Maar dat je die stoomt.
0: Hoe doen we dat als we geen stoomapparaat hebben?
1: Heel simpel. Je hangt een zeef met een hele dunne draad boven een pan met kokend water. Je zorgt dat die net niet het water raakt. De stoom die van het water afkomt, die stoomt je couscous.
0: Kijk.
1: Zo simpel is het. Deksel op de pan. Klaar.
0: Geweldig.
1: En wat zo fijn is aan couscous is dat je hem eigenlijk kunt aanvullen met wat je wil. Dus ik
0: feta.
1: Doe heel vaak met feta, granaatappelpitjes, avocado. Iets van noten en zaden doorheen vind ik altijd heel lekker fris. Beetje citroenrasp, olijfolie, citroensap.
0: Klaar.
1: Verse kruiden. En je bent er al.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Goed, dat recept is te zien in jouw boek natuurlijk. Ik vind er eentje die is denk ik makkelijk voor alles en iedereen om nu misschien op te slaan. Heel makkelijk te maken ook. Ja. De watermeloensalade met feta en munt.
1: Ja, topper.
0: Dat is echt iets voor nu.
1: Met dit weer?
0: Precies. Ik noem even wat erin gaat. Daar gaat een rode ui in ringen. Daar gaat sap in van een meloen. Daar gaat limoen, moet ik zeggen. Daar gaat een watermeloen in. 100 gram feta verkruimeld. 100 gram kalamaterolijven. Dat heb ik even opgezocht, maar dat zijn die hele donkere. En niet te vergeten verse munt. Is dat dan een kwestie van door elkaar doen?
1: Dat is een kwestie van mengen. De limoen, daar gebruik je het sap van om de ui iets minder scherp van te maken. Want normaal is rode ui natuurlijk best wel in your face. Als je die rode ui heel eventjes in dat limoensap laat zitten, dan verzacht hij de smaak van de rode ui. Maar hou je wel nog een beetje pit over. De meloen, die snij je in blokjes. Feta erbij. De olijfjes even door de helft. En het lekkere van die olijf is dat ze gewoon een beetje steviger zijn. Is gewoon in de supermarkt ook te koop. Beetje munt erbij, wat zwarte peper eroverheen. Klein beetje olijfolie. Het limoensap erbij. En je bent er al.
0: Kind kan er was doen. En easy, hartstikke lekker, it. Inderdaad, dan weet hij het weer. Boek ligt in de winkel nogmaals. Susanna Retsen, 365 dagen barbecue. Is dit echt je allerlaatste boek?
1: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
1: Ja.
0: Nou, dan spreek je de volgende keer over hele andere dingen.
1: Heel graag.
0: Oké, dankjewel. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel weer.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
10: Ik ben Rob uit Heilo.
11: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
12: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
13: Thuis in heel
14: minuut over 1:30 in Bloemendaal is het 29 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baes. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De 78-jarige man die woensdag werd aangereden door een tram in Amsterdam-West is overleden. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer en politie die werden opgeroepen woensdag. Het slachtoffer werd op de trambaan direct behandeld. Het team forensisch opsporing verkeer deed op locatie direct onderzoek. Maar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Nou, doet me vloeber het niet. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Het staalbedrijf krijgt tot april volgend jaar de tijd om de uitstoot terug te brengen tot onder de norm. Lukt dat niet, dan volgen boetes en die kunnen oplopen tot €1 miljoen. Dit jaar moest de staalgigant in totaal al ruim €20 miljoen betalen, omdat bij de kooksgasfabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoten. Bij een bedrijfsongeluk in het westelijk havengebied zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Wat het precies is, is niet bekend, maar de brandweer adviseerde ramen en deuren te sluiten. Het zou gaan om een brandbare stof. Inmiddels is de situatie onder controle. Het lek heeft zich beperkt tot het terrein van het bedrijf zelf. Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden in het centrum van de stad. Vanaf 1 januari 2028 is het daar een uitstootvrije zone, dus mogen alleen elektrische brom- en snorfietsen het centrum in. Zo wil de gemeente de luchtkwaliteit verder verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de impact van Haarlem op het klimaat verkleinen. En dan, het dierenasiel Doha in Amsterdam heeft door de hitte een hitteplan ingevoerd. Honden worden in de kroeg... honden worden helemaal niet in de kroeg.
14: Nou ja, wie weet.
15: Ja, dat is ook heel gezellig. Maar honden worden vroeg in de ochtend uitgelaten.
14: Dat is wat anders dan die kroeg.
15: Ja, dat is iets heel anders. Om de warmste uren te vermijden. Daarnaast gebruiken ze koelmatten en krijgen dieren hondenijsjes om af te koelen. Wat natuurlijk wel heel erg lekker is. Het asiel adviseert baasjes om vooral de piekhitte te vermijden en honden rustig te laten afkoelen, bij voorkeur in de schaduw en natuurlijk op het gras. Zeker niet op het asfalt. Mocht je hond toch oververhit raken, dan heeft deze medewerker van Doha Dierenasiel nog wel advies. En dan hopen we natuurlijk dat hij het gaat doen.
1: Nu gaan ze eerst wandelen, zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen. Dat willen we het meest voorkomen, dus die gaan nu lekker naar buiten. Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw, vermijden het asfalt. En ze kijken per hond hoe lang de hond het aan kan, want de wandelingen worden ook wat korter met dit weer.
15: Aldus Annelies Fransen van het Dierenasiel. En meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, Jolanda, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jules Gernhardt.
10: Het blijft vanmiddag overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. En het is natuurlijk warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Maar aan de kust komt er wat zeewind, dus op het strand is er wat verkoeling opkomst. En wat verkoeling is er sowieso wel op Texel. De wind wordt later ook zwak tot matig uit zuidwest tot west, landinwaarts. Aan het eind van de middag is er kans op een enkele lokale onweersbui, vooral in het zuiden. Meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht. En dan is er ook kans op lokaal veel regen en ook een paar zware windstoten.

0: Virgo Sharky en A Good Heart.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, Caprera, daar moet het gaan gebeuren vanavond. Want vanavond valt definitief het doek voor de voorstelling We kunnen het niet laten van het cabaretduo Veldhuis en Kemper. Anderhalf jaar lang, ik verslik me er bijna in, trokken de mannen met deze voorstelling langs theaters, wisten ze avond aan avond publiek aan het lachen te maken. Maar er komt dus een einde aan de voorstelling. Wie het getreurt, er komt vast wel iets anders. Ik heb ze aan de lijn. En dan heb ik het natuurlijk over Richard Kemper en Remco Veldhuis. Goedemiddag, dank mannen.
2: Goedemiddag,
3: John.
2: Het is nog veel erger. Het is 2,5 jaar.
0: Is het 2,5 jaar? Ja, oh, zie je. Lauda.
4: Oh, dit is mijn schuld. Kan ik niet rekenen? Niks. Ik dacht dat het dat november 2024, toch?
3: Ja, toen ging het in première, maar toen waren we al een jaartje aan het
0: tryouten. Toen waren ze aan twee auto's, had ik er waarschijnlijk zelfs al twee gezien. Hé, maar oké, 2,5 jaar. Wacht even, mannen, we gaan praten. Ik heb nog iets.
3: June, hoe weet je dit toch weer?
0: Richard, gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Dankjewel, June, dat is lief van je. Dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van, ik apriere vanavond met grote vriend Remco.
3: Ja, zeker. Gaan we proberen.
0: Oké. Hey, hartstikke goed. Oké, die verjaardag hebben we gehad.
3: Heb je het cadeautje nog niet gehad? Wat heb je gekocht, Remco, voor me?
2: Daar ga ik niks over zeggen, Richard. Maar you better be prepared om ook een heel fatsoenlijk afscheidscadeau van deze tour voor mij te regelen. Want dit is echt...
3: Dat moet ik nog
2: regelen. Er waren ook andere cadeaus.
3: Nou, ik krijg vast weer gerookte osseworst. Dat is altijd hetzelfde. Maar dat is eerlijk, hoor.
0: Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Hé, jongens, 2,5 jaar. Het is inderdaad nog langer dan we allemaal dachten. Vanavond de allerlaatste in Caprera, de derde avond daar. Een thuiswedstrijd voor jullie. Ik heb echt de reacties al kunnen zien natuurlijk op social media. Richard, jij bent jarig, begin in dit geval heel even bij jou. Met welk gevoel ga je straks op de fiets of in je cabrio, weet ik veel hoe je er naartoe gaat. Met welk gevoel ga je vanavond naar Caprera?
3: Met een voldaan gevoel. Het is een geweldige tour geweest. Het is 2 jaar volle zalen geweest. Het is een onwijs leuk programma geweest om te spelen. Hij is eigenlijk actueler nu dan hij was bij de première. Want het gaat over polarisatie, het gaat over asielzoekers, het gaat over, nou ja, steeds meer vriendinnen van mij komen in de overgang. Daar hebben we het ook over. Dus eigenlijk is het een heel actueel programma. Ook wel een beetje mixed feelings, want tijdens deze tour zijn allebei mijn ouders overleden. Ja. Dus het is ook wel een beetje afscheid van een rare periode. Dus ja, de emoties buitelen over elkaar heen eigenlijk.
0: Ja, en er is een mooie scène en die gaat over je moeder en die speel je nog steeds. Dus ook vanavond voor de allerlaatste keer in de tegenwoordige tijd viel mij toen op. Remco, met welk gevoel ga jij lopend waarschijnlijk naar Caprera vanavond?
2: Het wordt een fietsje, denk ik. Maar
0: het toch wel.
2: Ja, het is een hele rare cocktail van een beetje rouw en een beetje plezier. Het is een beetje alsof je favoriete vakantiebestemming, waarvan je weet, ik ga er nooit meer naartoe. Ja. Maar het is ook fijn om andere dingen te gaan zien. Dat is het een beetje. Maar ik ga 100% de foto's die ik nog heb van al die vakanties, zeg maar dan, om even in de metafoor te blijven, ga ik er nog heel vaak naar kijken en heel vaak aan denken. Maar ik zie ook wel erg uit naar nieuwe dingen, naar nieuwe verhalen, naar nieuwe vondsten met z'n tweeën op een podium. En wat daar aan vooraf gaat, zie ik ook heel erg naar uit. Namelijk elkaar even niet
0: zien en niet spreken. Ja, nou, maar er is toch enigszins een deadline. Want ik zag al data voor de try-out voor de nieuwe voorstelling zag ook al staan voor volgend jaar. Dus je kunt niet helemaal achterover gaan liggen.
2: Nee, en bovendien, pas als wij samenkomen, dan gebeuren er de geweldigste dingen. Dus het is alleen maar even een klein beetje vakantie. En dan lekker met frisse energie, weer met z'n tweeën aan de bak. Ja. Heel veel zin in.
0: Ik heb de voorstelling een aantal keren mogen zien. En een werkelijk legendarische moment. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben ongeveer voorzitter van jullie fanclub. maar als jullie er zelf eentje moeten kiezen. Oké, Kill Your Darlings, Richard en Remco. Welke scène denk jij van, maar wacht even, deze scène blijft me de rest van mijn leven, ik maak het nog zwaarder, blijft me bij. En het was een feestje om dat keer op keer te spelen. Ries, welke noem jij dan?
3: Ja, dat is voor mij absoluut het amazing lied over de overgang.
0: Ja, dat dacht ik al.
3: Want dat is gewoon, dat begint als een lied waarin je denkt van, gaat hij nou vrouwen in de overgang afzeiken? Maar uiteindelijk neem ik mezelf volledig op de hak. En dat is gewoon heel leuk hoe een 1200 man of 500 man in het begin aarzelend begint aan dat liedje, oh my god, moeten we dit doen?
0: Ja,
3: en aan
0: het eind uit
3: volle borst zit mee te blaren. Dat is gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, waarbij jij in de zaal wel staat, tenminste op de meeste plekken, Remco. En dat je gewoon echt als het ware dat gade staat te slaan. Dat is ook weer een hele bijzondere noot.
2: Absoluut mijn hoogtepunt, dat ik dat dan weer helemaal kan afvikken.
0: Nee, ik verwacht van jou een ander hoogtepunt. Wat is jouw hoogtepunt uit de voorstelling?
2: Nou, dat is, kijk, het is heel verleidelijk om hier een solo-scène bij te gaan halen. Bijvoorbeeld de scène van mijn bezoek aan een paardenclub. Wat verschrikkelijk uit de klauwen loopt. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik altijd per definitie de hoogtepunten van onze voorstellingen. De dingen die we samen doen. En dat is toch wel de slotscène waarin Richard mij vraagt of ik zijn vrouw even wil spelen. Zodat hij kan oefenen hoe hij moet gaan vertellen dat hij apart wil gaan wonen.
0: Ja.
2: En dan speel ik dus zijn vrouw, die zijn. Nee, dus een vriend die zijn vrouw speelt. En dat is een dubbelrol. En dat is een van de meest, vind ik, geweldige scènes die we ooit gespeeld hebben samen.
0: Ja, ik heb daar een stukje uitgehaald, maar dat doe ik een andere keer als ik jullie wat langer spreek. En als we dan een beetje terugblikken en vooruitkijken. Ik wil zo meteen namelijk gaan draaien. Ga maar gauw van jullie samen. Ook wat dat betreft, zes nummers zijn uitgebracht. Op Spotify heb ik ze bijvoorbeeld gedownload. En dan gaan we vooruitkijken. Goed, vanavond de allerlaatste. En dan weet ik veel, bitterballen wijn. En morgen gaat de vlag uit. Maar toch ook met een rouwpuntje. Wat gaat er vanaf morgen gebeuren? Remco, waar kijk je het meest naar uit?
2: Nou, eigenlijk dat ik echt nergens naar hoef uit te kijken. Dat klinkt een beetje stom, want hoe oud ben je nou helemaal? Maar het feit dat er gewoon echt helemaal niets staat te gebeuren... Dat
0: staat er niks in de agenda, behalve
2: nou,
0: vakantie?
2: Nou ja, een heerlijke vakantie met mijn gezin naar ons favoriete vakantieland Griekenland. Ja. Daar verheug ik me enorm op. En dat is ongeveer ook de scope tot zover ik kijk. Leegte, totale leegte. Oh, heerlijk. Heel veel zin in, ja.
0: Oh, ik ben net terug uit Griekenland. Het blijft een feest daar. En Richard, waar kijk jij naar uit?
3: Ik ga volgende week mijn zoon trouwen. Mijn stiefzoon weliswaar, maar die gaat trouwen, 26 juni.
0: Ben je de Babs?
3: Dan ben ik Babs. Dan ben ik Babs,
0: wat
3: ja.
0: Leuk.
3: Dus dat is heel erg leuk. En daarna ga ik lekker met die cabrio een beetje mijn oldtimers een beetje rondjes rijden. Heel veel vrienden zien, eindeloos mensen lastigvallen. Goedemorgen, daar ben ik weer. En een beetje liedjes schrijven alvast, want dat vind ik altijd heerlijk om te doen. Vooral als er geen tijdsdruk op zit.
0: Ja, heerlijk. En die tijdsdruk is er vooralsnog niet. Tegen de tijd dat de tijdsdruk er wel komt, dan zou ik jullie heel graag hier weer willen ontvangen. Vanavond capriëren voor de derde keer. Afsluiting van een waanzinnige voorstelling. Kunnen het niet laten. Fijn jullie gesproken te hebben. Jij ook nog, Richard, de fijne verjaardag. En ik ga hem hier draaien.
3: Dankjewel, June.
0: Ga maar gauw. Ja, van jullie samen. Dag, liefjes.
2: Dag.
0: Dag, mannen. Joe, hoi.
3: Doei.
0: Ja, dat zijn ze. Velders en Kemper vanavond dus in Caprera. De allerlaatste voorzinnen van Kunnen het niet laten. Maar gelukkig hebben we wel de muziek.
1: Zondagmorgen Schiphol.

0: Veld en zijn camper uit de voorstelling kunnen het niet laten. En vanavond dus de allerlaatste in Caprera. Maar er komt een nieuwe voorstelling aan. Hoe die gaat heten, geen idee, maar dat is pas volgend jaar. Laura, jij blijft zitten.
1: Klopt.
0: Want ja, de Maartendienst op vrijdag is heel lang. Die duurt tot 6 uur.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dan zit je bij jij en ik. En vandaag is het jij en Francis.
1: Ja, wie als wat anders.
0: Met natuurlijk ook nieuwslezer Jolanda erbij.
1: Zelf.
0: Ja, het hele team gaat verder. Oké, liefjes. Wie hebben we maandag te gast?
1: Ja, een bijzondere gast maandag. Namelijk Tineke de Nooi.
0: Ja, het is echt heel spannend. En wordt opgehaald door een hele lieve luisteraar. Die tevens taxichauffeur is. Jeroen Albrecht. Ja, dat gaat hij doen. Zegt hij.
1: Echt?
0: Ja. Oké, ik ga me storten op het boek van Tineke. Dat moet nog uitgelezen worden. Francis, heel veel plezier bij jij en ik zometeen. Dag lievertje. Veel plezier. Blijf luisteren naar al mijn collega's. Niet alleen vandaag, maar ook zeker het weekend. Met het agendaprogramma, met NA Help, met Driessen en Driessen, een sportcafé. En veel plezier morgenavond bij Nederlands Elftal. Laten we duimen. Tot maandag.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef me liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
10: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
12: Ik ben Chris uit Amsterdam.
13: Ik ben Monique uit Opdam.
14: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
15: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 2 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De brandweer heeft de situatie in het westelijk havengebied onder controle. Daar gebeurde vanmorgen een bedrijfsongeluk waarbij chemische stoffen vrijkwamen. En de bejaarde man die woensdag werd aangereden door een tram in Amsterdam-West is overleden. Het ongeluk gebeurde in de eerste Constantijn-Huygensstraat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Ik heb nog wat in verkeersinformatie voor je. Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen nou als volgt? A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. 5 kilometer, maar is wel 23 minuten vertraging. En dan de A44 daarna richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Als je in de auto zit, blijf vooral goed hydrateren. Zet je radio hard aan, want ik zorg voor lekkere, verfrissende muziek.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning.

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jij en ik.
4: Met Francis Broekhuizen.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: zo is het.
1: Salad of hot?
0: Salad. Neem je nou echt meteen de eerste spreek, Jolanda Baaiens? Ik wilde net zeggen, dat is zo. Dit zijn Ashford en Simpson en Solid. En mijn moeder zong dan altijd Salad Chumpampa. Salad Chumpampa. Met Salad as a rocket.

0: Dankjewel, Jolanda.
1: Nou, dat belooft wat hoor. Een hele goede middag Noord-Holland. Het is jouw vrijdagmiddag bijna. Tijd om vrolijk van start te gaan. Nou, dat is wel gelukt. Hè? Op weg naar het weekend met een nieuwe uitzending van jij en Nick. Zonder Nick. Hè, dat is Jon. Ja, nee, Nick die is op vakantie. Al de hele week.
2: Ja.
1: Ik ben hier gelukkig, ben ik de Nick van dienst. Dus Nick ben Francis. En dan is normaal staat op rechts staat Maarten. Maar dat is nu Laura.
2: Ja, ik ben Maarten vandaag.
1: Ja, en we zitten echt in een behoorlijke identiteitscrisis.
2: Ja, dit is altijd even schakelen dan. Hè? Ja.
1: Maar ik ben blij dat je er bent, Laura. En natuurlijk, dat is wel echt een rots in de branding. Je hoorde haar net al, Jolanda.
3: Ja, zeker. Daar zijn we weer.
1: Hè, wat fijn. Lieve vriendinnen, mag ik dat zo zeggen? Vriendinnen van de radio, hoe was jullie week?
3: Ja, prima.
1: Prima?
3: Prima.
1: Daar doe ik het voor.
3: Ja.
1: Ja, en voor jou, Lau?
2: Ja, goed. Ik heb gisteren gesport.
1: Oh, toen.
2: Ja, ben ik ook trots op. Ik benoem het ook gewoon nog even een keertje. Ik heb gisteren gesport. Ik heb gisteren gesport.
1: Dat je daar tijd voor hebt, want je hebt een hele drukke agenda.
3: Ja. Zeg je nou dat je gisteren gesport hebt?
2: Ik heb gisteren gesport.
1: Nee, ze heeft echt gesport. Ik heb niet gesport. Dat zie je ook aan me. Maar ga door, Lau.
2: Nee, grapje. En ik heb spierpijn in mijn benen.
1: Ach,
2: en in mijn billen.
1: Ja. Oh, je hebt goed gesquat.
2: Ik heb gesquat. Ja, ik heb pilates gedaan.
1: Oh, dat is heel goed voor je.
2: Dat is heel goed voor je. Ja, dus
1: als je mij zo dadelijk af en toe achter die microfoon dit ziet doen, dan weet je dus dat ik bezig ben om mijn beenspieren te trillen.
2: Ja, precies. Als het geluid af en toe wegvalt, dan weet je waar het komt.
1: Jolanda, even terug naar jou, want jij hebt iets bij je.
3: Ja, ik ben dus, je vroeg wat ik van, nou, ik wilde het natuurlijk niet meteen, maar ik heb geshopt.
1: Je hebt geshopt?
3: Afgelopen week heb ik geshopt, want ik vond dat we, toch een beetje niet meededen.
1: We deden niet mee, waar deden we niet aan mee dan?
3: Nou, aan de Oranje Koort.
1: Nou ja, er zijn hier vlaggetjes en er is rood, wit, blauw en er is van alles.
3: Ja, net hol. Het kan toch nog veel heftiger?
1: Heftiger?
3: Ja.
2: Ik ben altijd wel voor heftig, moet ik zeggen.
3: Ja, toch?
2: Ja, kom maar hoor.
3: Dus ik had gedacht voor allemaal een leuk petje.
1: Oh nee!
3: Dus
1: ja hoor!
3: Dat is twee. Ja?
2: Ja.
3: Nou, dan komt hij een stropdas.
1: Oh, mooi.
3: Jawel, voor jou. Cool. Ja, alsjeblieft. En ik denk voor Lau ook een leuke stropdas, toch? Ja? Nou, dan hebben we nog...
1: Mooi bij mijn zwarte...
3: Oh nee, dat is de was van gisteren.
1: Heb je nou de was van gisteren bij je? Hoe dan?
3: Nou ja, goed. Ik heb eigenlijk dan ook nog een mooie rosette.
1: Oh, je hebt echt geshopt.
3: In je haar doen of opspelden op je kleren.
1: Ga ik doen. Ja. Want natuurlijk morgen Nederland-Zweden.
3: Ja, dat bedoel ik.
1: Voordat we naar de muziek gaan, wat verwacht je?
3: Ik verwacht dat wij winnen met 2-1.
1: Lau?
2: 3-0.
1: Je ziet er prachtig uit.
2: Dankjewel.
3: Jawel, hè?

0: Maar met al die oranje outfit is het hartstikke warm, dankjewel. Jolanda, je hoorde Club Tropicana, Wham Bayana. Nou, jij mag zo op kosten van ons mooie spullen uitkiezen bij een sportwinkel, want we spelen zo 2 van de 3. De titel van het spel zegt het al. Ja, beantwoord 2 van de 3 vragen goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Vandaag win je in 2 van de 3 een waardebon van €50 bij een sportwinkel. Dus geef je op 088-850-51-52. Laten we even gaan luisteren naar hoe het vorige week ging, want toen speelden Maarten en ik het spelletje 2 van de 3, maar dan bij de 4 van Alkmaar en speelden we het op het Canada Plein in een nieuwe verpakking en toen heette het 3 van de 4 van Alkmaar. En daar deden Nel en Shani mee, die net de 20 kilometer in de benen hadden.
1: De Nijmeegse Vierdaagse heeft de gladiool als bloem. Welke bloem krijgt de deelnemer bij de finish van de 4 van Alkmaar?
2: Een zonnebloem.
1: Ja! Je hebt 3 van de 4 goed, het is ongelooflijk. Jij krijgt samen met Shani een prachtige bon van €50. Sokken voor kopen. Nou, ben je blij?
2: Zeker, hartstikke leuk.
1: Hartstikke fijn, gefeliciteerd. Nel en Shani.
3: NH3 van de 4 van Alkmaar.
0: Ja, dat waren Nel en Shani. Die dus gewoon de prijs wonnen. Die gingen daarna de volgende dag ook nog eens 20 kilometer lopen. Nou goed, zij hadden het dus ook nog eens extra moeilijk, want die moesten dus 3 van de 4 vragen goed hebben. Bij jou is het wat makkelijker, ouderwets 2 van de 3. Dus zeker weten dat het jou gaat lukken. Een selectievraag heb ik voor je gemaakt. En als jij natuurlijk elke dag naar ons, naar onze zender luistert, dan weet je het antwoord eigenlijk al. Want ik sta nu op de plek van Nick. Maar die heeft, onze eigen Nick Velderman, heeft door de weeks altijd een programma van 2 tot 4. Hoe heet dat programma? Nou, Bart heeft het programma Goedemorgen. Hoe heet het programma van Nick Velderman? Heel logisch, van 2 tot 4. Weet je het nog? Ja, dat weet je wel, joh. Even opzoeken, even googelen. Hoe heet het programma van Nick Velderman van 2 tot 4 van maandag tot en met donderdag? Laat maar even weten. 088-850-51-52. En doe mee. En win zo'n prachtige bon van 50 piek. Dit is Somjeu bij NH uit Den Haag. Maar wel heel mooi. Dark Before the Dawn.

0: unstoppable. Sommieux, Dark Before the Dawn. Ja, ik had net een selectievraag voor het spel 2 van de 3. En dan mag je op reageren 088-850-51-52. Onze eigen Nick Velderman presenteert elke dag hier op Radio BNH een programma van 2 tot 4. Hoe heet dat programma? Kleine tip, Bart Slim's programma heet Goedemorgen. Hoe heet dan het programma van Nick? 088-850-51-52. Bijna 2:30, tijd voor het nieuws met Jolanda. Jolanda, wat heb je zo voor ons?
1: Nou, ik ga het eens hebben over zweten.
0: Oh, dat vind ik wel een hele goeie.
1: Ja, toch?
0: Dankjewel. En ik heb zo Tim Vin voor je.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
7: Voordeeluitjes.nl. Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Hoi, hier Rita uit Hilpendam.
16: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Frida uit Bloemendaal.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is half drie in Bergen is het 31 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De 78-jarige man die woensdag werd aangereden door een tram in Amsterdam-West is overleden. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer en politie werden woensdag opgeroepen. Het slachtoffer werd op de trambaan direct behandeld. Het team forensisch opsporingsverkeer deed op locatie ook direct onderzoek. Maar de toedracht van het ongeluk moet nog steeds bepaald worden. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Het staalbedrijf krijgt tot april volgend jaar de tijd om de uitstoot terug te brengen tot onder de norm. Lukt dat niet, dan volgen boetes die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Bij een bedrijfsongeluk in het westelijk havengebied zijn vanochtend chemische stoffen vrijgekomen. Wat het precies is, is niet bekend, maar de brandweer adviseerde wel om de ramen en deuren te sluiten. Het zou gegaan zijn om een brandbare stof, maar inmiddels is de situatie onder controle. Het lek heeft zich beperkt tot het terrein van het bedrijf zelf. Vanaf morgen verandert de verkeerssituatie naar Bloemendaal en Zandvoort. En dat alles om strandfiles te voorkomen. Op de Zeeweg wordt één rijstrook gereserveerd als busbaan voor strand- en reguliere bussen. Auto's moeten het met één strook doen en de maximumsnelheid daalt naar 60 km per uur. Strandgangers kunnen gratis parkeren bij Expo in Vijfhuizen en overstappen op de, jawel, gratis strandbus. In- en uitchecken is wel verplicht, maar reizen blijft gratis. Ja, en dan als het warm is, dan ga je zweten, Francis. Dat weet jij natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar heel veel mensen zullen het al gemerkt hebben. Soms gutst het zweet van je lijf en koel je toch niet af.
0: Ja, gek is dat. Ja. Hoe zit dat nou?
18: Nou, om hierop nou een antwoord te krijgen, gaan we naar Hein Daan. Hij is hoogleraar in inspanningsfysiologie en thermofysiologie. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg ingewikkeld. Maar hij legt het wel helemaal niet ingewikkeld uit.
19: Als ik zweet en ik zie al de eerste pareltjes, dan is die 100% vochtig. Als nou de lucht heel droog is, dan is dat verschil heel groot en dan kan het makkelijk verdampen. Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve luchtvochtigheid, dan wil dat zweet niet verdampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
18: Als het afdruipt, dan koelt het niet.
0: Het is mijn nieuwe motto van mijn leven.
18: Ja, hè?
0: Als het afdruipt, dan koelt het niet.
18: Nee, die houden we erin, hè?
0: Het is trouwens ook nog waar, want in Spanje is het bijvoorbeeld echt wel een stuk warmer, maar er is de lucht droger.
18: Ja, klopt.
0: Heb ik nergens last van als ik hier ben. Ik doop echt een stuk hier door het pand.
18: Vreselijk.
0: Tot in mijn bil.
18: Ja, ja, en je zou het misschien niet zeggen aan het accent van de man, maar hij werkt dus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
0: Oké. Okay.
18: Goed, meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jules Gernaert.
20: Het blijft vanmiddag overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. En het is natuurlijk warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Maar aan de kust komt er wat zeewind. Dus op het strand is er wat verkoeling op komst. En wat verkoeling is er sowieso wel op Texel. De wind wordt later ook zwak tot matig uit zuidwest tot west landinwaarts. Aan het eind van de middag is er kans op een enkele lokale onweersbui, vooral in het zuiden. Meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht. En dan is er ook kans op lokaal veel regen en ook een paar zware windstoten.
0: Jules, dankjewel. Ik kijk ondertussen even naar de situatie op de weg, verzorgd door de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 12 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Burgerveen 14 kilometer, 27 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Goed, als je in de file staat, blijf hydrateren, je airco aan en vooral je muziek hard, want ik heb nu Tim Finn voor je.

0: Dans met mij, samen met de Gypsy Kings. Zalig. Slotakkoord. Rang, dang, dang, gedang. Hartstikke goed.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: Ja, de titel zegt het al. We spelen twee van de drie. Dat speel ik vandaag met... Hallo, met wie?
2: Met Mildred.
0: Oh, Mildred, wat gezellig dat je er bent.
2: Yes.
0: Hartstikke goed. Hoe is jouw vrijdag?
2: Rustig.
0: Je doet tranquilo vanwege het warme weer.
2: Ja, zeker. Alle deuren en ramen dicht. De buiten blijft en de kou binnen blijft.
0: Zo verstandig van je. Ik ben echt heel blij dat je het doet. En regelmatig drinken, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Ben jij gespannen voor morgen, de wedstrijd Nederland-Zweden?
2: Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Dat vind ik goed gezegd.
2: Maak
0: ik
2: er hoofd in.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk die waterbreaks. Hè? Dat is nog altijd een dingetje. Want ja, je ziet dan in de statistieken dat het team wat goed aan het spelen is... na de waterbreak gaat het slecht. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo goed. Maar goed, beste Mildred, jij gaat meespelen met twee van de drie. Laat ik nog even de spelregels uitleggen. Je beantwoordt twee vragen van de drie goed in deze quiz... en je wint een fantastische prijs.
2: Ja.
0: Het spel bestaat vandaag, even kijken wat heb ik voor je gemaakt... twee meer keuzevragen en een open vraag. Voor elke vraag krijg je 10 seconden tijd. Is de vraag niet beantwoord binnen deze tijd, dan heb je de vraag dus fout.
2: Helemaal fout.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Maar ik ga ervan uit dat je het hartstikke goed gaat doen.
2: Ik weet het niet.
0: We gaan het meemaken. Maar eerst de selectievraag. Want mag je überhaupt wel meedoen? Ja, Mildred, dat is natuurlijk de vraag. Laat eens even kijken. Op vrijdag heeft onze eigen Nick Velderman natuurlijk het programma waar je nu naar luistert. Hè? Dat is jij en ik. En ik mag dat invallen. Maar Nick presenteert elke dag een programma hier bij NH van 2 tot 4. En de vraag is, hoe heet dat programma? Mildred?
2: Ik heb het net gezegd.
0: Nee, ik heb nog niks gehoord. Je moet het tegen mij zeggen.
2: Middag.
0: Ja, je zei het net goed. Je begon al goed. Je zei het net tegen Laura, dus zeg het ook maar tegen mij. Bart Slim heeft het programma Goedemorgen. Dan heeft Nick het programma...
2: Goedemiddag.
0: Oh,
2: je maakt me helemaal nerveus, man.
0: Oh, liever, dat is helemaal niet de bedoeling. Laten we het dan meteen nog spannender maken... want dan start ik even een heel spannend muziekje in. Zo, daar moet je het mee gaan doen, lieve Mildred.
2: Ja.
0: We gaan van start. Niet zenuwachtig zijn, ik help je wel, komt goed. Ken jij de boeken van het biertje Winnie de Pooh?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Goed, dan dat komt helemaal goed. Hij heeft een aantal vriendjes. En één vriendje is roze. Het is een meerkeuzevraag, dus als je niet weet, mag je kiezen. Is dat A, Tijgertje? Is dat B, Ior? Of is dat roze vriendje toevallig C, Knorretje?
2: Knorretje.
0: Nou, potverdorie zeg. Je zit er goed in, Mildred. Hartstikke goed. Ga ik naar vraag 2. Je hebt al 1 van de 3 goed. Je hoeft er nog maar eentje goed te hebben. Meer keuzevraag. Welke bekende Nederlander... veel bekende Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Zijn geboren in Alkmaar. Welke van de onderstaande bekende Nederlanders is niet geboren in Alkmaar? Is dat A, Marco Borsato? Is dat B, Gerard Joling? Is dat C, Angela Groothuizen? Of is dat toch D, Rembrandt van Rijn? Mildred.
2: Ja, Rembrandt is daar niet geboren.
0: Hotseflotsie. Nou, het is ongelooflijk. Mildred.
2: Ja.
0: Jij was hartstikke zenuwachtig. Je hebt 2 van de 3 goed.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, helemaal toppie. Je bent er zelf over verbaasd. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Nee, heel goed gedaan. Geniet van de bon. €50 komt naar je toe bij een sportwinkel. Pluto Sport is dat. En dan kun je mooie sokken kopen.
2: Geweldig.
0: Ja, dat wil je met dit weer. Ja. Of iets anders. Ja. Nou goed, maak er een heel fijn weekend van en blijf luisteren. Blij dat je gewonnen hebt.
2: Is goed.

0: dit zijn de nummers hoor. Michael McDonald schreef het samen met Kenny Loggins. Maar eigenlijk vond Michael McDonald het nummer niet goed genoeg, totdat het 4 Grammys won, waaronder Song of the Year, The Doobie Brothers en What a Fool Believes bij NH. Ja jongens, het is warm.
1: Toch? Wacht, ik moet jullie dan wel even openzetten. Het is zo warm dat mijn hersenen zo naar het smelten zijn.
2: Ja, dat krijg je dan, hè. Kan ook aan de leeftijd liggen.
0: Ik denk dat dat lieve Jolanda. Want speaking of leeftijd, met deze warmte naar het strand. Vind je dat leuk?
2: Nee.
0: Nee, oh wat fijn. Ja, vrouw naar mijn hart ben jij. Jij, Lau?
3: 100% ja.
0: 100% ja, 100% nee, 200%
2: nee. Absoluut niet.
0: Waarom niet, Jolanda?
2: Nou, ten eerste, ik kan niet zo goed tegen de hitte, nooit gekund.
0: Nee, snap ik.
2: En ten tweede, ik verveel me stierlijk op het strand.
0: Oh ja?
2: Ja, wat moet ik daar?
0: Liggen?
2: Ja,
0: bakken,
2: dat kan ik dus niet.
0: Sudderen.
3: Muziek luisteren, muziek, zwemmen, puzzeltjes doen.
0: Boekje lezen.
3: Spelletjes spelen.
2: Ik vond het leuk toen ik nog kleine kinderen had.
0: Oh ja.
2: Want dan kon ik wat met die kinderen doen, weet je wel.
0: Maar, nee. Maar, dan heb ik eigenlijk de vraag was voor mij dan ook een beetje, je hebt hier in IJmuiden een naaktstrand. Zijn jullie daar wel eens geweest? Hallo, goedemiddag.
3: Nooit geweest, maar ik zou er op zich wel voor openstaan.
0: Oh ja?
3: Ja, oh, je kijkt heel groot verbaasd.
0: Ik kijk groot verbaasd.
3: Oh, je kijkt enthousiast, nee, grapje.
2: Enthousiast wel helpen.
3: Oh ja? Maar en dat... welke ga je dan naartoe, Laura?
0: Ja, welke? Hey, Laura. Nee, ik ging vroeger ook wel eens naar het naaktstrand. Ja. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan. Dat vond ik best oké, want dan ben je gewoon lekker buiten en lekker bloot. En lekker... Ja. Maar totdat ik allemaal mensen in de duinen allerlei dingen zag doen. En toen was ik vrij snel genezen.
3: Oh, dit heb ik ook gehad.
2: Oh ja?
3: Ja, op Gran Canaria met mijn moeder op vakantie.
0: Oh ja?
3: Ja?
0: Vertel, vertel.
2: Maar die mensen die kwamen voor andere dingen dan alleen het naakt.
0: Nou, dat is wel echt zo.
3: Ja, mannen die gewoon met zichzelf dingen...
0: Ja, nee, vreselijk. Vreselijk.
3: Ja, het is,
0: je wil geen vooroordelen, maar...
3: Zijn mijn moeder en ik heel hard gaan gillen en toen is hij weggegaan.
2: Oh.
0: Ja, dat zijn toch wel dingetjes, hoor.
2: Nou ja...
0: Nee, ja, dat gebeurt.
3: Ja,
2: dat zijn toch ook vreemde snuiters, hè?
0: Dat zeg je hartstikke goed. Wat zijn er soms vreemde snuiters? Jolanda, jij ook? Want jij bent een...
3: vreemde snuiter?
2: Nee, ik ben ook een hele vreemde snuiter. Daarom ben ik ook hier.
0: Nee, precies. Nou, je bent een vrouw naar mijn hart. Soms moet je het gewoon laten voor wat het is. Anyways, fijn dat jullie erbij zijn. En jij natuurlijk ook aan de andere kant van de lijn. Zo dadelijk. Bodie, jonge held, 15 jaar oud... heeft al een hit te pakken, niet te doen. 50.000 streams. Toch, Bodie? Ja, ik zie hem lachen en dat is hartstikke goed.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
13: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
14: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
15: Ik ben Marianne uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 3 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De bejaarde man die woensdag werd aangereden door een tram in Amsterdam-West is overleden. En in de Bantamstraat in Haarlem zijn ze positief gestemd over de wedstrijd van Oranje morgen tegen Zweden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde dader gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel. Ik heb voor jou ook nog de verkeersinformatie van de ANWB. 10 minuten en langer zijn deze files. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. 17 minuten vertraging, zowel 17 kilometer. En de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Durgedam en Amsterdam over Amstel. 13 minuten, dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En als laatste de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgervenen zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Succes als je in de auto staat. Blijf lekker luisteren naar jij en ik, de start van jouw weekend. Toch? Zeker wel. Zo dadelijk Holle Notes.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle

0: voorbereiden op een gesprek met haar arts.
1: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Jij en ik.

0: Watch Out. Daryl Hall en John Oates met Man Eater BNA. En ik kreeg van Gerrit een heel lief berichtje. Goedemiddag, lieve mensen. Wat draaien jullie heerlijke muziek? Nou, met heel veel plezier. En er was nog iemand die dit zei van de fijne muziek. Nou ja, met heel veel plezier dus. Ja, goedemiddag, Noord-Holland. Dit is het begin van jouw weekend. Dit is jij en ik. En natuurlijk, jij is bijvoorbeeld Laura aan mijn rechterzijde. Hi, Laura.
1: Hallo, hallo.
0: En ook Jolanda, die al gezellig mee aan het swingen is.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, en Nick ben dus Francis, want Nick Veldeman is op vakantie. Maar bij ons in de studio, jeumig ben je lang. Een opkomende artiest. Hij is slechts 15 jaar, echt waar, komt uit Haarlem. Wat begon met een filmpje op TikTok leidt nu tot een eigen single Ritme van de Nacht. En hij is hier, Bodhi van den Brink. Wat een geweldige grote glimlachlach heb jij, Bodhi.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Super, super, super. Hé hey man, ongelooflijk. Gefeliciteerd je eerste single.
3: Ja, super bedankt.
0: Ja, hoe voelde het om deze mijlpaal te bereiken dan?
3: Ja, ik ben er gewoon super trots mee. Of super trots op en erg blij mee.
0: Jemig, wat ben jij een fantastische kerel. Echt stralende ogen, grote glimlach, echt te gek. Maar ja, je 15 jaar, hè?
3: Ja, klopt, 15 jaar. En
0: hoe ben je ooit zo met zingen begonnen dan?
3: Nou, ik ben gewoon altijd wel met muziek bezig geweest. Ik vond het erg gezellig om mensen te vermaken. En vooral op familiefeestjes, als er een microfoon was. Daar stond ik dan lekker te zingen en te dansen, ja. En nou, nu een eigen liedje dan. En ja, gewoon super trots op.
0: Ja, dat snap ik. Nou, dat liedje, daar gaan we zo helemaal bij uitkomen. Want dat gaan we natuurlijk draaien. En die ga je ook zelf aankondigen en zo. Maar dan sta je dus, moet ik me even voorstellen, als ik een klein mannetje, sta je dan met zo'n galmmicrofoon, zo hallo, hallo.
3: Nou ja,
0: hoe ging dat dan?
3: Nou, gewoon ja, een jaar of zes of zo, denk ik. En gewoon lekker op familiefeestjes. Gewoon lekker zingen en lekker dansen. Mensen vermaken. Dat vond ik gewoon het leukste wat er was.
0: En wat raakt jou daar nou zo in? Wat vind je daar zo leuk
3: aan? Ik vind het gewoon leuk dat ik mensen energie kan brengen en de warmte en de gezelligheid. En dus, okay. Ja, ik heb er echt heel veel plezier in. Dat is echt zo. Ik vind het echt heel leuk.
0: Ja, ik merk het aan alles. En dit is pas je eerste single, dus er gaan nog heel veel meer komen natuurlijk.
3: Ja, zeker weten.
0: Maar beste Bodhi, toch even een belangrijke vraag. Je bent een jonge man van 15 jaar.
3: Klopt.
0: En je bent aan het zingen. En dan op een gegeven moment gaat toch de baard in de keel. Ja. Hoe is dat dan? Want je hebt nu een hele mooie, zware stem.
3: Ja, nou, ik heb er wel een tijdje mee gezeten. Ik heb gewoon wel heel veel zanglessen genomen.
0: Oh ja, wie was je zangleraar?
3: Ik zit nu bij Ingrid Simons.
0: Ja, dat mogen we even zeggen. Ingrid Simons?
3: Ingrid Simons.
0: En wat maakt haar zo goed?
3: Ja, ze is gewoon een hele lieve en leerzame vrouw. Waar je echt heel veel van kan leren.
0: En wat leert ze je vooral?
3: Ja, ze leert me vooral gewoon het performen en ook gewoon hoe je stem gebruikt en wat het beste is om te doen.
0: Ja, oké. Okay. Hoe je moet performen en je stem moet gebruiken en wat het beste is om te doen. Qua performen, hè, want dan, je bent natuurlijk een jonge, knappe kerel. En dan staan er allemaal van die meisjes, die staan zo van...
3: Ja, dat klopt.
0: Bodhi. Ja, is dat wel waar?
3: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Hey, Bodhi, Bodhi, Bodhi. En dan de stringetjes en BH'tjes.
3: Nee, dat heb ik nog niet gehad.
0: Nee, dat gaat allemaal nog wel komen. Want jij brak door online op TikTok. Hoe ging dat?
3: Ja, dat klopt. Nou, ik had een liedje op TikTok geplaatst. Die Tranquilo, Tranquilo van Jan Smit.
0: Oh ja, dat is waar.
3: En die is in één dag echt iets van 100.000 keer bekeken.
0: Wauw.
3: En hij zit nu op de... Nou, laten we zeggen 5 ton aan keertje bekeken. Dus dat is superveel.
0: Nee.
3: Ja, en toen is wel het balletje gaan rollen, moet ik zeggen.
0: Dus toen kwam er een platenmaatschappij die zei... die Bodhi, die moeten we in de gaten houden.
3: Nou, dat denk ik wel, ja. Nee, ik heb, het liedje zelf is gewoon geschreven door Bas Kok en Rob van Zuilen.
0: Dat is het nummer wat je nu...
3: Het nummer nu. Ja, dit is precies. Nu het nummer.
0: Oké, okay, heel goed. En die kwamen naar jou toe, die dachten... die Bodhi, dat is echt 500.
3: Dat is een superster.
0: Ja, dat is het.
3: Nou ja, ik ben gewoon via in contact met hun gekomen. En die hebben dan Ritme van de Nacht voor mij gemaakt.
0: Oké. Okay. En dan ben je dus online furoren aan het maken. En heb je 500.000 views en kliks. Ja. En iedereen liked je en alles. En kan je dan nog wel normaal over straat, jongen?
3: Jawel. Nou, ik moet zeggen dat ik wel een paar keer herkend ben. Maar ik kan nog... gelukkig wel normaal over straat.
0: Oh, gelukkig. Dat houden we vol. Behalve als we zo dadelijk jouw nummer gaan draaien. Want dan kun je niet meer zo dadelijk naar buiten in Hilversum. kun je iets meer vertellen over het nummer voordat we gaan luisteren?
3: Nou, het is gewoon een heel vrolijk en energiek nummer. Bijvoorbeeld nu, het is lekker weer. Je kan het lekker buiten draaien, op het strand. Het kan allemaal. Het is gewoon op de camping, in de auto vooral. Ja, het is echt een energiek en vrolijk en zomers nummer vooral.
0: En waar gaat het over?
3: Ja, het gaat eigenlijk over je eerste verliefdheid.
0: Oh.
3: En dat allemaal toch wel een beetje spannend is en zo. Er zit ook een heel leuk meisje in de clip.
0: Ja, dus, vertel.
3: Ja, dat is gewoon een heel leuk meisje. Dus ga de clip lekker kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, nee, wacht. We gaan eerst even naar je luisteren. Beste Bodie, ik denk dat het verstandig is dat jij het nummer zelf gaat aankondigen.
3: Is
0: en dan
3: goed.
0: Gaan we het draaien. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Hij is nu hier in de studio van NA. Bodie, kom maar door.
3: Ik ben Bodie van den Brink en dit is mijn single Ritme van de Nacht.

0: Body! Zo de U, man. Wat een plaat.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Echt gek, echt gek. Het is echt een mega hit.
1: Ja, een super hit, zou je het wel kunnen noemen.
0: Ja, een super hit. Dat doe je hartstikke goed. Dat heb je een mooie stem. Er zit een soort van heel klein heesje overheen, als ik zo vrij mag zijn.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt zeker.
0: Dat is heel sexy voor de meisjes. Of wie dat... Nou goed. Ja, echt geweldig. Ritme van de nacht. Body bij een H. Ja, gelijk maar. Ik zeg nu meteen Instagram, telefoon erbij pakken. @bodyzingt. Dat is heel belangrijk, dat we lekker Body gaan volgen en zijn plaat gaan streamen. Beste Body, jij glundert van trots.
1: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. De clip, zie ik, zitten we net een beetje zo mee te kijken. Moest jij zoenen met een meisje? Je had het er geloven.
1: Ja, nou...
0: Vertel eens even, was dat acteren of was dat...
1: Ja, het was wel acteren. Ja, het is zeker acteren. Okay. Ik heb niet echt met haar gezoend.
0: Want is er een dame in je leven?
1: Nee, ik ben helemaal single.
0: Oh, is dat dan ook een uitnodiging?
1: Nee, ik heb dat allemaal een beetje te druk voor.
0: Snap ik. In de clip zie ik opeens de letters Body Beach voorbij komen.
1: Ja, dat klopt.
0: Was dat gewoon een requisiet?
1: Nee, dat is een echte tent. Body Beach in Zandvoort. Daar is de clip ook opgenomen.
0: Oké, is dat vlakbij het Naakstrand?
1: Ja, dat is vlakbij het Naakstrand, ja.
0: Je meent het ook echt. En we hadden het daar toevallig over, maar geen gekke dingen gebeurd.
1: Nee, je
0: bent ook heel netjes en braaf jongen. Hartstikke goed. Beste Body, ik moet je niet alleen feliciteren met je single, maar ook dat je geslaagd bent.
1: Ik ben geslaagd, ja, zeker weten.
0: Gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Het is echt een feest.
1: Ja, dat is helemaal tof.
0: Was het niet heel lastig om school te combineren met een beginnende
1: carrière? Ik moet wel zeggen, aan het begin... ik had natuurlijk examen. En toen zaten we natuurlijk een beetje te kijken met dat liedje. Maar ik stond er heel goed voor. En toen hebben mijn ouders wel gezegd van... nou, we gaan het wel doen gewoon.
0: Okay.
1: En ik heb nu mijn examen afgerond dan. En nu kan ik me volledig focussen op mijn muziek en op mijn carrière.
0: Want wat gaat er nu gebeuren? Volledig focus op muziek. Ga je dan alleen maar werken? Of ga je ook echt nog een opleiding volgen?
1: Nee, ik had me wel willen inschrijven voor een opleiding. Dat heb ik ook gedaan. Maar
0: welke opleiding was dat?
1: ROC van Amsterdam, de muziekopleiding.
0: Heel
1: daar
0: goed.
1: Ben ik uiteindelijk voor afgewezen.
0: Nee!
1: Ja, omdat ik geen eigen liedjes schreef. Dus nu... ga ik naar het Nova College om marketing en communicatie te doen.
0: Heel goed, marketing en communicatie, want dan kun je nog beter... want jij weet hoe je jezelf dus in de markt moet zetten. Dat is gewoon
1: dus dan kan je het nog beter doen.
0: Dan kan je het nog beter doen, dat is hartstikke goed. En wat stom van die opleiding dat ze jou niet hebben aangenomen. Ze hebben echt ze gaan spijt krijgen. Body, Bruno Mars, die ik zo ga draaien, begon nog jonger als jij. Wat kunnen we in de toekomst van jou verwachten?
1: Nou, wat ik vooral wil gaan doen is veel eigen liedjes maken.
0: Precies.
1: Ik wil graag... het zou me toch een keer leuk lijken om mijn eigen concert te geven. Maar dat komt vast nog wel.
0: En
1: maar...
0: dan AFAS, Ziggo?
1: Nee, dat komt later pas.
0: Oké, eerst klein?
1: Ja, eerst klein.
0: Want je moet dus een groter repertoire hebben. Dus je hebt al je eigen
1: Ja, maar ik zou graag single. Toch wel nog meer liedjes willen hebben.
0: Oké, heel goed. Dus je gaat veel schrijven.
1: Ja.
0: En dan de opleiding doen. Body, als laatste vraag. Jouw naam in het Sanskriet. Weet je wat het betekent?
1: Ik heb geen idee.
0: Ga ik je nu vertellen? Dat is verlichting.
1: Oh. Nou, dat is mooi. Dat is mooi.
0: Heb jij met jouw boodschap... heb je nog een boodschap voor je fans of de mensen die van jouw muziek houden? Zit er iets van verlichting?
1: Nou, ik ben gewoon hun super dankbaar.
0: Kijk, hartstikke goed. Body, dankjewel. Inspirerend gesprek vond ik het. Verlicht de mensen met je muziek,
1: dat
0: zou ik zeggen.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En wij gaan jou volgen, @bodyzingt. En natuurlijk heel veel luisteren naar jouw muziek. Ritme van de nacht. Dankjewel,
1: super.
0: Body.
1: Dankjewel.
0: Krijg je nu van mij Bruno Mars. Was ook heel jong. Little Elvis. En moet je eens kijken wat dat geworden is. Nou, voorspelt veel voor onze Body. I just might.

0: word je vrolijk van. Bruno Mars, Little Elvis bij NH en I Just Might. Ja, en Bodie is ondertussen alweer vertrokken.
1: Ja, nou, hoe snel kan het gaan, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja, die jongen die heeft een energie. Zo gezellig.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En echt ook een leuk nummer, vonden jullie ook niet?
1: Ja, zeker. Ik werd er heel blij van.
0: Ja, ik kwam ook leuke berichtjes binnen. Zo van, nou, heerlijke muziek, heerlijke muziek, heerlijke muziek. @Bodie zingt. Ga hem volgen op Instagram en stream zijn hit. Ritme van de nacht. Ritmo della noche.
1: Ritme van de nacht.
0: Oeh, dat zei je heel mooi trouwens, Jolanda. Ja, trouwens, speaking of which, Jolanda, wat heb je in het nieuws vandaag?
1: Ik ga het zo eens hebben over de grachtenloop in Haarlem, want die gaat wel door.
0: Zo, goed nieuws.
1: Ja.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
18: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
19: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Exact 3:30 in Groet is het 30 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag. 4 leden van de Maatschappelijke Raad Schiphol hebben uit protest hun werk neergelegd. De Maatschappelijke Raad adviseert het kabinet over de leefbaarheid rond de luchthaven. Volgens de kritische leden lukt het de raad niet meer om op te komen voor alle omwonenden van Schiphol. De onvrede gaat over de manier waarop de raad is ingericht. Leden vertegenwoordigen bewoners rond een specifieke start- of landingsbaan, waardoor volgens de critici vooral deelbelangen een rol spelen. Ondanks de hitte gaat de 30e editie van de Grachtenloop in Haarlem toch door. De loop is ingekort, zodat iedereen op tijd binnen is voor het onweer dat vanavond wordt verwacht. Milanne Teunissen van de organisatie denkt daarmee de situatie onder controle te hebben.
21: We zouden oorspronkelijk een kidsrun hebben, een 5 kilometer en een 10. De 10 hebben we ingekort naar 5 kilometer. Wij vinden het een te groot risico. Het koelt namelijk maar matig af vanavond, hebben we gezien helaas. Dus we willen dat iedereen wel kan lopen. We hebben besloten om hem wel door te laten gaan, maar dan als 5.
1: Voor wie nog zin heeft om mee te rennen, er zijn nog startbewijzen te krijgen. De inschrijving begint om 5:00 vanmiddag. Er lopen straks zo'n 4500 mensen over de grachten van Haarlem. Of langs de grachten eigenlijk natuurlijk. Hè. De over lijkt me ook weer een beetje bijzonder. Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Het staalbedrijf krijgt tot april volgend jaar de tijd om de uitstoot terug te brengen tot onder de norm. Lukt dat niet, dan volgen boetes en die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Dit jaar moest de staalgigant in totaal al ruim 20 miljoen euro betalen omdat bij de kooksgasfabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoten. Vanaf morgen verandert de verkeerssituatie naar Bloemendaal en Zandvoort. Op de Zeeweg wordt 1 rijstrook gereserveerd als busbaan voor strand- en reguliere bussen. Auto's die moeten het met 1 strook doen en de maximumsnelheid daalt naar 60 km per uur. Strandgangers kunnen gratis parkeren bij Expo in Vijfhuizen en overstappen op de gratis strandbus. In- en uitchecken is verplicht, maar de reizen blijven gratis. De proef duurt tot 30 augustus, behalve tijdens de Formule 1 in Zandvoort. Ja, en morgen speelt Nederland natuurlijk de tweede wedstrijd op het WK tegen het Zweden. Volgens de Bantamstraat in Haarlem, officieus de Oranjestraat, komt het allemaal wel goed. Ook onze vaste straatreporter Barry heeft het volste vertrouwen in een goede afloop. Net als zijn buren trouwens.
5: We gaan dus even bij de mensen aanbellen. We gaan naar Jente. Dat is de jongen die eigenlijk altijd de palen versiert.
15: Wordt een moeilijke pot. We moeten gaan starten met Depay of Robbie in de spits.
20: 5-1 heb ik gezegd.
22: Nou, we zijn een beetje een dieseltje, dus we moeten een beetje traag opstarten. Maar volgende keer gaan we knallen.
5: Dus Nederland, Zweden, wat gaat het worden?
22: 3-1.
1: Ja, en bedank jij, Francis. Wat gaat het worden?
0: Jeumig. Ik denk wel dat Nederland gaat winnen.
1: Ja.
0: Ik vind die 3-1 vind ik wel mooi.
1: Ja, dat het klinkt wel lekker,
0: ja, klinkt
1: hè?
0: Lekker.
1: Ja, dat klinkt zeker lekker.
0: Wat voel
1: Laura,
0: jij
1: denkt ook dat ze gaan winnen, hè? Ja, absoluut. Nou ja, ik denk ook absoluut dat Oranje gaat winnen. Met 2-1. Morgen gaan de bewoners van de Bantamstraat de wedstrijd Nederland-Zweden samen in een zelfgebouwde tent bekijken.
0: Nou,
1: dat is wel heel gezellig. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, dankjewel. En dan ga ik even bij het weer kijken. Jules Gerard.
23: Het blijft vanmiddag overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. En het is natuurlijk warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Maar aan de kust komt er wat zeewind. Dus op het strand is er wat verkoeling opkomst. En wat verkoeling is er sowieso wel op Texel. De wind wordt later ook zwak tot matig uit zuidwest tot west landinwaarts. Aan het eind van de middag is er kans op een enkele lokale onweersbui. Vooral in het zuiden. Meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht. En dan is er ook kans op lokaal veel regen en ook een paar zware windstoten.
0: Jules, dankjewel. Ik kijk even naar de situatie op de weg. Even zien. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 7 kilometer. 29 minuten vertraging. Komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A44, ik zei het al eerder, Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Succes als je erin staat. Blijven drinken en je radio hard. Want nu Frans Gall.

0: sampletje van Frankie Valli in die Four Seasons bracht deze man uit Noorwegen eeuwige roem Madcon en Begging bijna.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, Francis kan zich van alles afvragen, dat is zeker waar. Maar ja, je komt op het nieuws de hele dag natuurlijk heel veel informatie tegen en soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. En jij kan zeker meedoen. Laura heeft deze week, is haar wat opgevallen. Heel spontaan, ze kijkt me aan. Ik heb iets leuks voor je. Ik ben heel benieuwd. De inzet is een bijzondere prijsje als jij weet of het waar is of niet waar is. Maar eerst even naar jou, Lau. Wat is je opgevallen?
4: Ja, we houden hem deze week eens even dicht bij onszelf. Want vanavond is de laatste aflevering van het tweede seizoen van Kringlopen met Francis.
0: Niet waar!
4: Ja, het is echt, het is echt.
0: Ongelooflijk!
4: Ja, ja, allemaal kijken om 5:10 bij ons op tv. En daarna ook nog, als dat nou niet lukt, elk half uur herhaald tot morgenochtend vroeg. Dus ja, dat wil je niet missen.
0: Wil je niet missen.
4: En jij hebt natuurlijk allemaal leuke dingen gevonden, deze afleveringen.
0: Ja.
4: Ik noem even gewoon wat dingen die jij hebt gevonden.
0: Jazeker.
4: Een Picasso.
0: Ja, dat is echt waar. Ik heb echt een Picasso gevonden. Seizoen 1 vond ik een Picasso.
4: Ongekend.
0: En toen zei ik tegen die meneer van, nou, zo leuk, seizoen 1 heb ik een Picasso gevonden. En toen zei die man, nee, loop maar even met me mee. En toen had hij dus echt serieus een echte Picasso.
4: Ongekend.
0: Ongekend.
4: Echt ongekend. Lito's van Jan Toorop.
0: Zeker, de grote Jan Toorop, die in Oosterbeek onder andere de kruisgang heeft gedaan. Prachtig, prachtig werk heb ik ook meegenomen. Ja. Maar
4: de grote vraag is nu natuurlijk, heb jij dit seizoen het jasje van Prince gevonden?
0: Oeh, ja. Dat is een goede vraag. Heb ik dit seizoen in het programma Kringlopen met Francis het jasje van Prince gevonden? Dat hebben we dat leuk bedacht, Lau.
4: Ja, goed hè.
0: Echt ongelooflijk. Is het waar of niet waar? Laat het me weten via 088-850-51-52. En als je meedoet, dan maak je kans op het oranje setje wat wij dragen. Dus ja, het oranje setje van of Jolanda, of van Laura, of van mij. En ja, we hebben alle drie hetzelfde aan. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, die van Francie, die wil ik wel hebben. Laat het maar even weten. 088-850-51-52. Wat is waar? Of niet? Taylor Swift is wel waar.

0: Stockholm. In de ondergaande middernachtzon is de stille hoofdpersoon. Een stad die pas echt wakker wordt als de rest van de wereld slaapt. ABBA bezong het bijna en Summer Night City.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dat nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we gaan doen. Laura die viel namelijk iets op, heel lief. Ging over kringlopen met Francis. Vanavond dus de laatste aflevering van seizoen 2. En Laura, wat was je opgevallen?
4: Ja, nou ja, jij vindt heel veel leuke dingen. Ik vind het nog steeds echt fantastisch. En Picasso gevonden.
0: Ja, is echt.
4: Dat is echt bizar. Maar de grote vraag nu is, heb jij dit seizoen ook het jasje van Prince gevonden?
0: Oei, laten we eens even gaan luisteren naar Bert, toch?
5: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bert. Waar bel je vandaan?
5: Ik zit op kantoor in Hoofddorp.
0: Oh, jee,
5: met de airco aan.
0: Oh, dat is wel lekker. En ondertussen toch ook naar NH te luisteren?
5: Ja, die staat gewoon aan op de achtergrond. We zijn er met z'n drieën.
0: Oh, wat vandaag heerlijk. En wat voor werk doen jullie met z'n drieën?
5: Ik zit in de luchtvaart bij Fokker.
0: Zo.
5: Dus ik, ja.
0: We zouden een warm contact dat moeten hebben voor eventuele vliegtickets richting het warme zuiden.
5: Nou ja, ik doe niet echt vliegtickets hoor.
0: Maar wel als straalmotoren en...
5: We doen ja van alles, zeg maar. Vroeger bouwden we onze eigen vliegtuigen, ja, nee. Maar nu leveren we ondersteuning.
0: Oké, groot bedrijf, prachtig, Nederlands trots, kan ik niet anders zeggen.
5: Ja.
0: Beste Bert, ja, je hoorde het, hè, vanavond de laatste aflevering van het tweede seizoen van Kringlopen met Francis. Ik heb best veel gevonden. Inderdaad, een Picasso, inderdaad litho's van Jan Toorop. De vraag is, heb ik ook een jasje van Prince gevonden?
5: Nou, volgens mij niet.
0: Oh nee?
5: Dat denk ik niet.
0: Is het waar of niet waar? Jij zegt dus het is niet waar.
5: Ik denk dat het niet waar is, want ik kon me herinneren dat ik een keer... want ik luister ook altijd de ochtendshow met Pieter Kok... dat hij een keer heeft verteld dat je een broek van Eric Clapton hebt gevonden. Dus ik dacht van nou...
0: Ik hou je in de spanning, maar toch... Ja hoor!
5: Kijk, kijk, kijk.
0: Bert, wat fantastisch. Ik heb inderdaad de pantalon van Eric Clapton gevonden. Het is ongelooflijk. Het was de pantalon uit de jaren 90. Die vond ik bij La Sartorialista op de Beethovenstraat in Oud-Zuid in Amsterdam. En het is inderdaad de broek uit de jaren 90. Ik rook eraan en ik rook inderdaad nummers als Leila en wat hadden we nog meer? Ja, hij had fantastische nummers. Tears in Heaven heeft hij erin geschreven. Ja. Change the World heeft hij erin geschreven. En die broek is dus serieus. Lachen kijkt heel veel.
4: Nou ja, ik ben blijven hangen bij het ik rook eraan. Daar ging het bij mijn hoofd ging het mis.
0: Jongens, hij was gestoomd. Het was een gestoomde broek. Beste Bert, ja, omdat wij aan kringlopen doen... hebben wij iets heel bijzonders voor jou bedacht. We hebben namelijk van Jolanda een prachtig oranje outfitje gekregen... met een stropdas, een corsage en een prachtig petje. We hebben alle drie dezelfde. Ja. En nu is de vraag, welke van de drie wil je hebben? Die van Jolanda, van Laura of van mij?
5: Oeh, en ze zijn allemaal hetzelfde.
0: Ze zijn allemaal hetzelfde.
4: Nou ja, hetzelfde natuurlijk niet helemaal. Want ik bedoel, of ik heb hem aangehad.
0: Of Laura.
4: Francis, of Laura. Ja, dus ja.
5: Oké, en is er iemand die hem het liefste kwijt wil?
4: Nee, je wordt gewoon keihard voor het blok gegooid. Je moet gewoon je voorkeur uitspreken.
5: Oké, weet je wat? Ja. We doen Francis dan.
0: Nou, dat vind ik heel slim deel van je. Goed gedaan, Bert.
5: Ik heb zo'n idee dat jij dat niet heel erg vindt.
0: Nee, dat heb je heel goed, Bert. Jij kent mij een heel klein beetje. Dat vind ik heel leuk. Je hebt me al een beetje door. Hij zit ook best wonderlijk op mijn hoofd. Beste Bert, blijf aan de lijn. Jij krijgt mijn setje in de kringloop. En vanavond dus vanaf 5:10. Maar dan kijk je natuurlijk om 6:10 als deze show klaar is. Of 7:10. Nou, kringlopen met Francis. De laatste aflevering vind ik ook weer iets heel bijzonders.
5: En
0: ik kan wel zeggen een VOC-schaal. Dus kijk er maar.
5: Nou, gaan we doen.
0: Fijne dag, werk ze.
5: Hartstikke goed, dankjewel. Doei.

0: yellow lemon tree. Het nummer gaat letterlijk over niets doen terwijl de dag voorbij gaat. Fool's Garden bij NH en Lemon Tree. Dit is jij en ik waar je naar luistert. Lekker aan het luisteren wat je ook aan het doen bent. Ja, er ligt een heel groot mes op het hakblok. Want we hebben een biersommelier in huis en die heeft daar een heel groot mes bij. Dus we gaan lekker zo dadelijk bier proeven en je krijgt over een paar minuten Phil Collins van me.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
2: De Duizend van Driessen.
1: Nummer 588.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
2: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
4: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
1: Nummer 5.
3: Nummer 4.
2: De Duizend van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
15: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
16: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer-Noord.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:02. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van de beruchte kunstroof in het Drents Museum. 2 weken geleden kreeg de 3 verdachten een veroordeling tot een celstraf van 47 maanden. In het dak van een huis in Blaricum heeft vanmiddag kort brand gewoed. Het huis raakte flink beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. En doelman Jari de Busser stapt over van Go Ahead Eagles naar AZ. Hij tekent voor 5 seizoenen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers.

0: Dorien, dankjewel. Ik heb voor jou de ANWB verkeersinformatie. Files langer dan 10 kilometer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Als laatste A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Ja, zo dadelijk gaan we bier proeven. Maar eerst Phil Collins.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Bij mij?
14: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Jij en ik.

0: Ja, You Can't Hurry Love, dat is een feit. Phil Collins, hier bijna. Goedemiddag Noord-Holland, onderweg naar het weekend met jij en Nick, met Laura die even heel druk bezig is met het regelen van de warme snack. Jolanda die bezig is met het klaarzetten van de microfoon. Want we hebben namelijk nog een gast hier, daar straks was Bodhi er. En nu staat er een ontzettend fijne man naast me. Een biersommelier, Richard Moerkerk uit Alkmaar. Welkom Richard.
1: Dankjewel Francis.
0: Ja. Jeumig, ja, je hebt echt een leren pak aan.
1: Ja, ik denk ik ga vol na te zoeken, maar mooi maar schort voor.
0: Hartstikke warm.
1: Voorbereid op alles.
0: Ja, ja. Want voorbereid op alles, want je kan ons misschien nog wat bierideeën brengen die verder gaan dan doe mij maar een pilsje.
1: Zeker weten, ja, absoluut.
0: Want jouw leven draait om bier?
1: Dat is helemaal waar, ja.
0: Jeumig. En je schreef er ook een boek over. Verrassende titel, Bier als vrouw van mijn dromen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Wat goed gevonden, leg die titel eens uit.
1: Het is de titel van mijn boek, maar tevens ook een titel van, van een hoofdstuk wat erin staat.
0: Ja.
1: En daar gaat het over op welke manier je beste een Weizenbier kan uitschenken.
0: Een Weizenbier?
1: Ja.
0: Een Weizenbier uitschenken, en dat doe je, want een Weizenbier is een vrouwelijk biertje?
1: Nou, nee, ik hou niet van de vergelijking tussen mannelijke of vrouwelijke bieren. Dat ik denk dat bier voor iedereen is. Dat het wel gaat om welke smaak bij jou specifiek past.
0: Ja.
1: Maar in dit geval, ik zat op een terras en ik bestelde een Weizenbier, had ik trek in. En er komt een halve liter fles aan tafel en een glas erbij. Maar dat glas is 33 centiliter.
0: Ja.
1: Nou, bij de Weizenbieren gaat het juist om de gistkarakters. Die maken eigenlijk heel veel smaken in dat bier. Dus dat is echt een
0: dat troebelen, wat er onder in die fles zit. Ja, oké, dat is het gistkarakter.
1: Juist, ja.
0: Ja, ik leer al heel snel bij je, Richard.
1: Nou ja, dat is wat ik doe inderdaad.
0: Doe je goed? Ja, fantastisch.
1: Maar ja, op het moment dat je dus een halve liter fles bier hebt en die gist zit onderin en een 33 centiliter glas, ja, dan krijg je dus nooit dat de ziel van het bier in je glas.
0: En wat dacht jij toen?
1: Ja, mega zonde.
0: Ja, precies. Ja.
1: En ik trek dus in dit verhaal trek ik de vergelijking tussen de vrouw van mijn dromen, hoe ik met haar omga, wat ze verdient en de juiste behandeling en alles wat daarbij hoort. Tegenover dat bier in het specifieke glas.
0: Ja. Dus je hebt. Dat begrijp ik. Want de geest in de fles.
1: Juist.
0: En de geest, hè, vrouwen geven leven. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Dus dat gist is levend. Ja, ik associeer lekker met je mee. Maar het probleem is met bier drinken, want ik zie allemaal glazen staan. Ik kan niet zo goed tegen gist.
1: Oh. Ja.
0: Nou, wat nu?
1: Ja, dat is eruit te filteren.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want ga ik dan heel erg ontploffen en zo? Dat heb ik wel een beetje met gist.
1: Oké, nou ja, kijk.
0: Heb jij gistend bier bij?
1: Anders mag het geen bier heten. Dus product ze altijd vergist als het bier heet.
0: Ik leerde echt, het is ongelooflijk. Dus elk biertje is vergist.
1: Ja, zeker. Ja, zelfs alcoholvrij bier, officieel. De letter van het woord is eigenlijk wel dat het eerst vergist moet zijn. Maar er zijn verschillende manieren om dat bier alcoholvrij te maken. Ja. Er zijn tegenwoordig ook gisten die bijna geen alcohol of nagenoeg geen alcohol produceren.
0: Ja.
1: Dus dat kan tegenwoordig allemaal.
0: Oké.
1: Okay. Maar het product moet wel vergist zijn om bier te mogen eten.
0: Want anders vergist hij zich.
1: Ja.
0: Nee, oké, hartstikke goed. Wij gaan, want ik zie al mijn glazen staan. Voordat wij verder gaan praten, wil je al wat voor ons gaan uitschenken?
1: Ja, zeker. Ga ik lekker doen.
0: En wat heb je bij?
1: Ik heb de Korenwolf van de Gropener Brouwerij heb ik mee.
0: Snot voor de snot.
1: Daar gaan we zo mee beginnen.
0: Je luistert naar jij en ik. Zo dadelijk staan we op ons hoofd, toch, Laura? Zo eerlijk. Richard is erbij, ons biersommelier. Gaan we lekker schenken. Gaan wij ondertussen lekker luisteren naar CC. En zij zegt finally, finally weekend, finally bier, finally gezelligheid. Zo is het. Jij en ik en CC Peniston en bier. Heerlijk.

0: Ja, Cici Peniston. Finally, finally, finally. Hartstikke mooi, want ondertussen staat onze biersommelier breed glimlachend naar ons te kijken. Jolanda is erbij en natuurlijk Lau is erbij.
1: Hallo.
0: En we hebben heerlijke Richard. Je hebt iets moois ingeschonken voor ons, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat is het? Neem ons mee. Oeh, lekker koud glas, heerlijk.
1: Ja, we hebben de Gulpener Korenwolf.
0: Oeh.
1: Bier uit Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Het is een wit bier. En die witbieren die worden basis van 30-35% ongemouten tarwe worden ze gemaakt. De rest is gerstemout.
0: Ja.
1: En daarnaast worden ze kruiden, specerijen mee gebrouwen.
0: Okay.
1: In dit geval zijn dat korianderzaad en sinaasappelschilletjes.
0: Oh ja, dat ruik ik. Mogen we al gaan proeven, jongens?
1: Ik zou het lekker doen.
0: Oké, okay, cheers op het weekend, op Nederland morgen.
2: Is hier nog een manier voor? Of is dit gewoon moet je ook net als met wijn dat je dat zo gaan sniffelen en zo?
1: Je kan eraan ruiken, ja. Dat...
0: uitspugen ook?
1: Bier wordt zelden uitgespuugd. Ja, ja, ja. Maar goed, doe vooral waar je prettig bij voelt.
0: Ja, precies. Jolanda en Lau en Richard, jongens, cheers.
2: Nou,
0: en thuis ook.
2: Cheers.
1: Hartelijk proost.
3: Nou,
0: lekker.
2: Lekker hoor. Oh, dit is wel lekker.
1: Ja, ideaal bier bij deze zomerse temperaturen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, zalig. Wij gaan ondertussen lekker verder met een slokkie. En even kijken, zo dadelijk gaan we verder met je praten. We gaan, en de drank zit in de man en we gaan helemaal loesoe.
1: Ja, sfeer zit erin.

0: prachtige Harry Styles. Wat een fantastische zanger. American Girls hier bij NH. En Richard, onze biersommelier. Jij bent naar een concert geweest, hè, van Harry?
1: Ja, ik was erbij.
0: Hoe was het?
1: Ja, geweldig. Hele de avond gehad, zeker weten.
0: En dan sta je daar in die grote zaal, dan schenken ze daar bier. Want jij bent biersommelier. Denk je, lekker? Of denk je, meh?
1: Nou, er zijn ook wel eens momenten dat je wat anders drinkt dan bier.
0: Wat dronk je toen?
1: Nou ja, ik heb wel een pilsje genomen.
0: Maar kijk, zo hoort
1: het. Ja, dat wel. Maar ja, dat helpt dan niet. Zeg maar, dat is niet de ervaring die je normaal gesproken hebt.
0: Nee, precies. Want ondertussen, Richard, jij kwam, want er lag je een heel groot mes. Mensen begonnen al te appen, dat grote mes. Maar je hebt een stukje Indische cake afgesneden.
1: Ja.
0: En jij zei, proef dat met die korenwolf die je net hebt ingeschonken. Ik heb nog nooit de combinatie cake met bier gehad. Waarom?
1: Ja, nou ja, ik word wel vaker gek aangekeken. Op het moment
2: best
1: dat,
2: wel.
1: Toch even wat anders doet dan anders. Ik vind het geweldig natuurlijk om bieren te combineren met gerechten, met voedsel. Om nou een hele keuken mee te nemen naar die studio, dat was ook weer wat natuurlijk.
0: Ja, want...
1: En dus ik dacht wel van nou, daar moet ik een beetje rekening mee houden met wat dan mooi bij elkaar past en wat makkelijk hanteerbaar is om in de studio mee te nemen.
0: Super slim.
1: Ja.
0: Maar waarom dan Indische cake bij een korenwolf?
1: Ja, die kruiden, specerijen die in het bier zitten, die zijn deels ook terug te vinden in de ingrediënten van de Indische cake.
0: Ah, slim.
1: En dat versterkt dus elkaar heel erg mooi.
0: Ik zie ondertussen Laura en Anneke zijn heel druk bezig met de vette hap, de bruine fruitschaal. Wat voor biertje zou je aanraden als we met z'n allen naar de tweede wedstrijd op het WK kijken? Dan wil je natuurlijk ook een barbecue of iets vettigs erbij. Wat raad je dan aan als biersommelier?
1: Ja, dat vind ik altijd wel een lastige. Traditioneel wordt er natuurlijk altijd wel naar pils gegrepen.
0: Ja.
1: Omdat het gewoon een hoge doordrinkbaarheid heeft. En,
0: ja.
1: Ook gewoon makkelijk is. Hè. Je hoeft niet over na te denken. Je weet waar je aan toe bent.
0: Zeker.
1: Wat ik wel altijd een hele mooie alternatief vind, dat zijn andere ondergistende bieren.
0: Ondergistende bieren.
1: Ondergistende bieren, ja. Pilsner is het grootste ondergistende biertype ter wereld.
0: Ja.
1: En daar is het vooral bekend van. Hè. Dus moutige smaken, er zit een beetje hopbitter in, omdat
0: lekker.
1: Er relatief veel hop gebruikt is.
0: En IPA's dan, is dat ook een ondergistend bier?
1: Nee, die is juist bovengistend.
0: Oké, heel ingewikkeld, maar het klinkt goed. Dus een pilsje is gewoon goed genoeg voor je. Hertog Jannetje?
1: Sommige gevallen absoluut, ja.
0: Oké, dus bij een wat vetter biertje een vetter hapje is een ondergistend pilsje gewoon, dat breekt dan een beetje het vet of zo. Zeg ik gekke dingen? Ik
1: zie dat zou ook nog wel bij andere type bieren kunnen.
0: Ja.
1: Wat ik ook wel heel erg mooi vind om dan naar andere ondergistende bierstijlen te kijken.
0: Ja.
1: En want dat pils, dat wordt natuurlijk zoveel gedronken. En dat is de standaard, het normale bier.
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel eens mooi om wat andere biertypes te belichten. Hè? Dus zoals de Metzen bieren, de Vienna Lagers, allemaal ondergistend.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Dortmunders.
0: Heb je die allemaal bij je?
1: Nee.
0: Maakt niet uit, jij blijft nog even bij ons, Richard.
1: Onze kick kom ik met aanhangen.
0: Ja, vind ik een goed idee. Wij genieten hier, ik hoop jij thuis ook. We gaan luisteren naar Billy Joel. En bier is leven, dus Richard, blijf nog even bij me.
1: Blijf erbij, ja.
0: Gezellig. Zeker.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Ik heb heel veel buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ik ben Joris uit Aardenhout.
13: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
15: Thuis in Hilversum.
16: Het is ruim 4:30 in Grote Keten, is het 30 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van de kunstroof in het Drents Museum. 2 weken geleden kregen de 3 verdachten een veroordeling van een celstraf tot bijna 4 jaar. In januari 2025 werden de gouden helm en 3 gouden armbanden gestolen. De kunstschatten zijn van grote waarde voor Roemenië. De gouden helm en 2 gouden armbanden werden op 1 april door de verdachten teruggebracht. Er mist dus nog 1 armband. In het dak van een vrijstaand huis in Blaricum heeft vanmiddag kort brand gewoed. De brandweer had het vuur in het huis aan de Bierwegpad snel onder controle. Maar het huis raakte wel flink beschadigd. De bewoners waren niet thuis toen de brand ontstond. En de politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime bergplaatsen in auto's. Criminelen gebruiken die verstopplekken voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. De afgelopen jaren heeft de politie het aantal auto's met verborgen ruimtes flink zien toenemen. En de verstopplekken zijn ook steeds moeilijker te vinden.
18: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
17: Nou, lange tijd kon de politie dus weinig doen tegen zulke ruimtes. Bestuurders waren alleen strafbaar als er iets illegaals in lag, zoals bijvoorbeeld wapens of drugs. Doelman Jari de Busser stapt over van Go Ahead Eagles naar AZ. Hij tekent voor 5 seizoenen en wordt de eerste zomeraanwit van de Alkmaarse club. De Busser was 2 jaar actief bij Go Ahead in Deventer en speelde een sleutelrol in de bekerfinale, nota bene tegen AZ. Nu gaat hij dus met AZ de Europa League in. En ja, hoewel niet in de provincie, maar wel heel dichtbij, gaan we even naar Almere. Want afgelopen weken is daar een man een Dixie binnengegaan omdat hij op zoek was naar een overnachtingsplek. Hij maakte het zich gemakkelijk en viel in slaap. Maar de volgende ochtend bleek dat de mobiele wc op slot was gedaan. En hij kon er dus niet meer uit. Pas 's middags om 2:30 vond iemand die de Dixie kwam ophalen. Die vond hem opvallend zwaar. En die dacht, nou, ik bel even de politie.
16: Ach, arme
17: ja,
16: man.
17: Die kwam, die man, die keek natuurlijk wel heel raar op dat er een man uitkwam. Hij kon er trouwens zelf wel achteraf om lachen.
16: Ja, nee, dat snap ik. Ja, wees blij dat hij niet in de Jackass zat. Ik weet niet, ken je die serie nog?
17: Ja.
16: Gingen ze met een enorme elastiek en dan werd hij vrioem zo lucht. Dus wat dat betreft, heeft hij wel geluk gehad.
17: Ja, absoluut. Maar het zal je maar overkomen. En dan zit je dus, want je wordt dus 's morgens wakker. En hij werd pas om 3:15 'smiddags.
16: Ja, die had heel diep in een bierglaasje gekeken.
17: Ja, misschien wel. Hij heeft hier ook heel goed de tijd gehad om na te denken.
16: Ah, hartstikke goed.
17: Goed, meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
16: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik eens even kijken bij... Jules Gerard.
19: Het blijft vanmiddag overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. En het is natuurlijk warm met temperaturen van 30 tot 32 graden. Maar aan de kust komt er wat zeewind. Dus op het strand is er wat verkoeling opkomst. En wat verkoeling is er sowieso wel op Texel. De wind wordt later ook zwak tot matig uit zuidwest tot west landinwaarts. Aan het eind van de middag is er kans op een enkele lokale onweersbui. Vooral in het zuiden. Meer kans op enkele buien is er later vanavond en vooral komende nacht. En dan is er ook kans op lokaal veel regen en ook een paar zware windstoten.
16: Jules, dankjewel. Ik heb nog ANWB verkeersinformatie voor je. Ik geef ze langer dan 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 11 kilometer, 19 minuten vertraging. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Dat is 9 minuten, iets onder de 10. Dat komt door berg en werkzaamheden. De afrit is daar dicht. En nog steeds die A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Zijn de wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Ik zeg proost op het leven. Blijf goed zitten. Blijf lekker luisteren naar NH. Goed hydrateren. Dus een biertje erbij. Onze biersommelier is een nog steeds krijgen nu eerst Madonna.

0: alcohol hielp hem om inspiratie op te doen voor dit nummer. Hij ging gewoon achter het piano zitten, begon aan het nummer te werken en de tekst kwam er als vanzelf uit. En zei ze zelfs, ja, ik heb nog nooit een nummer nuchter geschreven. Michael Bublé hoorde je bijna. Beautiful day. Zo, hartstikke goed. Even kijken. Richard, daar ben je.
1: Yes.
0: Heel gezellig. Jolanda is er ook nog bij.
2: Jazeker.
0: Heel goed. En Anneke die heeft al heel lief de bruine fruitschaal erbij gepakt. Met hele vette sauzen. Maar Richard, onze biersommelier, voordat wij een spel gaan spelen. Jij hebt een nieuw biertje ingeschonken. Wat heb je voor ons gemaakt? Joh?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Kom. Nou, ik heb eigenlijk een stijlvoorbeeld voor een bierstijl saison. Waarvan ik eigenlijk totaal niet begrijp waarom dat niet goed vertegenwoordigd is op de terraskaarten.
0: Oké, want wat voor een biertje is dit?
1: Saison Dupont is het.
0: Saison Dupont?
1: Ja, en dan is Dupont is de brouwerij.
0: Ah.
1: Saison is de bierstijl.
0: Oké.
1: Ja, en wat is nou zo mooi aan die bierstijl, die saison bieren, is dat ze heel erg gelaagd zijn in de smaken.
0: Ja.
1: Dus in andere woorden, bij elke slok valt er wel weer wat nieuws te proeven.
0: Ja.
1: Het enige wat er niet in zit is zoetigheid. Ze zijn heel mooi droog uitvergist.
0: Oké.
1: Heel erg doorslessend.
0: Ja, doorslessend droog uitgegist. Ik ga het toch eens even... jongens, proost op het leven. Wie is gewonnen?
2: Hey,
0: en als je zit mee te kijken. En pruttels. Een maison bij de pompon.
1: Nou, als je hem zo gaat proeven.
0: Ja?
1: Het zou best kunnen dat je wat fruitigheid proeft. Hè. Dat is dus niet zoetigheid. In je hersenen wordt het nog wel eens door elkaar gehaald.
0: Mm-hmm.
1: Er zit wat kruidigs in. Er zit een bittertje van de hop in.
0: Lekker.
1: Ja, zeker. Het is heel doordrinkbaar. Het zit wat hoger in zijn koolzuur ook.
0: En daardoor is hij ook wat meer in alcohol, denk ik ook. Want ik proef wat iets meer alcohol.
1: 6%.
0: Oh, dat valt mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben blij met schermen.
1: Blijf nog vriendelijk.
0: Ja, nee, gaat best goed. Oké, lekker. Heerlijk. Drink lekker met ons mee, eet lekker met ons mee. Want we gaan ook nog een spel spelen. Richard blijft erbij. Jij wil zo dadelijk weg. Mag niet, want je hebt nog veel meer bier voor ons. Hartstikke goed.
1: Ik blijf.
0: Ja, dat is heel goed.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Want dat is dus iets heel bijzonders. Dat is wat we dus gaan doen. We hebben een liedje helemaal uitgekleed. Ja, het is onvoorstelbaar. Hoeft er niets voor te doen. Het liedje ging helemaal uit de kleren. Aan jou de nobele taak om uit te zoeken welk liedje dat nou eigenlijk is. Ja, Richard, jij moet gewoon even blijven. Jij mag niet meedoen. Maar niks van klappen, je mag wel meedenken. Als je zin hebt aan de andere kant van de radio, mag je dus een berichtje sturen via 088-850-5152. Maak je kans op een cadeaubon van €50 bij een sportwinkel. Kun je echt mooie dingen bij doen. Sokken kopen, weet ik veel. Het gaat om het liedje wat ik zoek. Helemaal uitgekleed. Denk maar rustig mee. Ik ga hem nu voor je draaien.

0: Ja, dat is hem.
1: Uitgekookt en uitgekleed, dat is hem dus. Dat was het nummer. Heel ingewikkeld. Ik zie mensen lachen hier in de studio, maar dat komt door het fantastische bier van Richard. Het is ook een heel erg goed nummer. Als vaste trouwe luisteraar, dan weet je natuurlijk, ja, deze is ooit eens maanden geleden hier in deze uitzending binnengekomen. Maar goed, 088-850-5152. Dat is de hotline met de studio om kans te maken op die fijne waardebon. Uitgekookt en uitgekleed, welk nummer zocht ik? Dit is hem niet. Dit is heel simpel Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Maar jij weet het wel. Kom maar door.

0: Ik vind het een geweldig nummer. Zeg zo'n nummer wat je laat in de avond luistert. Nou ja, gelukkig hebben wij hier de muziekmix bijna. Dat is echt een geweldig stukje muziek. Zit je in de keuken gewoon lekker te luisteren en dan hoor je deze voorbij komen ook. Oh, zalig. Oké, maar ze ging er opeens uit. Dat geeft ook helemaal niet.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, want dat is dus wat we nu gaan spelen. Uitgekookt en uitgekleed. Ja, dat wil je niet alle dagen meemaken. Nou, in dit geval wel. Het is namelijk een liedje wat we helemaal ontdaan hebben van... van alles en nog wat. Ik heb deze opgave gegeven aan jou. En het was dus ja, aan jou om dus te reageren via 088-850-51-52. Even kijken. Even zien. Zullen we dus even nog een keer gaan luisteren? Nee, we gaan gewoon gelijk spelen. Hallo, met wie?
2: Hi, Francis, met Lucia.
0: Hoi, Lucia. Wat gezellig dat je erbij bent.
2: Nou, ja, vind ik ook gezellig.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Purmerend.
0: Purmerend.
2: Niks heet Purmerend.
0: Ja, is warm.
2: Ja.
0: Ben je wel goed?
2: Ik zit binnen bij de airco, dus het is hier te doen. Maar
0: okay.
2: Buiten loopt echt het zweet van jou.
0: Nou ja, dat wil ik maar zeggen. En wij zitten hier binnen ook in een coole airco-ruimte. Met heerlijk bier en een bruine fruitschaal. Dus maak je het jezelf ook een beetje gemakkelijk, al met al?
2: Uiteraard, ja zeker. Ik zit aan een lekker wit wijntje en er staan wat hapjes op tafel.
0: Heel
2: maar
0: goed.
2: Die biertjes die ik hoorde, vond ik toch ook wel leuk.
0: Heel goed. Oké, we gaan dus spelen voor die waardebon van een sportwinkel voor €50. Zal ik het dan maar gewoon eerst even de opgave laten horen?
2: Ja hoor, prima.
0: Komt-ie.

0: wat jij gaat zeggen.
1: Another one bites the dust.
2: Jeugdig, dat is snel.
0: Hey, hartstikke goed. Lucia, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Die waardebon is voor jou, dus die mag je gaan uitgeven. En heb je al een beetje een idee wat je wil gaan kopen?
1: Nou, in ieder geval niet al te warm op dit moment. Nee. Ik ga gewoon even lekker op speurtocht samen met mijn mantelzorger. Die gaat dat heerlijk voor mij regelen.
0: Oh, dat is hartstikke goed, Lucia. Dus ik wens je een hele fijne dag. En ondertussen...
1: Hou het nog even lekker vol.
0: Dankjewel. En je luistert nu dus naar Queen, want die had je goed. Another One Bites the Dust. Freddie Mercury. Je mag meedansen, hoor.

0: Hartstikke fijn. Lucia die won dus uitgekleed en uitgekookt met de One Other One Bites the Dust van Queen. Ik ga even heel toch afscheid nemen van onze biersommelier Richard. Richard, dankjewel dat je er was.
1: Ja, dankjewel dat ik komen mocht.
0: Het was echt te gek. We hebben nog zoveel van je te leren, want we kregen bier met een stukje geitenkaas. Het was ongelooflijk. We hebben bier gehad met Indische cake. Morgen dus een lekkere vette hap met een goed laag gegist biertje erbij.
1: Zou ik doen, ja.
0: Jouw boek nog één keer is als titel Bier als vrouw van mijn dromen. Dat ligt in de winkel. Ja. En waar kunnen we jou volgen?
1: De Bierbaas op Instagram.
0: Bierbaas op Instagram.
1: Ja, daar post ik korte filmpjes met allemaal weetjes en dingetjes over bier.
0: Hartstikke goed. Volg hem, Richard, dankjewel. De 5 zit al bijna in de klok. Straks openen wij feestelijk jouw weekend. En welke plaat wordt daarbij? Mag je laten weten via 088-850-51-52.
2: Tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
3: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
3: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
5: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
14: Ik ben Henk uit Castricum.
15: Ik ben Irene uit Heemstede.
16: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1:05. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bij een brand vanmorgen in een appartement in Den Helder is asbest vrijgekomen. Daardoor kunnen de 10 bewoners van 8 appartementen in het complex dit hele weekend niet thuis slapen. De dierenambulance Horen heeft na 38 jaar een eigen onderkomen gekregen. Die is dan aan de Schellinghouterdijk. En doelman Jari de Busser stapt over van Go Ahead Eagles naar AZ. Hij tekent voor 5 seizoenen bij de Alkmaarders. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Marnix, dankjewel. Ik kijk nog even naar de situatie op de weg. Je krijgt de files langer dan 10 minuten van me. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. 6 kilometer, maar 33 minuten vertraging. Dat komt doordat de voorwerpen op de weg liggen. Twee rijstroken zijn er dicht. En nog steeds die A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Er zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Heb ik over een paar minuten voor jou de Time Bandits. Oh, je gaat genieten. Zet je radio lekker hard.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de

0: duizend euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Jij en ik.

geweldige band blijft het toch, hè? Time Bandits. Was internationaal succesvoller dan in eigen land, met name in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Typisch Nederlands fenomeen, profeet in eigen land, die elders als ontdekkingen worden beschouwd. De Time Bandits dus bij NH en I'm specialized in you. Ja, potverdorie zeg. Het is ongelooflijk gezellig hier. Ondertussen is Jolanda, die is volgens mij even een wandeltje doen om het bier eruit te lopen. Onze biersommelier is zijn boek aan het signeren. Lau is gelukkig.

0: stemmen.
1: Ja!
0: Ja! Nou ja, het is echt een feest hier,
1: ja,
0: hè?
1: Het is heel gezellig, ja.
0: We zijn lekker een beetje, ik noem het een beetje broeierig. Ik bedoel daarmee te zeggen dat het bier doet zijn werk goed.
1: Doet zijn werk, zeker. Die worden rustig doorgedronken hier.
0: Ja,
1: ik ben even... De fruitschaal wordt langzaam opgegeten.
0: Ja, Anneke is lekker bezig met de bruine fruitschaal. Dat is hartstikke goed. Dit is heerlijk zoals het hoort. En we zijn gewoon gezellig het weekend aan het opstarten. Maar dat gaan we zo dadelijk echt doen met een prachtig nummer wat jij hebt ingediend. Maar lieve Lau, nog heel even. Vorige week stonden we met de vier van Alkmaar in Alkmaar tijdens de wandelvierdaagse.
1: Ja.
0: Onze eigen Jelmer, die heeft natuurlijk die 25 kilometer gelopen. Ja. Ongelooflijk.
1: Ja, ik vind dat heel knap. Ja.
0: Ik zie de verbazing in je ogen.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, dat is heel onaardig.
0: Maar heb jij wel eens zo heel veel gelopen?
1: Echt nee.
0: Maar nee, is dat niks voor jou?
1: Nee.
0: Vier keer vier dagen doorlopen, 40 kilometer.
1: Nee, is dat
0: nooit
1: iets voor... Nee.
0: Nooit een caminootje gedaan, zo dat je denkt, ik loop even naar Spanje heen en weer?
1: Ik loop naar de koelkast.
0: Heb je terug?
1: Dat vind ik al een hele tocht. Ja.
0: Nee, ik heb zelf ooit wel eens ik woon in Gelderland, dus daar heb ik de Airborne wandeltocht gedaan. En toen ging ik heel erg wandelen. En er kwamen op een gegeven moment allemaal Engelse soldaten langs. Want het is natuurlijk voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, slachtoffers en zo. En wandelen. En ik echt zo'n marsen, jongen, echt als een malle. En ik was 12. En ik haalde wel, 25 kilometer. En toen kwam na afloop de sergeant. Dat was ook heel knap. Maar dat had ik zelf niet door. Want ik dacht, ik moet mee. Ik wil dat ook voelen.
1: Jij dacht er niet over na, jij deed gewoon.
0: Ik deed gewoon. Dat is toch een beetje de houding. En toen zei die Engelse sergeant tegen mij van... Oh, you were the chap, the young bloke. That was wrong. It was in March. En toen ging hij vervolgens voor mij salueren. Vond ik mooi.
1: Nou, dat is heel cool.
0: Goed, dat was dus vorige week in ieder geval over de vier en wandelen. Dadelijk een nieuwe zeg het maar. Daar ging het eigenlijk over. Waar we het over gaan hebben, vertel ik je zo meteen. Maar nu eerst, rapapa, gaan we officieel het weekend openen. Gaan we mooie liedjes binnen en jij hebt er eentje geselecteerd. Jolanda, jij wilde deze, maar die is nu even boven allerlei dingen aan doen. Want ondertussen gebeurt er dit. Want deze stak er met kop en schouders bovenuit.

0: Mocht je ooit in de woestijn van Namibië komen, dan kan het zijn dat je ergens in de verte dit nummer hoort. Is geen Fata Morgana. Is een kunstproject van Max Siedentopf. Die heeft daar een installatie neergezet die dit nummer tot in de eeuwigheid laat horen. Africa. Toto. Ja, ondertussen is Richard weg. Bier zit in de man. Heel gezellig, heel gezellig. Ik wilde even weten van jou, Lau. Waar kom jij vandaan?
1: Ik kom uit Harlingen.
0: Harlingen?
1: Ja.
0: Oh, dat is heel mooi. En jij, Jolanda?
2: Ik kom uit Zuiden.
0: Uit het Zuiden meer? Mm-hmm. Ja, ik kom dus meer uit het Oosten.
2: Ach.
0: Bij Gelderland. Is er een woord uit jouw dialect, Laura, wat we echt nooit zouden kunnen kennen?
1: Ik denk dat het geen dialect is.
0: Oh nee, het is een taal natuurlijk. Het is echt Fries.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Maar
0: ze zijn streng. Dat is ook en terecht.
1: Ja, dan word ik boos hoor.
0: Nee, is heel goed.
1: Maar ik zit even te denken. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt een hele taal. Dus ik denk dat de meeste woorden niet worden gekend door heel veel mensen. Maar tjoch.
0: Tjoch.
1: Is proost.
0: Nee.
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Dus we hadden net tjoch tegen elkaar moeten zeggen.
1: Dan zitten we niet helemaal meer in de sfeer van Noord-Holland. Maar,
0: nee, maar goed, West-Fries. Ja, is dat ook iets wat in West-Friesland tevoorschijn zou kunnen komen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon echt Fries is. Maar.
0: Oké, okay, tjoch, proost. En bij jou, Jolanda, waar kom jij vandaan? Uit welke
3: omgeving? Ik kom uit Brabant. Ik ben in de omgeving van Eindhoven opgegroeid.
0: Ja.
3: En ik wilde het fantastische woord skottelslet even.
0: Sorry, wat?
3: Skottelslet.
0: Skottelslet?
3: Skottelslet.
0: Wat betekent dat?
3: Theedoek.
0: Nee. Skottelslets. Het is een theedoek.
1: Maar ik snap hem wel.
0: Ik snap hem ook.
3: Ja, het is een slet.
0: Ja, nee, ik snap het.
3: Een doek. En skottel is schotel, ja.
0: Een schotel is een doekje. Wat
3: en een
0: mooi.
3: Vork is trouwens een verket.
0: Een verket?
3: Een verket.
1: Oh, jij zegt dat ook zo mooi.
0: Jij zegt het heel mooi.
1: Ja.
0: Ik zelf dus uit Gelderland en dan hebben we het steeds over skumen. Dus dat is als je... Skumen?
3: Skumen.
0: Skumen. Dat is als je zeg maar de mooie spullen gaat zoeken. Dat doe ik dan ook.
1: Ja,
0: precies.
3: Schuimen.
0: Schuimen. Schuimen erbij vinden. Nou, dat is mijn vraag aan jou. Welk typisch woord uit Noord-Hollands dialect kennen we echt niet en moet volgens jou op de UNESCO-erfgoedlijst? Laat maar weten. Een berichtje 088 850 51 52.

0: Billy Ocean. Caribbean Queen. Zo goed als 17:30, dus het is tijd voor het nieuws. En zo dadelijk gaan we verder praten over woorden uit het Noord-Hollands dialect die op de UNESCO-erfgoedlijst mogen. Dus blijf erbij, dit is jij en ik.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Het is ruim 5:30, ook op de maan. Op Marken is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van de kunstroof in het Drents Museum. 2 weken geleden kregen de 3 verdachten uit Heerhugowaard een veroordeling tot een celstraf van bijna 4 jaar. In januari 2025 werden de gouden helm en 3 gouden armbanden gestolen. De kunstschatten zijn van grote waarde voor Roemenië. De gouden helm en 2 armbanden werden op 1 april door de verdachte teruggebracht. Er mist dus nog 1 armband. Bij een brand in een appartementencomplex in Den Helder is vanmorgen asbest vrijgekomen. 10 bewoners van 8 appartementen in Marina Park kunnen daardoor dit hele weekend niet thuis slapen. De brand brak vanmorgen rond 7 uur uit op de 2e verdieping. Er vielen geen gewonden, maar de woning liep veel schade op. Haarlem gaat brommers met een verbrandingsmotor verbieden in het centrum van de stad. Vanaf 1 januari 2028 is het daar een uitstootvrije zone. Dus mogen alleen elektrische brom- en snorfietsen het centrum nog in. Zo wil de gemeente de luchtkwaliteit verder verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de impact van Haarlem op het klimaat verkleinen. Doelman Jari de Busse stapt over van Go Ahead Eagles naar AZ. Hij tekent voor 5 seizoenen en wordt de eerste zomeraanwinst van de Alkmaarse club. De Busse was 2 jaar actief bij Go Ahead Eagles in Deventer en speelde een sleutelrol in de bekerfinale tegen AZ. Nu gaat hij met AZ dus de Europa League in. Ja, we blijven toch nog een beetje bij het EK, want een gokker in Spanje die verloor bijna $1 miljoen... doordat het Spaanse voetbalteam op het WK 0-0 gelijk speelde tegen Kaapverdië. Ja, denk er even over na. $1 miljoen.
0: Sodemieters.
1: Ja, hij zet het enorme bedrag in omdat hij dacht zeker te weten dat Spanje de wedstrijd zou winnen. Andersom gebeurde trouwens ook, want een andere gokker die won juist €4 miljoen door in te zetten op een Spaanse nederlaag.
0: Jemig, ja, ik durf niet te gokken, ook niet op wat we morgen gaan doen tegen Zweden.
1: Niet. Nee, het is ja, nou,
0: you lose some, you win some, maar ja, 1 miljoen of 4 miljoen. 4 miljoen winnen, ik zou het wel lekker vinden hoor.
1: Ja, winnen, maar je zal het maar verliezen.
0: Ja, nee, ik heb het ook niet.
1: Het zijn nogal wat, hè?
0: Nog wat uurtjes achter de microfoon.
1: Ja, ik moet dit allemaal even verwerken, jij niet?
0: Zeker wel.
1: Goed, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jules Gernert. Jules.
2: Francis, hallo.
0: Hey, hallo. Ja, hartstikke warm buiten. Meer hoeven we toch niet te zeggen tegen elkaar, of wel?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is de hoofdmoot van vandaag. Ja. Met die zon erbij natuurlijk. De buien zijn achterwege gebleven. Zat ook wat rem op de onweersontwikkeling. En geldt dan de temperatuur de gelegenheid om flink te stijgen. Wat heet. Het is op de meeste plaatsen ook een record voor half juli geweest. Dus het tweede stuk van 10 dagen. Ja. Met 31,5 voor Den Helder, de Kooi. 33,2 voor Schiphol, mag er ook wezen.
0: Zo.
2: En dan 33,4 alsjeblieft voor Hoorn in West-Friesland, volgens mij nog. En dat is dan gelijk ook een maandrecord voor juni. Dus alsjeblieft zomaar eventjes extreme temperatuur voor deze tijd.
0: Gefeliciteerd, zou ik zeggen.
2: Nou ja, er was wind bij, dus dat ging nog wel. Was nog een beetje draaglijk door, maar het was toch wel erg warm, zeg maar. Echt zomer Spaans warm vanmiddag. Yeah. Het zal het ook wel eventjes blijven vanavond. Er is voorlopig geen onweer op komst, maar het zou er wel kunnen komen. Of dat er enkele lokale onweers bij ontstaan, of dat er later van het zuiden uit, later vanavond dus, een paar regenonweers bij over gaan trekken. En daarbij is er ook wel kans op felle bliksem, wellicht lokaal veel regen en ook op vrij zware windstoten.
0: Oh.
2: De kans op hagel, als het donker wordt, neemt meestal wat af. Maar toch een klein risico voor vrij serieus weer later vanavond dus en vooral ook rond middernacht.
0: Is het, moeten we denken aan code oranje waar ze het over hadden? Is dat echt serieus waar?
2: Dat niet, dat is voor Limburg eventjes, maar dat lijkt ook nogal mee te vallen. Maar als het tegenvalt, dan moet je wel denken aan code oranje-achtige toestanden. Heel plaatselijk, denk ik dus. Een beetje in het achterhoofd houden, Francis.
0: Ik ga het doen als ik onderweg ga naar huis en ik ben wel blij dat mijn plantjes dan een beetje water krijgen.
2: Ja, laat het hopen, ja.
0: Okay.
2: Daar gaan we op inzetten inderdaad. En morgen is overwegend droge dag met toch wel betere temperaturen, denk ik.
0: Okay.
2: Smiddag denk je aan 23 tot 28 graden bij een zwakke tot matige zuid tot westenwind. En dus wisselend bewolkt weer, maar regelmatig wat zon erbij.
0: Hartstikke fijn. Jules, dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké. Kijk ik ondertussen ook nog even naar de Noord-Hollandse wegen, wat daar allemaal gebeurt. Even zien. Nou, ik heb 2 files langer dan 10 minuten vertraging. Dat is de A10 knooppunt Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer. 5 kilometer, 16 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En nog steeds de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Ga lekker met jou dansen. Doe je met me mee? Family Affair, Mary J. Blige, komt er nu aan.

0: Wat een geweldige band is het toch, hè? Fleetwood Mac. En elke keer als je een plaat opzet van ze, denk je... is dat nou Fleetwood Mac? Ja, zeker, is Fleetwood Mac. You're gonna go your own way.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Inderdaad, zeg het maar. Want ik vroeg net aan jou... welk typisch woord uit het Noord-Hollands dialect kennen we echt niet... en moet volgens jou op de UNESCO-erfgoedlijst? En vooral, waarom? Ik heb een bijzondere heer aan de telefoon volgens mij. Hans?
3: Ja, mijn knecht. Een blij dispuur zelfs dat ik je hoor.
0: Zo, wat zeg jij nou?
3: Nou, dat gezellig is dat ik je hoor.
0: Hoe zei je dat?
3: Ik kwam al bij een klingbietje met je verneemstok. Een beetje kloken.
0: Oh, wat ben jij geweldig. Waar bel jij vandaan?
3: Uit Kogendezaan. Mijn grootvader was Aris Gort. Die werkte op de Gortfabriek waar doofgezinde Gort gemaakt was.
0: Ja?
3: En hij zong met zijn neef Aris. En die had de bijnaam Aris Vis.
0: Ja?
3: En als hij dan gortig was,
0: ja?
3: Had hij een genortende meegenomen. Dan was hij puur groizig.
0: Groizig, wat is dat dan?
3: Nou, de hele trek, genortende meeg. En als je gortig bent, dan geloof je niet meer in Sinterklaas.
0: Oh.
3: Dan ken je de feiten.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Dan ben je dus gortig.
3: Dan ben je gortig, ja.
0: Jee.
3: Dan ben je wijzer. Ben je al een beetje gortig geworden?
0: Van jou ben ik wel een stuk gortiger geworden, denk ik, ja. Of niet?
3: Nou man, er zijn zulke mooie Zaanse woorden. En als je ouder geworden, komt alles weer boven.
0: Ja. Als je ouder wordt, komt alles weer boven, zeg je.
3: Ja, en als je lovig bent aan je labyrinth, kan je naar de Klossenbak gaan en kan je loekertjes smoekloeren.
0: Ik sta met mijn mond vol tanden en met mijn mond open naar je te luisteren. Ik vind het fantastisch klinken, Hans.
3: Nou, dan ben ik groos op.
0: Daar ben je groos op?
3: Ja, en ik probeer in ieder geval groze geit in het zaantje te lopen.
0: Oh, ik vind het is sexy, Hans. Ik weet niet, ik krijg er helemaal een beetje heerlijke kriebels van.
3: Nou, ga maar lekker straks loekertjes loeren in de Klossenbak.
0: Ja. Hans, dankjewel. Fijne avond.
3: Nou, veel pluto, weinig natel, hè?
0: Zo is het. Ik heb geen idee, maar ik ga met je mee.
3: Veel plezier en geen narigheid.
0: Zo is het. Dankjewel,
3: Hans. In je natel en je piepzak zitten. Doeg. Doei.
0: Jeetje, dit is toch fantastisch. Oké, ik ga even naar Henny.
4: In Franse zie ik er niet tegen.
0: Nee, dat is ongelooflijk, hè?
4: Geweldig, deze meneer.
0: Ja, dat is zo mooi, Henny. Maar jij hebt ook wel een woord.
4: Ik met een eenvoudige.
0: Kom maar.
4: Ja, ik vroeger heel veel visserij. En dan ging je natuurlijk ook weer afgelost, hè?
0: Ja, op, bij de visserij.
4: Maar ja, je had maar 3 uur en dan ging je weer op. Dan ging je weer 3 uur af.
0: Ja.
4: Maar als je dan niet kon slapen...
0: Ja.
4: Dan gingen ze naar het lek luisteren.
0: Het lek luisteren?
4: Ja.
0: Wat betekent dat?
4: Drup.
0: Oh.
4: Dan ging je niet slapen. Net als op Tessum bijvoorbeeld schaapjes tellen.
0: Ja.
4: Gaat er één over een netje, 2 over een netje.
0: Ja, nee, kijk maar uit. Zo dadelijk sta ik hier snurkend achter de microfoon, hè, lieve Annie. Dat is ongelooflijk. Maar je gaat dus naar het lek luisteren. Dat betekent dat je dus naar het druppelende kraan luistert om in slaap te vallen.
4: Ja, als aan boord, hè?
0: Aan boord. Ja, precies. Nee, alleen aan boord. Want, Henny, waar kom jij vandaan? Als ik zo
4: Egmond.
0: Hoe?
4: Egmond.
0: Oh, Egmond. Ja, dat zijn natuurlijk veel schippers ook, denk ik dan, hè? Zo bij
4: ja, meneer.
0: Nee, precies. Dat is ook heel goed. Henny, ik vind het echt geweldig. Dank je wel. Ik ga jou onwijs bedanken. En
4: want je hebt het heel leuk.
0: Nou,
4: we
0: hartstikke...
4: zijn goed vervangen.
0: Ja, heel fijn.
4: Ja, ook enthousiast.
0: Ja, nou, dat vind ik...
4: Laura, ook altijd geweldig.
0: Ja, Laura, ja, ik ga je...
4: Ik ben natuurlijk helemaal gek op Jolanda.
0: Ja, nee. Ja, nou, we zijn heel blij met jou, lieve Henny. Echt onwijs lief. Dank je wel, hè. Fijn weekend. Doeg, doeg. Ja, dat is allemaal wat. Het is geweldig om al die dialecten te horen. Laura?
5: Ja?
0: Wat kwam er nog meer binnen?
5: Prieken kwam binnen. Dat
0: okay.
5: is morsen.
0: Ja?
5: Dus je bent een priekzak. Je maakt er een vieze rommel van.
0: Oh ja, dat snap ik.
5: Stroffelen.
0: Ja.
5: Dat is struikelen. Die waren van joken.
0: Ja.
5: Deze kwam meerdere keren binnen van zowel Loes als van Arnold. Te warskip wezen.
0: Te warskip wezen?
5: Ja, wat denk je dat het is?
0: Te warskip wezen? Ik heb geen idee. Iets van een dwarse kip of zo?
5: Een warskip? Oh ja. Dat bist een warskip. Nee, het is uitlogeren.
0: Oké. Okay. Had ik nooit gedacht.
5: Nee.
0: Nee. Maar dat zijn mooie dingen. Maar er zijn zoveel mooie kleine... Nou ja, maar Hans echt. Hans, oh ja. My lord, dat was echt fantastisch.
5: Ja, die was heel goed.
0: Je zou maar s'avonds zo in de bar staan en iemand begint zo tegen je te praten. Denk je, ja, we gaan naar buiten.
5: Ja.
0: We gaan... Jolande, ja.
2: Vind je dat zo spannend?
0: Nou, ik ben heel eerlijk, zal ik zeggen. Ik vind het Volendams.
2: Ja?
0: I love it.
2: Ja, echt?
0: Oh, dat vind ik zo sexy.
2: Oh jee.
0: Ja, ik ga ook heel vaak, en dat zeg ik ook heel eerlijk, gewoon naar de Volendamse vishandel. Dan zie ik al die prachtige meiden staan met dat blonde haar. En die gaan een beetje zo nursig tegen elkaar lopen mokken.
2: Ja.
0: Heerlijk in dat Volendams.
2: Even, ik ga even bellen met je vriendin.
0: Oké, hartstikke goed. Dankjewel dat je mee hebt gedaan. Maar zeg het maar. En ik ga straks even visie halen. Ik kan mij schijnen. Hartstikke dankie. Talk to you. Another.

0: In het kader van dialecten of slang, brass in pocket is British slang voor geld in je zak. En de Pretenders vingen zo hun zakken vol. Nou, je weekend is echt van start hoor. We gaan zo lekker naar huis. Maar hou jij je radio aan, want dadelijk is onze eigen William van der Locht hier.
1: Zeker
0: met
1: doen.
0: Eindelijk weekend!
1: Zeker, en ik heb er zin in vandaag. 3 zomerse platen in de Foute 3 en Paris Latino, Bandolero. We're going to Ibiza, Benga Boys.
0: Oh.
1: En mi guestas tú, Manu Chao.
0: Oi, oi, oi, ja, ik vind het ingewikkeld om te kiezen hoor.
1: Ja, maar dat ik zou niet kunnen kiezen, dus dat mogen de luisteraars doen.
0: Hartstikke goed. Laura, bedankt. Jolanda, bedankt.
2: Nou,
0: en Laura,
2: jij ook.
0: Jij hebt het laatste woord van deze uitzending.
2: De eer is voor mij. Oké, ja, dan heb ik. Ja, kan maar eentje zijn.
0: Bier!
3: Zaterdag.
4: Helemaal en ha.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Helemaal en ha. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Helemaal en ha.
5: Nederland is rood, wit.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
4: Helemaal en ha. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
3: Helemaal en ha. Helemaal NH.
4: NH.
3: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
3: Op de radio bij NH.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
14: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
15: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
16: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
17: Herma

0: Het is precies 6:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Jolanda Beijens. Goedenavond.
1: Goedenavond, William. Bij een brand vanmorgen in een appartement in Den Helder is asbest vrijgekomen. Daardoor kunnen 10 bewoners uit hetzelfde complex het hele weekend niet thuis slapen. Er komt geen hoger beroep in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. De 3 verdachten uit Herugewaard zijn 2 weken geleden veroordeeld tot een celstraf van bijna 4 jaar. En de Ironman kinderloop in Horen gaat morgen niet door in verband met de verwachte warmte. De Ironman triathlon, die voor volwassenen dus, van zondag, gaat wel door. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of je met deze temperaturen goed kan doorrijden, dat hoor je nu van met de NH-verkeersinformatie van de ANWB. A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer 16 minuten vertraging. Dit komt door een ongeval, 2 rijstroken zijn er dicht. En dan de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 15 minuten vertraging.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl. en volg een gratis training.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hè, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: gordel om, even kijken in je binnen- en buitenspiegel. En hoppa, je kan zo de weg weer op.
1: Eindelijk weekend.
0: Drive safe, joh, de Miles Smith en Niall Horan. Zo, hoe is het met je? Kan je het nog een beetje uithouden? Ja, hier in de studio is het trouwens prima te doen, hoor. Hier is het lekker cool. We staan aan het begin van een tropisch weekend. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Laat het me even weten.
1: De Foute 3.
0: Ja, eens even kijken of ik je weekend nog beter kan laten starten. 3 zomerse platen staan voor je klaar. En die weet vast en zeker wel wat de bedoeling is. Maar voor de zekerheid ga ik het toch nog een keertje aan je uitleggen. Jij bent even chef over de liedjes, over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je even aan me door. A, B of C, app of bellen, het mag allemaal. Plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in? Stem maar.
1: A. Ah.

Het is een Frans duo, Mojo. Op en na hoorde je en Lady Hear Me Tonight. Het was precies 26 jaar geleden, de zomerhit. Nou, eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen in de WhatsApp. Want het is ondanks de warmte toch behoorlijk druk vanavond. Carla die appt, wat een heerlijke plaat die Paris Latino. Ik voel me weer 16. En die plaat krijgt ook stemmen van Marja, Peter uit Zaandam, Alex, Paul, Wim, Leo en Anouska. Dan heeft We're Going to Ibiza van de Benga Boys heel veel stemmen gekregen. Onder andere van Vera, Fred, Bart, Carla, Tanja, Arno en Jolanda. En dan die laatste, ja, dat is mijn persoonlijke favoriet. Maar misschien vind jij het wel helemaal niks. Mika Stastoel van Manu Chao. Die krijgt stemmen van Gilbert, Rens, Meta, Tjeerd, Martijn en Joost. Geef even door wat ik helemaal voor je kan draaien, net voor 7 uur. Bel of app met daarna 088-850-5152. Dit is Eindelijk Weekend, met nu die fijne plaat van The Buggles.

0: Ja, gewoon even wrijven en er gebeuren er magische dingen. Genie in a Bottle, Jorde Christina Aguilera. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over nieuwe regels voor webwinkels.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Ik ben Rob uit Heerhugowaard.
11: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
12: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.

0: Er is 6:01 in Zandvoort, is momenteel nog een graad of 25. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
1: Goedenavond, William. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van de kunstroof in het Drents Museum. 2 weken geleden kregen de 3 verdachten een veroordeling van een celstraf tot bijna 4 jaar. In januari 2025 werden de gouden helm en 3 gouden armbanden gestolen. De kunstschatten zijn van grote waarde voor Roemenië. De gouden helm en 2 gouden armbanden werden op 1 april door de verdachten teruggebracht. Er mist dus nog 1 armband. Webwinkels mogen zich binnenkort aan nieuwe regels gaan houden, zodat klanten producten makkelijker kunnen terugsturen. Er moet een duidelijke en makkelijke vindbare knop komen om bestellingen binnen 2 weken terug te sturen. Hoe die knop eruit ziet maakt niet uit. Er is eigenlijk maar 1 regel. Als die maar direct duidelijk is.
2: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
1: Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze een boete krijgen. De wet die dit regelt gaat voor 1 juli in. Weggebruikers die gebruik maken van de A44 moeten de komende 2 weken omrijden, want de snelweg is deels afgesloten vanwege de vervanging van het Lisserwegviaduct. Eigenlijk zou de snelweg daarvoor vanaf gisteravond 8 uur op slot gaan, maar Rijkswaterstaat heeft veel meer tijd nodig. Bij het afgraven zijn namelijk onbekende asfaltlagen en puin gevonden. Dierenasiel DOA in Amsterdam heeft door de hitte een hitteplan ingevoerd. Honden worden vroeg in de ochtend uitgelaten om de warmste uren te vermijden. Daarnaast gebruiken ze koelmatten en krijgen de dieren hondeneisjes om af te koelen. Het asiel adviseert baasjes om vooral de piekhitte te vermijden en honden rustig te laten afkoelen, bij voorkeur in de schaduw en op het gras. Mocht je hond toch oververhit raken, dan heeft deze medewerker van DOA Dierenasiel nog wel een advies.
3: Nu gaan ze eerst wandelen, zodat ze niet in de hitte hoeven te wandelen. Dat willen we het meest voorkomen, dus die gaan nu lekker naar buiten. Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw, vermijden het asfalt. En ze kijken per hond hoe lang de hond het aan kan, want de wandelingen worden ook wat korter met dit weer.
1: Aldus Annelies Fransen van het Dierenasiel. Doelman Jari de Busser stapt over van Go Ahead Eagles naar AZ. Hij tekent voor 5 seizoenen en wordt de eerste zomeraanwinst van de Alkmaarse club. De Busser was 2 jaar actief bij Go Ahead Eagles, dat is dan in Deventer, en speelde een sleutelrol in de bekerfinale tegen AZ. Nu gaat hij met AZ de Europa League in. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Nou, goed weekend, Jolanda. Het weer nu met Jules Geenaert.
4: Het blijft vanavond nog behoorlijk warm met temperaturen rond de 30 graden. Maar aan zee was er wat koelte, bij de graden 25 door de zeewind. En die koelte wint ook wat terrein. Blijft voorlopig droog, maar later in de avond en rond middernacht zullen er toch een paar flinke regen- en onweersbuien van zuid naar noord gaan passeren. Met kans op hagel, lokaal veel regen en wellicht ook zware windstoten. In de loop van de nacht zijn er nog enkele regenbuien en morgen is het dan wisselend bewolkt met af en toe wat zon. Het is meestens droog en de maximumtemperatuur is morgenmiddag 23 tot 27 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.
0: De NH verkeersinformatie van de ANWB heb ik voor je. A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 8 minuten vertraging, dit komt door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: niet hoe jij erover denkt, maar ik zou toch maar eens op zoek gaan naar een paar goede schoenen met een stevige zool. Walking on broken glass. Je hoorde Annie Lennox.
1: Eindelijk weekend.
0: Ik pak nog even de WhatsApp erbij. Arnold, ja, ik heb medelijden met hem. Die staat dus in de melkstal bij de koeien. Die staat die dames te melken. Ja, die melk kan inmiddels zo de koffie in, want het is daar zo warm in die stal. Het is bijna gekookte melk. Dan Berend, die appt, ik moet er nog niet aan denken, maar mijn dochter, die gaat dus samenwonen. Ja, dat is natuurlijk altijd een speciaal moment. En eindelijk hebben ze dus een huis. En morgen gaan ze dus verhuizen met die hitte. Nou, heel veel sterkte, Berend. En s'avonds gaat hij lekker voetbal kijken met de hele buurt in de tuin. Nou, dat wordt natuurlijk één groot feest tegen Zweden. Ik bedoel, dat kan niet missen. En hij stemt op Ibiza van de Benga Boys. Net als Maaike, Ben, John, Karel en Jaco. Dan Manu Chao, die krijgt stemmen van Marjolein, Frank, Wim, René, Kimberly, Nelly en Sandra. En dan tot slot Paris Latino van Bandelero. Die krijgt stemmen van Nel, Arnold, Melanie, Ramon en Thijs. Ik heb het hier over drie hartstikke leuke, maar toch iets wat foute liedjes. Ik kan dus niet kiezen, dus jij mag het bepalen. Bel web 088-850-5152. Weet je wat? Ondanks de hitte, ik laat ze gewoon nog een keertje aan je horen, hoor.

0: Ja, ik moet je een compliment geven. Ik bedoel, je ziet er prachtig uit. Zelfs met deze hitte Wonderful Tonight. Je hoorde Eric Clapton.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Ja, langzaam maar zeker gaan we toch richting de uitslag. Ja. Krijgen we as we speak nog twee appjes binnen. Even kijken hoor. Frank die gaat voor keuze B graag. Ciao, Frank staat erbij. Fijn weekend. Nou, je ook, Frank. En dan Bart, die is kort. Die geeft alleen even keuze B door. Nou, je ook een fijn weekend, Bart. En ja, ik kan er kort over zijn, want het moment is hier. Welk liedje heeft er gewonnen in de foute drie? We're Going to Ibiza van de Benga Boys is het niet geworden. Het ging tussen twee plaatjes die allebei toch wel erg goed gingen. Bandolero van Bandolero met Paris Latino. Want Bandolero was de band. En Mika Stastu van Manu Chao. En welke zou het nou toch geworden zijn?
1: Yes. En deze heeft gewonnen.

0: Het is niet fijn, hè? Eerlijk gewonnen in de Fouterie deze week. Je hoorde Bandolero, Paris Latino. Ik ga je een goed weekend wensen. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: 1970.
2: De Muziekmiddag.
1: Met Lilian van der Locht.
2: 1987.
1: 1969.
2: 1977.
1: 1982.
3: All of my heart.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80. Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, Badkamers en Keukens in Huizen.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
14: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:00.
17: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
18: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
17: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Gans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
6: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
5: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
9: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
8: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag.
1: Helemaal en haar.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal en haar. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal en haar. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal en haar. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 10:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
6: Io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schöne Mädchen am Sachka.
0: Nummer 117.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen en nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Gidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: crazy about you, baby.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Loft.
1: 1987.
0: 1990.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 1 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schöne Mädchen am Sachka.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11:00 s'avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Brits